0: Zonnige dag, het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50 om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzant Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse Boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
1: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
2: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
3: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
4: Draait de sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
2: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

If I could just hold you.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
3: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
5: Goedemorgen, welkom bij de vrolijke vrijdageditie van West wordt wakker. Kijken straks even in de kranten. Eerst het nieuws van Reinhard Roemer.
6: In Delft hebben enkele honderden mensen gisteravond meegedaan aan een fietsprotest tegen onveiligheid op straat in die gemeente. Aanleiding voor de actie, georganiseerd door studentenorganisaties, is een reeks mishandelingen en aanrandingen van vrouwen in het recreatiegebied Delftse Hout. Tijdens zijn eerste speech bij de Verenigde Naties in New York zei premier Rob Jette dat iedereen de handen af moet houden van het internationaal strafhof in Den Haag en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. De Verenigde Staten hebben onlangs gedreigd sancties op te leggen aan het strafhof. Meer zo in het NOS-nieuws. En het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een man die wordt verdacht van de verkrachting van een Koreaanse studente in september 2024. Hij drong haar woning binnen door zich voor te doen als agent. Meer regionieuws hoor je om 6:30, nu het andere nieuws.
7: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
8: Dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
10: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
9: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
10: Die geur van dat water.
9: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
10: Uitvinding, die ambulance.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen.
11: voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: West wordt wakker van vrijdag 25 september. Begon met Swing Out Sister. Het is een beetje een lege studio als je het denkt van... nou, waar zijn alle bekende stemmen? Nou, ik ben er dan. Maar Bob die is gisteren op vakantie gegaan. Erik is ook op vakantie. Maar gelukkig hebben we een buitenpost die een keertje wil invallen. Goedemorgen, Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je zei net al, ja, zo, het is wel weer even vroeg, lang geleden.
1: Ja, het is ook weer heel erg donker ineens. Ja, ja, het gaat heel snel natuurlijk nu de herfst is begonnen. Maar er zat echt nog zo'n dauw op de auto. En ja, je ziet ook geen hand voor ogen. Dus het was weer een hele belevenis om hier naartoe te rijden vanuit de Lier. Maar het is weer gelukt.
0: Ja, ja, ik hoorde gisteren inderdaad Jordi Bloem ook al zeggen. Onze weerman natuurlijk. Ja, het wordt een hele koude nacht. En daarna wordt het ineens weer hartstikke warm.
1: Ja, volgende week barbecue weer.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja, heb je zin in een beetje nazomeren?
1: Nou, ik heb zo'n hele compacte barbecue die je dus ook mee op vakantie kan nemen. Dat is gewoon een soort koffertje. En ja, die gaat dinsdag weer de achtertuin in.
0: Ja, wat goed, ja. 25 graden kan het worden.
1: Heerlijk,
0: ja, straks
1: heerlijk.
0: Natuurlijk de laatste update van Jordi. En ja, we beginnen gelijk al over eten. Maar dat is ook een beetje het centrale thema vandaag.
1: Ja, het is wel bijzonder, want ik ga eigenlijk elke zaterdag met mijn kids naar de slager om wat lekkers te halen voor het weekend. En laat dat nu toevallig de slager zijn waar ik dus zo dadelijk naartoe mag om 9:10. Want die heeft iets heel lekkers in de vitrine liggen.
0: Ja, en dan weet jij alles al van eigenlijk.
1: Ja, ik moet het proeven. Ik moet een oordeel vellen. Maar ik ben al bevooroordeeld.
0: Ja, ja, en daarvoor, ik weet niet hoe je op de vroege ochtend bent. Bier van 8,5%?
1: Ja, waarom niet?
0: Ja, ja, ook proeven.
1: Ik ben een beetje verkouden, dus ik heb wel een neut nodig. Nou heeft dat biertje 8,5%.
0: Ja.
1: Dus dat zal wel werken.
0: Volgens mij ga je een hele leuke ochtend tegemoet.
1: Ja.

0: Wild World van Jimmy Cliff. En daarvoor hoorde je Bloem en Even aan mijn moeder vragen. Ja, dat vind ik misschien wel een van de leukste Nederlandstalige liedjes. Omdat ik dan ook altijd even aan mijn moeder denk.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Waar ik dit weekend trouwens mee een weekendje weg ga morgen.
2: Een lang weekend.
0: Inderdaad, daarom ben ik er maandag ook niet. En dat is omdat mijn nieuwjaardag er bijna aankomt. Dat is toch, vind ik altijd wel bijzonder. 9 jaar. Negen jaar geleden gaf ze mij een nier. En elk jaar vieren we dan dat hij het nog doet.
2: Ja, en dan bij deze plaat en op veel andere momenten aan haar denken, dat is mooi.
0: Ja, nou, ik hoef het niet eens te vragen, dus dat is ook mooi. Mag ik je nu? Nee, ze zei, ik doe het gewoon.
2: Heerlijk.
0: Reinoud, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorin.
0: We gaan even de kranten bekijken. Ik heb het AD voor me en de kop daar is: tegengaan eenzaamheid verkleint de kans op dementie. Dat triggerde wel even om de rest van het verhaal te lezen. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat we niet hulpeloos hoeven te wachten tot dementie ons overvalt. In leefstijl valt veel te winnen om de kans op de aandoening te krijgen aanzienlijk te verkleinen. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Maastricht kun je 7 ongezonde leefgewoontes of moeilijke leefomstandigheden stoppen. En daarmee verkleint dus de kans op dementie met 30%. Dat gaat dan om eenzaamheid, depressie, overmatig drankmisbruik, ernstig overgewicht, een lage opleiding en weinig bewegen. Ja, deels kan je daar dan wel wat mee doen, denk ik. Hè? Bijvoorbeeld meer bewegen. Maar een lage opleiding, ja, dat heb je niet echt voor het kiezen natuurlijk. Dat klonk voor mij in ieder geval, Reinoud, wel een beetje oneerlijk eigenlijk.
2: Ja, zeker op latere leeftijd. Die heb je wel of die heb je niet gehad.
0: Ja. Inderdaad, ja. Nou, deze onderzoekers die zeggen, de prioriteit moet zijn het tegengaan van eenzaamheid. Daarnaast kan de overheid veel meer doen op het inzetten van veilige en groene wijken waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En de supermarkt dichterbij is dan de fastfoodketen, zeggen de onderzoekers dus in het AD.
2: Ja, want zelf kun je dan nog wat doen aan overgewicht misschien, maar ook niet altijd.
0: Niet altijd, maar gedeeltelijk wel natuurlijk, ja.
2: Ja, je hebt het niet in de hand altijd. Maar de eenzaamheid, die zijn we te lijf gegaan door hier op dit tijdstip met z'n drietjes te zitten.
0: Nou, wij zijn niet eenzaam nu, in ieder geval, dat scheelt. Ja.
2: Bij de Telegraaf op de voorpagina. Autofabrikanten hebben de afgelopen 6 jaar ruim 2 miljoen Nederlandse auto's teruggeroepen naar de garage voor noodzakelijke reparaties. Dat blijkt volgens de krant uit cijfers van de RDW. Honderdduizenden mensen hebben aan die terugroepacties geen gehoor gegeven. En dat baart kenners zorgen. Want het negeren van zo'n actie kan gevaarlijk zijn en gevolgen hebben voor de verzekering, de autoverzekering. De stijging van terugroepacties lijkt te komen door de steeds complexere techniek in auto's.
0: Ja,
2: ja, je kan niks meer zelf oplossen, dat is ook zo.
0: Dat is het zeker, inderdaad. En je denkt misschien ook, ik heb nergens last van als ik rij. Dus het zal wel niet voor mijn auto gelden.
2: Ja,
0: dat maar je daarom denkt, ik negeer het gewoon.
2: Ja, maar als er een lampje brandt, dan moet je al gauw naar de garage allereerst om het lampje uit te zetten. Want anders blijft het gewoon aan. Ja. Maar dingen verhelpen onder de motorkap, dat wordt steeds lastiger.
0: Ja, nou, ik kon het vroeger ook niet, dus dat scheelt.
2: Ja.
0: Nog een feestelijk bericht in het Leids Dagblad. De Wereldwinkel in Oegstgeest bestaat 55 jaar. De burgemeester kwam gisteren een kijkje nemen. In de wereldwinkels is de afgelopen decennia veel veranderd. Vroeger waren ze een beetje stoffig. Stond er eenvoudig houtsnijwerk en prularia. Maar inmiddels zijn het moderne, vrolijke, fleurige winkels met cadeautjes waar je echt wat aan hebt. Ik kom er eigenlijk wel graag om even te snuffelen. Soms inderdaad een cadeautje te krijgen of te kopen. En wat is gebleven natuurlijk zijn de goede arbeidsomstandigheden voor de makers, eerlijke prijzen en gezond omgaan met het milieu. Jij wereldwinkelfan?
2: Ja, we hebben er wel eentje bij ons in Delft waar ik woon. En ik rijd er vaak langs. De etalage zie ik allemaal mooie beeldjes en dingetjes en kleding en zo. En dan denk ik, oh, daar moet ik een keer heen. Dus nu heb je me overtuigd.
0: Ja, weet je wat ik er vaak dan koop?
2: Wereldwinkel. Even kijken. Jorinda in de wereldwinkel. Nee, geen idee.
0: Eten.
2: Ja, wel. Tuurlijk.

Douwe Bob en Funny. Ja, we gaan naar Ziggy Marley. Die had een enorme hit in 1988 met Tomorrow People, ook in Nederland. Maar Ziggy Marley dus zat lekker in zijn eigen wereldje in Jamaica. En die had geen idee. Hij moest daar een gitarist tegenkomen van Third World. En die zei uiteindelijk, nou ja, maar Ziggy, je hebt een hartstikke grote hit te pakken. Nou ja, hij was helemaal stom verbaasd. Ook in Nederland was het een top 40 hit.

0: horen op Radio West.
1: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
2: Ja, in Delft dus ook.
1: In Delft ook.
2: Word je er dan nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
1: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van wij gaan, we pakken een hotelletje.
2: Ja. Die gaan er vandoor.
1: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
2: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
1: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
2: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Op locatie Bob.
3: Sorry. Ja, je... Ik wist niet dat ik al open stond.
4: Ja. Okay. Tot gaat het, Bob?
3: Jezus, zijn we dicht, jongens.
2: Ik zet van mijn gewoon per ongeluk de verkeerde schuim op.
1: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, vond ik Jordi zeggen.
2: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
5: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Fijn.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit is Radio West.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
7: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
4: Het is precies 6:30, op de seconde af zelfs.
1: Vakvrouw.
4: Tijd voor het nieuws van Reinhard Roemer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jorien. Enkele honderden mensen hebben gisteravond in Delft meegedaan aan een fietsprotest tegen onveiligheid op straat in de gemeente. Aanleiding voor de actie, georganiseerd door studentenorganisaties, is een reeks mishandelingen en aanrandingen van vrouwen in recreatiegebied de Delftse Hout. De fietsroute begon gisteravond om 8:30 op de markt en leidde de deelnemers om recreatiegebied de Delftse Hout heen. Een uur later waren de fietsers weer terug in de Delftse binnenstad. Voor de mishandelingen en aanrandingen zit een 19-jarige man uit Delft vast. Zijn voorlopige hechtenis is gisteren verlengd. Tijdens zijn eerste speech bij de Verenigde Naties in New York zei premier Rob Jette dat iedereen de handen af moet houden van het internationaal strafhof in Den Haag en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. De Verenigde Staten hebben onlangs gedreigd met sancties aan het strafhof. Volgens Jette hebben die pogingen om het internationaal strafhof te ondermijnen gevestigd in mijn land, in mijn stad, zei hij, effect op ons allemaal. Straffeloosheid is volgens de premier onacceptabel. En het OM eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een man van 33... die wordt verdacht van de verkrachting van een Koreaanse studente. Hij drong in 2024 een studentencomplex van de Haagse Hogeschool binnen door zich voor te doen als agent. Eenmaal binnen zei hij dat de vrouw naakt tegen de muur moest staan zodat hij haar kon fouilleren. Vervolgens drong hij met zijn vingers haar lichaam binnen. Het slachtoffer was pas een maand in Nederland en droomde er al jaren van om in Europa te studeren. Volgens het Openbaar Ministerie werkte de vrouw met hem mee omdat je dat in haar cultuur doet als de politie iets zegt. Lukte de Koreaanse studenten uiteindelijk de politie te bellen die haar overstuur en in paniek aantrof.
4: Wat een triest verhaal, zeg.
1: Alleen maar naar, ja.
4: Jordi Bloem, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jorin.
4: Ja, het weer is een soort voorproefje op een soort zomerse week volgende week. Maar ja, het wordt al heerlijk vandaag.
5: Ja, vandaag is een warmere dag dan gisteren. Want gisteren bleef de temperatuur een beetje achter. We hebben de 20 graden niet gehaald. We zaten in een frisse luchtsoort. Daar zitten we eigenlijk nog steeds in. Want de eerste grondvorst van het seizoen is binnen. Niet bij ons, maar in Enschede. Daar heeft het aan de grond 14e graad gevroren op 10 centimeter. En bij ons was Voorschoten het koudst met op die hoogte, dus net boven het maaiveld wordt dat genoemd, 5,3. Dus bij ons minder fris, maar het is wel fris. Het is op ooghoogte, de normale waarnemingse temperatuur, is het nu op sommige plaatsen nog maar een graad of 8 à 9. Ook in Voorschoten, vlak aan zee, is het alweer wat minder fris, 11 graden. Maar die frisheid die wordt weggewerkt, want in de loop van de ochtend dan gaat die temperatuur wat verder omhoog en dan is het vanmiddag, denk ik, op de warmste plekken, ook in ons gebied, 22 graden. Kijk, weer boven de 20. En de zon die gaat volop schijnen. Nu is het licht bewolkt, dus dat belooft wat. Als straks de zon opkomt, gaan we die denk ik ook goed zien. Een mooie zonsopkomst denk ik ook. En dan behoorlijk wat zon vanmiddag. En die lekkere temperatuur met een zwakke tot matige naar zuid tot zuidoost gedraaide wind. En daar komt die warme lucht vandaan. Maar morgen zal de wind uiteindelijk weer gaan draaien naar het noorden tot noordwesten. Hij kiest niet echt een vaste richting. Ja, dan morgen weer noordelijk, maar zondag weer zuidelijk. Dus hij sweept heen en weer. En dat betekent morgenmiddag temperatuur wat lager. 20 graden is ook prima te doen met wat meer wolkenvelden vanaf de Noordzee. Maar de zon laat zich ook af en toe zien. Kleine kans dat het vooral morgen vroeg een beetje spettert door een heel zwak frontje, maar dat lost ook wel weer op. En zondag lijkt ook een droge dag te zijn met regelmatig zon. En dan kan die 22 graden opnieuw worden gehaald. Dus het gaat een beetje op en neer, maar wel steeds eigenlijk aan de goede kant.
4: Ja, hoe laat moet ik klaarzitten voor die zonsopgang?
5: Volgens mij is dat 7:50 zo'n beetje. 7:45.
4: Okay.
5: Dus het wordt steeds weer wat later.
4: Ik ga de hele tijd voor het raam staan.
5: Ja, doe dat.
4: Dankjewel, Jordi. Tot zo.
5: Niet tot straks.
1: Zet ook een kaars voor het raam als je daar toch staat. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: Ik weet dat jij groot fan bent van George Baker.
1: Ja, dat ga ik niet tegenspreken. Dat is zeker waar hij woont in Waddinxveen. Hè?
0: Ja, maar hoe komt een Waddinxveener nou aan Paloma Blanca? Weet je dat?
1: Ja, dat heb ik ooit wel eens gehoord, maar dat weet ik nu zo snel even niet meer. Maar dat, ik weet wel dat dit een instrumentale plaats zou zijn.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
1: En dat ze pas later de teksten gaan bedenken.
0: Ja.
1: En dat het intro heel lang was. Dus dat de platenmaatschappij zei, Una Paloma Blanca, nou, met zo'n lang intro, dat wordt nooit wat. Nou, nummer 1. Ja, 3 weken volgens
0: inderdaad,
1: mij.
0: Inderdaad, de grootste hit. Ja. Hij zag dus in Spanje een billboard en daar stond het gewoon op.
1: Oh, jij weet het.
0: Ja,
1: ja. Oh,
0: Paloma Blanca. Ja, hij vond dat wel een mooie titel. Hij ging gewoon spontaan een melodietje fluiten op zijn blokfluit. Nou ja, vandaar dat er natuurlijk ook zo'n fluit in zit.
1: Ja.
0: Nou ja, de rest is geschiedenis inderdaad.
1: Het komt me helemaal bekend voor, dus het is gewoon waar wat je zegt. Maar het is mooi als je op zo'n manier, En de manier waarop hij het zingt. Ik heb het een paar keer zien zingen. Met nog zoveel plezier.
0: Ja.
1: En dat speelt hij niet. Hij heeft er echt lol in.
0: Mooi inderdaad. Ja. George Baker dus.
1: Ja, nou, hoppakee. Ja,
0: en zijn selection.
1: Nou.
0: Gaan we naar het nieuws van buiten onze regio. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. En dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Algemene Rekenkamer dat er 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen in 2024. In zijn eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Van Wiel moest flink door het stof.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet en daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
0: De PVV wilde Van Wiel wegsturen en diende een motie van wantrouwen in. Maar na de tweede excuses van de minister, die nog iets meer door het stof ging dan bij de eerste, werd het alleen nog gesteund door Forum voor Democratie.
1: Premier Rob Jetten heeft in een toespraak van de Verenigde Naties hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Die ziet het internationaal strafhof in Den Haag het liefst verdwijnen. Jetten reageerde in New York ongekend fel.
3: And I believe there can be only one response. To say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Ik geloof dat er maar één antwoord kan zijn. En dat is het antwoord dat je je handen af moet houden van dat strafhof. Het strafhof is door de Amerikanen nooit erkend. Trump noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Lange weg nog te gaan dus.
0: Nederland-Duitsland gisteren. Het begon precies toen ik naar bed ging, dus ik heb er niks van gezien. Ja. Maar vanochtend zag ik dat het 1-1 werd 1-1 is geworden in de Nations League. Gelijkspel. Die manschaft kwam na ruim een half uur op voorsprong. 1-0 gebeurde terwijl spits Brian Bobby geblesseerd op de grond rondlag. En daarna waren er genoeg kansen op een gelijkmaker. Er werden 2 Nederlandse doelpunten afgekeurd bijvoorbeeld. Duurde uiteindelijk tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo. Een prachtige voorzet naar debutant Ruben van Bommel dat hij hem kon benutten voor de gelijkmaker. Aanvoerder van Dijk, Virgil van Dijk natuurlijk, keek tevreden terug op het gelijkspel.
4: Ik denk met Vlagen heel goed gespeeld. Sommige momenten wanneer we het risico nemen met druk zetten, zijn we soms wat kwetsbaar, maar ja, dat is ook iets waar we

0: ik heb een gave en ik kan jou namelijk weer even 16 jaar maken. Ook al is het misschien heel lang geleden, ik neem je weer even mee terug naar die tijd. En dat is niet voor niks, want er is wel eens onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt dat als je zo 16 jaar bent, ja, dat dat eigenlijk de tijd van je leven is. Dat je dingen meemaakt, muziek hoort die je de rest van je leven onthoudt. En qua muziek bijvoorbeeld, die je ook de beste muziek ooit vindt. Vandaag ga ik Christine Evans even weer 16 jaar maken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, gefeliciteerd met jouw Sweet 16.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, welk jaar en welke datum hebben we het over?
1: 1966.
0: Ah ja, 10 april ben je jarig, 1966. Ja. Wat voor Christine leefde er toen?
1: Nou, best wel een stoute Christine.
0: Oh ja?
1: ja, ik was wel een redelijke rebel.
0: Wat voor rebelse dingen deed je allemaal?
1: Nou ja, ik had een hele strenge vader. Die, nou, ik mocht niks. Maar ja, dan word je heel creatief, hè? Bij, met wat vriendinnen. Kijk, ik moet wel zeggen, toen de tijd had bijna niemand telefoon. En dat was een zegen. Want dan sliep ik in het weekend bij mijn vriendin. En mijn vriendin sliep bij mij, maar we waren op het strand.
0: Ja, 's nachts ook.
1: Ja, dat was geweldig. Want dat mocht toen nog. Nu niet meer. Maar toen wel. Dat was geweldig. Er waren feestjes op het strand.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Ja, en er kon niemand even bellen van naar je strenge vader van eens is hier, hoor.
1: Nee. En ze konden ook ons niet bellen.
0: Nee.
1: Dus dat was... Nee, dat was een gouden tijd. Kan ik je wel vertellen.
0: Ja. Was dat omdat je dan een strenge vader had? Dat je dan eigenlijk een hele lieve Christine thuis was en de rebel dan buiten de deur?
1: Ja, dat moest wel, want anders dan... Nou, dat was niet leuk. Dus ik was heel lief, hartstikke lief,
0: ja,
1: binnen.
0: Tot buiten, op zekere hoogte. Ja. Ja. Ja. Ja. Ben je wel eens in de problemen gekomen met dat ondeugende karakter van je?
1: Ja, best wel. Ik heb dus best wel glashard moeten liggen.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: dat vind ik vreselijk. Dat is een van de dingen die ik niet kan uitstaan, maar ja... Om dan niet een pak op je duvel te krijgen, ja, dan moet je creatief worden.
0: Ja, en je wilde ook gewoon lekker...

0: uit natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dat wil toch elke tiener op die leeftijd. En ja, dat mocht niet, want dat... Ja, waarom dat niet mocht, dat is me nooit duidelijk geworden. Maar goed,
0: ja, ja.
1: Dat was een heel ander verhaal. Maar
0: ja, dat is een beetje generatieverschil misschien, dat botste. Dat is denk ik ook wel heel erg jaren 60,
1: nou,
0: toch?
1: Dat zeker. Want mijn vader vond de muziek in mijn tijd, hè? Dat was maar geschil. Ja. Dat was geen zingen.
0: Ja. En waar luister je graag naar?
1: Heel herkenbaar.
0: Ja, naar welke muziek luister je graag?
1: Stones, Kinks, Q65, Wally Tux. Dylan,
0: ja.
1: Donovan, ja, dat is het. Ik hield en houd nog steeds van alle soorten muziek.
0: Ja.
1: Maar mijn favorieten waren wel de Kinks.
0: Ja, en dat is nog steeds zo. Dus echt wel die muziek van de tijd die je toen zo rond 1966 hoorde, die vind je nog steeds het mooist.
1: Ja, dat vind ik nog steeds... Ja, dat is mijn muziek.
0: Ja.
1: Dat is mijn muziek.
0: Ik heb even gekeken in de hitlijsten van 1966, zo rond jouw verjaardag. Ik heb er 3 uitgekozen. Ik hoop dat je dat ook een beetje in smaak valt. Allereerst gaan we naar Nancy Sinatra. These boots are made
1: for walking. Nou, die vind ik wat minder.
0: Oh, oké. Okay. Dat is jammer. Waarom?
1: Ja, nee, daar hou ik niet van.
0: Nee. Nou, dan gaan we snel door naar de volgende.
1: Kijk, dat is het meer.
0: En waar luisteren we naar?
1: Nee. Ja, ik weet het wel, maar dat zit wel diep weg, hoor.
0: Ja, het is The Loving Spoonful en Daydream.
1: Ja, dat is hem.
0: En hier zwijmelde je dan een beetje weg als je op het strand stond, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ook. Of in de discotheek. Dat waren leuke dingen. Ja.
0: Ik heb nog eentje in de aanbieding. Voor de glorie en de eer van Vrije Westen,
1: meneer de president. President. Slaapzak. Ja, zeker leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, je mag eentje kiezen. Welke zal ik helemaal draaien?
1: Nou, doe de laatste maar.
0: Ja, Boudewijn de Groot.
1: Ja, die is nog wel redelijk relevant, hè? Want die geldt nog steeds.
0: Ja, nou, die is van alle tijden inderdaad. Zo'n protestlied van Boudewijn de Groot. Weltrusten, mijn heer de president. Je krijgt natuurlijk ook een verjaardagscadeautje van me. Want ja, je bent tenslotte 16 jaar geworden.
1: Nou, heerlijk.
0: Daarom krijg je die Radio West mok. Daar kan je lekker koffie of thee uit gaan drinken.
1: Oh, zeker. Heerlijk.
0: Veel plezier ermee. We gaan zorgen dat hij bij je komt.
1: Dankjewel. Ik ga even lekker feestje vieren.
0: Dat zou ik doen. Hang de slingers op. Hè, en vier nog een keer jouw 16e verjaardag.
1: Nou, ik ga tegen mijn kinderen zeggen vanavond 16e verjaardag van mama. Ja.

0: Wil je ook even 16 jaar worden? Geef je dan snel op via 070-307-8080. Daar kan je naar appen en je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan vieren we binnenkort gewoon jouw Sweet 16.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
2: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
14: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
15: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
16: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
15: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
16: Al 100 jaar.
15: Van der Geest.
16: Dat is verhuizen en meer.
0: De burgemeester van Zoetermeer die blijft nog 6 jaar. Ik bel hem straks even wat zijn plannen zijn. Eerst het nieuws, Reinhard Roemer.
17: Enkele honderden mensen hebben gisteravond meegefietst in een protest tegen onveiligheid op straat. Aanleiding voor de fietstocht, georganiseerd door studentenorganisaties, is een reeks mishandelingen en aanrandingen van vrouwen in recreatiegebied De Delftse Hout. Meer zo in het NOS-nieuws hierover. De stad Den Haag heeft komende winter, zoals elk jaar, een winteropvang voor daklozen, maar die is een maand korter open dan anders. Volgens de gemeente Den Haag stelt het Rijk niet genoeg geld beschikbaar om, zoals dat heet, alle uitgaven binnen de maatschappelijke opvang te dekken. En de jeugdzorg in Rijswijk kost de gemeente dit jaar 5,5 miljoen euro meer dan was begroot. Waarschijnlijk zo'n 28 miljoen euro. Dat komt volgens wethouder René Peters doordat meer jongeren hulp zoeken en krijgen. Meer regio nieuws 8:30, nu het andere nieuws.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
19: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
18: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
5: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
18: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Erik Evengroen, die weet waar de files staan.
20: Flinke vertraging in onze regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en De Meer gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 10 kilometer file met een uur op onthoud.
21: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
23: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
25: Heijn. Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
26: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
25: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
27: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
28: Hoe kom je daar nu bij?
27: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
29: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
30: Ernstings Family!
29: Aanbevolen door vrolijke families.
31: Installatiebureau van Ginderen.
32: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
33: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
34: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker van 25 september. Het is 8:10 en ik vertelde net dat ik een laatste werkdag heb vlak voor een lang weekend vrij. Want ik ga namelijk een weekendje weg met mijn moeder om mijn nierjaardag te vieren. Het is namelijk binnenkort 9 jaar geleden dat zij mij een nier gaf. En dat is toch altijd een mooie iets dat we dat vieren, dat hij het überhaupt nog doet en dat het allemaal goed is gegaan. Ik krijg allemaal leuke appjes erover, bijvoorbeeld van Evelien. Die zegt, geniet van je weekend met je moeder. Dapper en stoer noemt ze het. Lieve groet van Evelien. Nou, dat is hartstikke lief. Marianne die wenst me ook een mooi weekend. Maar gaat zelf ook op reis. 10 dagen lang op vakantie. Naar Praag, Budapest en Wenen. Dus dat is een mooi vooruitzicht, schrijft ze erbij. En ze gaat morgen weg. Het is voor jou ook een mooie reis natuurlijk. Dat klinkt als een fantastische reis. Budapest heb ik nog nooit aangedaan. Maar Praag en Wenen zijn fantastische steden in ieder geval. Dus heel veel plezier daar. En over 10 dagen hoor ik wel hoe het is geweest bij jou. We gaan iets bijzonders doen binnenkort. Ga ik je straks alles over vertellen. Een nieuw West wordt wakker uitje om ons jubileum te vieren. En je kan misschien wel mee. We gaan eerst naar het nieuws van vandaag. En dat is vandaag in Zoetermeer. Michel Bezuijen, hij blijft de burgemeester van Zoetermeer. Gisteren is hij beëdigd voor de tweede termijn van 6 jaar. Gaat 1 oktober in. Zijn eerste termijn begon midden in de coronatijd. En de komende jaren staan onder meer veiligheid en de groeipijn van Zoetermeer centraal. We praten erover met de burgemeester Bezuijen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, allereerst natuurlijk gefeliciteerd.
1: Ja, dank u wel. Hartstikke fijn.
0: Heeft u
1: en inderdaad heel leuk natuurlijk.
0: Ja, ja, was het een mooie avond gisteren?
1: Dat was gisterochtend.
0: Oh, goed.
1: En, dus het was het moment waarop je de eet aflegt en dan een handtekening zet. Ja, het is altijd een heel bijzonder moment natuurlijk om dat te mogen doen.
0: Ja. Ja, enige twijfel gehad om door te gaan?
1: Nee, geen enkele.
0: Waarom niet?
1: Eigenlijk, omdat ik want ik woon samen met mijn vrouw in Zoetermeer. We hebben het ontzettend naar ons zin. Het is een hele leuke stad. We voelen ons er heel erg thuis. En het is ook een mooie stad om als burgemeester actief te zijn. Dus ja, nee, geen moment getwijfeld.
0: Wat maakt het zo'n fijne stad?
1: Nou, er is eigenlijk van alles. Wij noemen dat New Towns. Daar ben ik heel erg mee bezig. Een groeistad. Maar het is een stad met heel veel mogelijkheden. Ook heel veel uitdagingen. Dus dat maakt het ook leuk. Dus ik verveel me zo absoluut niet. En dat is ook heel goed voor mij. En dat betekent dat je met van alles aan de slag gaat. Nou, je zei zelf net al veiligheid, daar speelt natuurlijk van alles. Maar ook de groeipijnen van de stad, waar we nu volop mee bezig zijn. 60 jaar geleden is Zoetermeer als groeistad aangewezen. En we zien daar nu ook de gevolgen van. En daar zijn we volop mee bezig om dat onder de aandacht te brengen. En ik moet zeggen, ja, dat geeft mij heel veel energie.
0: Ja, wat voor groeipijn heeft de stad last van?
1: Nou, kijk, wat ik al zei, 60 jaar geleden was Zoetermeer ongeveer 11.000 inwoners. Nu inmiddels 131.000 inwoners. En dat betekent een enorme groei. Vroeger was het ook alles nieuw. En net als je thuis hebt, als je iets 50 of 60 jaar hebt staan, ja, dan gaat het natuurlijk ook een beetje aan slijtage onderhevig zijn. En dat betekent dat er ook heel veel dingen moeten gebeuren in de vervanging. Maar ook bijvoorbeeld in de stad, zoals we dat met een mooi woord, sociale cohesie. Hoe gaan mensen met elkaar om? En dat is denk ik iets waar we hard aan moeten werken. En ja, dat vind ik het ontzettend leuk om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.
0: Ja, maar ook inderdaad gewoon fysiek, hè, de stad. Alles is eigenlijk tegelijkertijd gebouwd. Dus alles is ook tegelijkertijd aan renovatie of misschien vernieuwing toe. Het lijkt me ook wel best een uitdaging.
1: Ja, en dat is ook waar we aandacht voor vragen. Wij zeggen altijd, ja, dat is eigenlijk wel bijzonder bij ons in de stad. Neem bijvoorbeeld onderwijs en scholen, neem sportvereniging, culturele voorziening, nou ga zo maar door. Ja, die zijn allemaal in dezelfde tijd gebouwd. En die moeten dus eigenlijk allemaal in dezelfde tijd of gerenoveerd of vaak ook vervangen worden. Ja, en daar heb je niet altijd de middelen voor om dat te kunnen doen. En daar hebben we extra aandacht, vragen we daar nu voor, ook bij bijvoorbeeld het Rijk, bij het kabinet, bij de provincie. Juist om te zeggen, ja, help ons daarbij, want dat is niet als stad, ook al zijn we best groot, niet alleen op te hoesten.
0: Ja, 6 jaar dus burgemeester. Dat is toch ook wel een moment dat u even terugkijkt op de afgelopen 6 jaar. We begonnen in de coronatijd, zei ik al even. Was dat lastig om te aarden? Toch ook nieuw in de stad te gaan wonen en zo?
1: Ja, heel lastig. Heel lastig. Dat vond ik echt een hele moeilijke tijd. Dat was voor iedereen een moeilijke tijd. Hè, want niet alleen voor mezelf, maar gewoon voor iedereen was het lastig. Als burgemeester ben je natuurlijk ontzettend blij. En is het contact met mensen, dat vind ik ook het leuke aan wat ik doe, is heel belangrijk. Ja, en dat is één ding wat je dan met corona niet kan doen, is contact met mensen hebben. Want ja, op 1,5 meter. Maar dat was natuurlijk niet fijn. Dus een hele lastige tijd. Nogmaals voor iedereen. Daar overigens met elkaar allemaal heel goed doorheen geslagen, zou ik maar zeggen. Maar ja, dan start je eigenlijk toch als burgemeester in een wat latere periode. Want pas na anderhalf jaar kon ik ook echt de stad in en mensen ontmoeten. En ja, dat was jammer. Maar goed, dat is gebeurd. En gelukkig heb ik het afgelopen jaar ook weer goed kunnen inhalen.
0: Ja, en een mooi moment. Ja, is er een hoogtepunt van de afgelopen 6 jaar of is dat lastig om te benoemen?
1: Ja, dat is altijd heel lastig. Ik heb ontzettend veel meegemaakt in al die periode. Je maakt allerlei dingen. Soms zijn het kleine dingen. De bezoeken aan jubilea. Soms zijn het ook de mensen die je een onderscheiding geeft. Waar je heel erg met veel plezier terugkijkt. Omdat je mensen ook dan in een zonnetje zet in wat ze hebben gedaan. Ja, we hebben natuurlijk ook heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Ik noem maar even de Mandela-brug die ineens problemen vertonen. Dus ja, er is van alles gebeurd in die afgelopen 6 jaar. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook even teruggekeken. En dan denk je, joh, gebeurt er eigenlijk best heel veel in zo'n periode.
0: Ja, dan gaat de tijd best wel snel, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ik moet zeggen, ik begon en dan denk je, nou, 6 jaar, dat is best wel een tijd. Dus dat duurt wel even. Ja, en nu is zover dat je alweer van je tweede termijn gaat beginnen. Dus ja, maar nogmaals, met heel veel plezier en heel veel zin ook. En heel veel energie om daar tegenaan te gaan.
0: Michel Bezuijen, hij is dus en blijft ook burgemeester van Zoetermeer. Dank u wel voor vanmorgen.
1: Graag gedaan, fijne dag.
0: Jij ook.

Suzanne, Freek en 100 keer. En ze hebben een mysterieus berichtje op hun Instagram gezet. Met een prachtige foto van het duo en de datum 1 oktober 2026. Dus ja, we gaan iets bekendmaken volgende week donderdag. Misschien is het wel nieuwe muziek, misschien is het wel een nieuw concert. Ben benieuwd, we moeten dus nog even geduld hebben. Volgende week donderdag, dan weten we meer over deze Suzanne en Freek. Ja, en ik ga ook iets bekendmaken. We gaan namelijk iets heel leuks doen. West wordt wakker bestaat op 5 oktober, 6 jaar. En dat gaan we graag vieren met jou. Ja, het is wel met Sjeerd ook natuurlijk. Dus we doen dat dan in een tram. Een speciale rit van de eveneensjarige Hoftram. Jij kan mee. En ja, we willen graag zoveel mogelijk feestjes vieren. Dus heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd? Ben je net moeder geworden? Ben je een jaar gestopt met roken? Wees lekker creatief, hè, met wat je aan het vieren bent het komende jaar. En ja, alle feestgangers die mogen mee. 070-307-8080, daar kan je naar appen. Of westwordwakker@omroepwest.nl, daar kan je naar mailen. Ja, heb jij een feestje te vieren? Dan ja, nodigen we je misschien wel uit om mee te gaan met dit rijdende restaurant. Dat feestje is trouwens op 11 november. Is wel handig als je dan kan natuurlijk. En de komende weken gaan we de kaarten voor weggeven in West wordt wakker. En je kan je dus nu alvast opgeven. Stuur een appje of een mailtje 070-307-8080 of westwordwakker@omroepwest.nl als je ook een feestje te vieren hebt, net zoals West wordt wakker en de Hoftram. Gezellig, zie ik je misschien dan.

0: Life is what you make it van Talk Talk. Het is 9:05 en we gaan even kijken in Delft. Want daar was gisteravond een bijzonder protest op de fiets. Honderden studenten vroegen aandacht voor de veiligheid op straat. Rond de stad waren de laatste tijd meerdere mishandelingen en aanrandingen. De burgemeester riep vrouwen zelfs op om niet alleen op de fiets te stappen. Verslaggever Dennis van Schie die is in Delft en blikt terug op deze bijzondere fietstocht.
1: Ja, intussen ontwaakt Delft en ik kom hier net twee mensen tegen die gisteravond hebben meegefietst rondom Delftse Hout. Samen fietsen, Delft eist de nacht op. Overal in de stad zie je die posters hangen. Paulus en Irma, jullie hebben ook meegefietst. Paulus, hoe was het?
2: Zeer indrukwekkend. De hele markt vol. Fietsen rond het Delftse Hout. Eerst een paar toespraken met toch hele indrukwekkende uitspraken ook van waarom dit nou zo belangrijk is. En ja, ik heb zelf 49 jaar geleden meegemaakt dat Ricky Bartels van de fiets was getrokken. Een meisje wat de HAVO-diploma net had gehaald. En naar huis fietste van een examenfeestje en nooit thuis is gekomen. Ja. En dat staat mij op zo'n dag nog steeds bij.
1: Ongelooflijk. 300 fietsen, geloof ik, hè, gisteren?
2: Zeker. Ik heb het niet geteld, maar de hele markt stond vol. En toen wij aan het terugfietsen waren, al bijna weer bij de markt waren, toen zagen we de andere fietsers, de laatste fietsers, zagen we nog steeds vertrekken. Op een tocht van toch een kilometer of 7. Dus 7, 8 kilometer heeft echt helemaal volgestaan met fietsen.
1: Heel bijzonder. Hoe was het voor u?
3: Voor mij was het bijzonder. Maar mijn kleindochter moest daar elke keer langs voor school. En ja, die mochten nu niet meer. Alleen naar de sportvelden fietsen. Gewoon omdat het te gevaarlijk is. Het is te gek dat je niet meer veilig naar sportvelden kunt fietsen.
1: Ja, Paulus. Jammer dat dat nodig is, hè, zoiets.
2: Absoluut. Het lijkt van alle tijden te zijn. En dat zou je niet willen. Nee, dit zou moeten stoppen. Maar op een of andere manier. Ja, ik heb er geen woorden voor.
1: Nou, gelukkig zit er een jonge man uit Delft vast, een jongen van 19. En gisteren werd bekend dat hij nog langer vast blijft zitten. Paulus en Irma, dank jullie wel.

0: zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Goedemorgen, het is 3:30. Het nieuws met Reinhard Roemer. Goedemorgen, Reinhard.
12: Jorinda, goedemorgen. De jeugdzorg in Rijswijk kost de gemeente dit jaar 5,5 miljoen euro meer dan was begroot. Waarschijnlijk komt dat neer op zo'n 28 miljoen euro. En dat komt volgens wethouder René Peters doordat meer jongeren hulp zoeken en krijgen. Hij schetst het probleem in 3 punten.
13: Ten eerste zijn we steeds meer dingen erg gaan vinden. Ten tweede hebben we een bureaucratie opgetuigd om alles in de goede baan te laten lopen die gewoon heel veel geld kost. En ten derde is, als je eenmaal in de zorg zit, dan zegt er eigenlijk niemand, we stoppen ermee om weer plek te maken voor anderen.
12: Er zou wat Peters betreft minder snel professionele zorg ingezet moeten worden. De Rijswijkse wethouder vindt dat het roer drastisch om moet als het gaat om het beroep dat ouders en kinderen doen op de zorg. Dat kan wel een tandje minder, zegt Peters.
13: We moeten gewoon leren nee zeggen, want als we dat niet doen, dan maak je ook een keuze, maar dan wordt die jeugdzorg gerust nog een keer verdubbeld. Maar iemand zal toch moeten zeggen, goed genoeg is ook echt goed genoeg.
12: Michel Bezuijen is gisterochtend voor een tweede termijn van 6 jaar beëdigd als burgemeester van Zoetermeer. Komende periode staat de veiligheid in de gemeente centraal. En ook de snelle groei en de problemen die dat met zich meebrengt voor Zoetermeer is een belangrijk thema.
14: 60 jaar geleden was Zoetermeer ongeveer 11.000 inwoners. Nu inmiddels 131.000 inwoners. En dat betekent een enorme groei. Ja, daar gaat het natuurlijk ook een beetje aan slijtage onderhevig zijn. Neem bijvoorbeeld onderwijs en scholen. Neem sportvereniging, culturele voorziening. Nou, ga zo maar door. Ja, die zijn allemaal in dezelfde tijd gebouwd. En die moeten dus eigenlijk allemaal in dezelfde tijd of gerenoveerd of vaak ook vervangen worden.
12: Michel Bezuijen was dat. Hij blijft, als alles volgens plan verloopt, dus nog 6 jaar burgemeester van Zoetermeer. Gemeente Den Haag heeft de komende winter weer een zogeheten permanente winteropvang voor daklozen. Maar die opvang is een maand korter beschikbaar dan in eerdere jaren. Het Rijk stelt niet genoeg geld beschikbaar om alle uitgaven binnen de maatschappelijke opvang te dekken, laat de gemeente weten. De opvang gaat 2 november open, sluit 31 maart. De dakloze opvang zit in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan in de Vogelwijk. Zo'n 80 mensen kunnen er dag en nacht terecht. Arbeidsmigranten uit andere Europese landen mogen niet naar de opvang, net als mensen met ernstige verslavingsproblemen. En tijdens zijn eerste speech bij de Verenigde Naties in New York zei premier Rob Jetten dat iedereen de handen af moet houden van het internationaal strafhof in Den Haag en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. De Verenigde Staten hebben onlangs gedreigd sancties op te leggen aan dat strafhof. Volgens Jetten hebben de pogingen om het internationaal strafhof te ondermijnen, gevestigd in mijn land, in mijn stad Den Haag, effect op ons allemaal. En straffeloosheid is volgens de minister-president onacceptabel.
11: Ook handen af van Jordi Bloem, want Jordi, je hebt alleen maar fijn nieuws.
15: Ja, voorlopig wel, want we hebben te maken met droog weer. Een hoogdrukgebied trekt weg, maar heeft nog wel invloed. En dat betekent vandaag een zuidelijke stroming, zuidelijke wind, zwak tot matig, aanvoer van warmere lucht dan gisteren. Dat is onderin vrij droge lucht. Hogerop in de atmosfeer zie je dat de lucht nog wel vrij vochtig is, vandaar al die vliegtuigstrepen. Hoge bewolking, wat middelhoge wolken, maar voor de rest veel zon vandaag. En dan is het nu ongeveer 11 graden buiten, vanmiddag 22. Dus we gaan aardig opplussen. En komende nacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Er komen wel geleidelijk aan wat wolkenvelden voor vanaf zee. Dat is een zwakke storing die morgen waarschijnlijk passeert zonder regen, maar wel met de bewolking. Af en toe komt de zon erbij, vooral morgenmiddag. Dan een noordelijke wind en dan wordt het 20 graden. En zondag, dan is die zuidenwind weer terug. Ook dan rustig in de atmosfeer, beetje wind, maar dan wordt het weer warmer. Met ook dan af en toe zon 22 graden. Nou, maandag 21 graden. Misschien in de ochtend een beetje regen. Dat zou kunnen als opnieuw zo'n zwak front passeert. Daarna klaart het ook wel weer op. En dinsdag en woensdag lijken mij wel droge dagen te zijn. Dat zijn de laatste dagen van september. En dan gaat de zomer nog even pieken. Want met een zuidoostelijke bries wordt er warmere lucht aangevoerd. We gaan naar 24 of 25 graden die dagen.
11: Zo, ja. Dat is echt weer hoogzomer.
15: Zo is het. Ja. Ja, zeker voor de tijd van het jaar.
11: Nou, zeker inderdaad. Ja. Is dat nog een weerrecord ook, denk je?
15: Dat moeten we even afwachten. Het zou kunnen een datumrecord. Dat gaan we eventjes bekijken.
11: Ja, nou, dan moeten we nog even afwachten. Ja. Dankjewel, Jordi. En Erik Evengroen, die is bij de ANWB. Waar staat het vast?
16: Ja, op de A12 heel de ochtend al. Dat geeft veel problemen, want daar gebeurde een ongeluk vanochtend vroeg al met meerdere voertuigen. Toen was de weg even vrij tussen Reewijk en De Meer, maar toen gebeurde er weer een ongeluk en nu is de rechterreis ook dicht. Dus zoals gezegd, tussen Reewijk en De Meer staat nu 15 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En daardoor ook file op de N420 van Nieuwebrug naar Woerden. Voor Woerden 4 kilometer met een kwartier extra reistijd.
11: Zit nog eens aan je microfoon?
16: Of nee.
11: Nee? Oh, ik hoorde.
16: Dat deed ik wel, ja.
11: Ja. Hij
16: zakte eruit. Ik zat er iets te dicht op en ik begon te zakken. Maar dit gebeurde er.
11: Ja, zie je.
12: Ja, wij dachten dat het je spieren echt waren. Dus dat valt
16: ja,
12: mee.
16: Klopt, dat, ja, klopt. Nee, die zijn nog heel erg soepel. Maar we moeten echt naar het nieuwe pand. We moeten echt nieuwe spullen
11: dat
16: hebben.
11: Blijkt
16: dat
11: gaat
16: maar niet
11: meer.
12: Jullie gaan verhuizen binnenkort.
11: Dankjewel.
16: Ja, dat duurt nog even.
12: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Ik dacht eigenlijk dat het jouw heup was.
12: Tuurlijk. Ik schiet uit de heup.
17: West wordt wakker. Dit is Radio.

0: eendagsvlieg van Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, wel heel succesvol, ging maar liefst 2 miljoen keer over de toonbank.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Goedemorgen, Herman.
2: Hallo, goedemorgen Jorin.
0: Goedemorgen, ik heb heerlijk geslapen. Gisteravond al natuurlijk ga ik vroeg naar mijn bedje om s'ochtends helemaal er klaar voor te zijn. Dus ik laat me helemaal verrassen van hoe de wedstrijd was. Ik heb er helemaal niks van meegekregen.
2: Nou, je hebt toch...
0: Boven de uitslag.
2: Dat is al wat. Je hebt toch wel wat gemist. Best een aardig Nederlands elftal, zeker in de tweede helft. 1-1 de uitslag, Nederland komt eigenlijk op voorsprong, maar die goal van Van Dijk... Ja, het is mij nog steeds niet duidelijk waarom die werd afgekeurd. Nou, dan komt Duitsland na een half uur op een 1-0 voorsprong. Ja, toen dacht ik, nou, daar gaan we, jongens. Maar de tweede helft een stuk beter. En een geweldige goal. Een gelijkmaker in de extra tijd. De voorbereiding van Ruben van Bommel, die aan het einde van de wedstrijd nog even mocht invallen. Heerlijke voorzet op Gakpo. Nou, die moet je echt even terugkijken, Jorinda.
0: Ja,
2: want
0: zal
2: deze
0: ik
2: gaat er. Dit is een. Als het een schilderij zou zijn, zou die in het Rijksmuseum hangen. Met name die voorbereiding van Van Bommel. Het afmaken van Gakpo was ook geweldig. Ja, en daarmee wordt het 1-1. Eigenlijk iedereen wel tevreden. De nieuwe bondscoach, Xavi. We toonden persoonlijkheid, ambitie. We hadden verlangen om te winnen. Goede intensiteit. Nou, dat zijn termen waar we wat mee kunnen. Virgil van Dijk, de aanvoerder. Hij was gewoon tevreden eigenlijk met het vertoonde spel. En zeker ook met de uitslag.
3: Ik denk met Vlagen heel goed gespeeld. Sommige momenten, wanneer we het risico nemen met druk zetten, zijn we soms wat kwetsbaar, maar ja, dat is ook iets waar we nog wel beter in kunnen. Maar na 3 dagen werken, denk ik dat het een prima pot is geweest.
0: Ja, voor Xavi ook wel een lekker begin, toch? Om in ieder geval niet met een verlies te beginnen.
2: Nee, precies. Weet je, en een gelijkspel tegen Duitsland, daar kan iedereen meeleven. En wat ik al zei, het vertoonde spel in de tweede helft was prima. De grote domper was wel het uitvallen van Brian Brobbey. Die heeft waarschijnlijk een hamstringblessure. En die zal de komende wedstrijden hoogstwaarschijnlijk niet in actie komen. Voor hem moet een vervanger worden gehaald. En de naam van Wout Weghorst, ja, die zweeft alweer boven de markt. Dus wie weet, Weghorst er weer bij Oranje straks. Volgende wedstrijd 27 september. Uit tegen Servië. Daarna volgt nog een wedstrijd tegen Griekenland. En daarna op 4 oktober is de thuiswedstrijd tegen Servië. Dus voorlopig kunnen we lekker genieten van het Nederlands elftal.
0: Ja, en ook van Curaçao houden we natuurlijk ook met heel veel liefde in de gaten. En ja, dat was een heel doelpuntenspektakel.
2: Nou, krankzinnige wedstrijd. Ja. Ze speelden tegen Costa Rica. Dik advocaat. Hij heeft zijn termijn bij Curaçao weer even verlengd. Nou, daar zal hij aan het begin van die wedstrijd wel wat spijt van hebben gehad. Want toen keek Curaçao aan tegen een 3-0 achterstand. Ja, en dan komt de tovenaar in advocaat naar boven. Die doet wat wissels en die ploeg die begint te draaien. En Curaçao wint met 4-3. Dus ja, een heerlijke wedstrijd voor Curaçao. En een nog mooiere wedstrijd met de gouden wissels van Dick Advocaat. 4-3 winnen na een 3-0 achterstand. Dat zie je niet heel vaak op de voetbalvelden. Dus prachtig.
0: Geweldig inderdaad.
2: Ja.
0: Dit weekend kunnen we gaan genieten van het WK wielrennen.
2: Ja, nou ja, wij kijken natuurlijk allemaal uit naar wat gaat onze regiogenoot Demi Vollering doen. Die heeft al een krankzinnig seizoen achter de rug met de overwinning in de Tour de France voor vrouwen, de Vuelta. En de Giro, de Ronde van Italië. Ja, nu nog een WK. Ze is er even een tijdje uit geweest. Even afstand genomen van het wielrennen. De tijdrit waar ze eerder aan meedeed op het WK. Nou, die verliep niet helemaal vlekkeloos. Maar ja, ze wordt toch wel weer gezien als een van de titelkandidaten. Morgen daar in Canada, in Montreal, speelt het zich allemaal af. In de avonturen. Dus ja, je kan gezellig in plaats van een filmpje kijken op Netflix met je liefde op de bank kijken naar vrouwenwiel. En zondag zijn de mannen aan de beurt. En dan kijken wij natuurlijk met een hele speciale blik naar Mathieu van der Poel. Kan die ook hier de titel pakken? Het fijne is, Pogacar, ja, dat klinkt lullig, Pogacar doet niet mee. Die is gevallen in de

0: Aardenberg is de nummer 4. Dat is een interessant potje. In de derde divisie B hebben we Noordwijk. Daar hebben we het eerder over gehad deze week. Na een bekeroverwinning. Nu weer voor de competitie. Ze spelen tegen Zwaluwe. Noordwijk is de nummer 1. En ja, inclusief de 2 bekerwedstrijden en de 6 competitiewedstrijden. Dus dat zijn 8 wedstrijden dit seizoen. Heeft Noordwijk nog geen enkele tegengoal gekregen? Ja, en de vraag is, waar gaat die reeks stranden? Kunnen ze er nog eentje aan vastplakken? Wellicht tegen Zwaluwe. Ja, ja, mooi affiche, denk ik, Jorien.
1: Nou, dat denk ik ook inderdaad. Ja. Luisteren morgen vanaf 2 uur. Presenteer jij?
0: Nee, Ronald van der Geer.
1: Oh, nou, terug van weg geweest.
0: Spektakel gegarandeerd, zei ik toch?
1: Dankjewel, ja. Herman.

0: Elton John. En I'm Still Standing hoor je op Radio West. Het is een zware ochtend voor onze verslaggever Dennis van Schie. Want een uur geleden toen proefde hij nog bagels en bier. En nu staat hij inmiddels in Honselaarsdijk in een slager. Ja, Dennis, er staat weer wat voor je klaar volgens mij.
1: Ja, het is behoorlijk behelpen. En ik kwam net de slagerij hier binnen, Aad Groenewegen in de Dijkstraat in Honselaarsdijk. En daar hangt een affiche buiten, hè, dat ze 100 jaar bestaan. En een enorme schaal met sperrips. En als je het gewicht raadt, dan mag je die schaal meenemen.
0: Oh, wat denk je?
1: Heeft alles te maken... Nou, wat zal het zijn? Ik denk een kilo of 4,5 misschien wel.
0: 4,5?
2: Ja. Je zit wel warm.
1: Kijk.
2: Ik ga natuurlijk niet zeggen wat het precies is, maar ik kan wel aardig gokken.
1: Ja. Want Aad Groenewegen, een groot feest in Honselaarsdijk. Jullie bestaan 100 jaar rond deze tijd. Hoe gaan jullie dat vieren?
2: Nou, eigenlijk ben je een week te laat, zeg maar. Want vorige week hebben we het al gevierd. Hadden we een foodtruck voor de deur. Die ging wraps maken en hadden we een leuke actie mee. En op zaterdag kwam er een, die kwam die parmham laten proeven. En hadden we daar weer een aanbieding mee. En nu hebben we deze week nog even scherpe reclames. En een leuke attentie voor elke klant.
1: Een pollepel krijg je bij je bestelling?
2: Ja, dat moet je eigenlijk nog niet vertellen, hè? Dat is wel een verrassing. Maar goed, je hebt het nou verpest.
1: Ja.
2: Ik hoop niet te veel luisteren.
1: Maar... Ja. Wat ook heel leuk is, die gehaktballen van jullie, hè, die staan altijd heel hoog in de ranglijstjes als het gaat om de lekkerste gehaktbal van Nederland. Nu doen jullie ook...

0: weer mee. Waar zit dat geheim in?
1: Ja, en sowieso in de samenstelling. En het is een oud recept van opa, vandaar 100 jaar. We hebben een beetje aangepast naar deze tijd, naar de smaak. En ja, het zijn gewoon allemaal verse grondstoffen, wat meer varkensvlees voor de sappigheid. En ja, de manier van bereiden, ja, je moet ze met zorg braden natuurlijk.
0: Ja.
1: En ja, hij valt gewoon goed in de smaak. Dus, nou ja.
0: Nu liggen er meerdere ballen in de vitrine. De ballen van Aad, zeg ik altijd.
1: Ja, nou, we maken ze allemaal hoor. Okay. De dames en heren allemaal. Gewoon volgens het recept.
0: Ja.
1: En ja, we hebben dan twee soorten eigenlijk. Wat grotere, die hadden we altijd al. Runder, er zit ook wat meer rundvlees in. En een andere kruidenmix. Want je hebt altijd, ja, altijd liefhebbers die hem niet lekker vinden. Of een andere bal lekkerder vinden. Dus ja, vandaar moet je keus bieden.
0: En dan ligt er dus een wedstrijdbal, zo heet die echt.
1: Ja, zo heet die. Ja, dat is lekker simpel. We deden voor het eerst mee met die wedstrijd. Dus toen hebben we gewoon wedstrijdbal genoemd. En dat heet die nog.
0: Hoe smaakt die?
1: Lekker. Ik ga je zo proeven, toch?
0: Nou, ik ben wel benieuwd.
1: Zal ik hem even halen?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dan praat ik even de zendtijd vol. Aad heeft de bal opgewarmd in het kamertje hierachter. Dat is het heilige der heiligen natuurlijk van Aad Groenewegen. De slagerij hier in Onstelersdijk. Vroeger zaten er veel meer. Er zat er hier vlakbij nog één. En er zat er nog één aan het Moldermanplein. Ik kom zelf uit Onstelersdijk. Dus dan weet ik wel een beetje waar de geschiedenis van de slagerijen ligt. En,
2: dit is ook stiekem jouw slager toch gewoon?
0: Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik kom hier bijna elke week.
2: Ja. Dus heb je het deze was ook bal wel eens op?
0: Nou, wat denk jij?
2: Ja. Dus je hoeft hem helemaal niet te proeven eigenlijk. Je hebt gewoon heel veel zin in die bal.
0: Ja, het is zo dat ja, bijna elke zaterdag, hè, dan is er toch altijd feesten in het weekend. En dan halen we wat lekkers. En dan wil ik hier nog wel eens langs schieten. Kijk, er komt lekker wat stoom af, Aad. Je bent inmiddels weer terug.
1: Ja, nou, hier is die bal dan. Ik zal een beetje zuur op doen voor je. Ik weet niet of je daarvan houdt. Maar...
0: Absoluut.
1: En ik snij hem even van stukjes voor je.
0: Ja.
1: Ja, hij is nou klaar. En ja, wij verkopen ze eigenlijk heel vaak met een schep zuur erbij. Mm-hmm. Want dan, ja, gemak voor de klant, weet je wel, in een magnetronbak. En hij blijft lekker sappig.
0: Ja.
1: Dan hoef je hem alleen op te warmen in een magnetron, een paar gaatjes erin prikken en... smullen maar.
0: Nu stond ik om 7:10 al op de markt in Leiden. Daar heb ik een stukje kaas gekregen. Om 7:30 was ik bij een bekelswinkel en die maken ook bier. Dus ik heb al een slok bier op en nu dus aan de gehaktbal.
1: Al een wereldleven heb jij.
0: Nou, ik ga even kijken. Wat zeg je, Aad?
1: Krijg je nog betaald ook?
0: Ook dat nog, ja. En ik kan de parkeerkosten declareren en zo. Het is één groot feest. Nou, even dippen in de jus. Er komt echt heel veel stoom af, dus ik hoop dat mijn mond niet brandt. Kijk, daar gaat hij hoor. Mm. Ja, ook om 8:50, Aad, gaat hij er best in.
1: Ja, nou, dan ben ik blij om dat te horen. Gelukkig, eet smakelijk.
2: Nou, geniet ervan, Dennis. Je bent er helemaal sprakeloos van.
0: Ja. Lekker, hè?
2: Nou, ik krijg er helemaal trek van.
0: Dank je wel.
2: En wel een rotleven heb jij inderdaad, zeg. Man. Mag ik een keer invallen? En gelijk alle geheimen verklapt. Als je die sperrips wil winnen, moet je dus rond de 4,5 kilo gokken. Dan weten we dat ook weer. Dennis, dank

0: wassen.
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Ja, hij gaat zo weer vertrekken met een koffermachine.
12: De Radio West tijdmachine.
11: Die kan je winnen. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer.
13: Woningcorporatie Stedion is kritisch op het plan van het Nieuwe Haagse College van BMW om minder sociale huurwoningen te bouwen, meldt Den Haag FM. Volgens Stedion is het voornemen van de coalitiepartijen in strijd met het landelijk beleid. De landelijke overheid houdt nog wel vast aan 30% sociale woningbouw, aldus Heringa. Enkele honderden mensen hebben gisteravond in Delft meegedaan aan een fietsprotest tegen onveiligheid op straat. Aanleiding voor de actie, georganiseerd door studentenorganisaties, is een reeks mishandelingen en aanrandingen van vrouwen in het recreatiegebied Delftse Hout. En de gemeente Rijswijk is dit jaar 5,5 miljoen euro meer kwijt aan jeugdzorg dan op de begroting staat. Waarschijnlijk ruim 28 miljoen euro in totaal. En dat komt volgens wethouder René Peters doordat meer jongeren hulp zoeken en krijgen. Je hoort meer regionieuws straks om 9:30, nu het andere nieuws.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
15: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. hij vangt heel veel wind.
14: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
16: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire. Good in intensity. Ja, yeah, and personality to play football.
14: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
22: Hoe kom je daar nu bij?
21: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
23: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
24: Ernstings Family!
23: Aanbevolen door vrolijke families.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Dan vertrekt hij en misschien wel met jou erin.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ik weet in ieder geval zeker dat er mooie prijzen meegaan. De hoofdprijs deze week is namelijk...
2: Koffie, koffie, lekker makkie, koffie.
0: Ja, we zitten hier aan de lekkere cappuccino, maar dat kan jij ook thuis krijgen met een ultra-compacte koffiemachine. Gemakkelijk in onderhoud en je kan heel snel een bakkie zetten... Eén druk op de knop en dan kan je kiezen tussen allemaal verschillende soorten koffies. Je krijgt er ook allemaal verschillende koffies bij. Dus dan kan je echt even uittesten wat je nou het allerlekkerste vindt. Ja, dat is de hoofdprijs. Moet je wel even 3 vragen goed hebben. Maar ik denk dat je dat echt wel kan. En als je 1 vraag goed hebt, win je ook al een hele mooie prijs. Zeker voor de Hagenaars en Hagenezen. Moet je even bellen naar 070-390-5454. Want de prijs is namelijk een paar sokken in het groen en geel. En ADO Den Haag staat er ook nog op. 070-390-5454. Ga met me mee met de tijdmachine. En dan ga jij er misschien wel vandoor met die sokken. Ja, en hopelijk ook met die koffiemachine natuurlijk.

0: Daddy Swims hoor je op Radio West. Ja, zo heet hij inderdaad. Zijn single Mr. Know-It-All.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, we vertrekken zo met de Radio West tijdmachine. En dat doe ik vanmorgen met Anita. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Jorinda.
0: Ja, je hebt wel zin om mee te gaan.
2: Nou, weet je hoe lang het al geleden is?
0: Nou?
2: Ik ben al bij jullie vanaf de plaats. Dat jullie op de plaats zaten in de stad.
0: Oh, dat is heel lang geleden.
2: Ja, ik ben er ook geweest.
0: Ja, ja dat, toen werkte ik er nog niet.
2: Nee, dat weet ik. Dat was die andere. Ik weet niet hoe die heette, die man.
0: Ja, maar dat is wel echt jaren 90, denk ik, toch? Of al eerder misschien zelfs.
2: Ja, toen was ik al.
0: Ja, wat goed zeg. En je bent al die tijd gebleven bij Radio West.
2: Ja.
0: Ja, en waarom dan?
2: Omdat ik jullie allemaal zo leuk vind.
0: Nou, dat is wel heel erg lief om te horen. Ik hengel naar complimenten, hè? Dat hoor je wel.
2: Jawel, weet ik.
0: Nou, maar fijn dat je al zo lang bij ons bent en zo lang luistert. En dan ga je ook nog mee met de Radio West tijdmachine.
2: Oh, geweldig.
0: Ja, zullen we maar snel instappen en kijken waar we terechtkomen?
2: Ja.
0: Nou, dan ga ik hem starten.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: En dan staan we ineens, Anita, in 1989. Toen luisterde je dus ook al naar Radio West, denk ik. Toen bestonden we net. Wat weet je nog van die tijd? Waar stond je in het leven?
2: Mijn dochter is in 67 geboren.
0: Ja.
2: Mijn zoon in 72, dus ja.
0: Ja, die waren al toen al volwassen bijna.
2: 86, ik weet eigenlijk niet wat ik toen deed.
0: Nee, nee, ja, toen waren de kinderen al uit huis, denk ik, in 89.
2: Nee.
0: Nee? Woonden ze er nog thuis?
2: Mijn zoon was 26, die was nog thuis.
0: Oh, echt waar? Die bleef lekker bij moeders thuis.
2: Ja?
0: Ja, dat is wel gezellig natuurlijk.
2: Ik vind het leuk.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja, nou, we gaan toch even kijken wat je nog weet van die jaren. Ik heb 3 vragen voor je, dus heel veel succes.
2: Oh, mijn dochter, die was in Griekenland. Die werkte daar.
0: Oh?
2: Die zou gaan werken.
0: En wat deed ze dan?
2: In de hotels en in de verzekeringen.
0: Oké, wat bijzonder. Ja, ver weg dan, zo'n kind. Eentje was dus heel dichtbij, Anita, één kind. En eentje was heel ver weg.
2: Ja, 10 jaar lang, hè?
0: Ja, ja.
2: Ja, dat komt best wel erg, hoor.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Ja,
2: ja. Ja,
0: ja. Nou, Anita, ik ga je die 3 vragen ga ik je stellen. Ben je er klaar voor?
2: Nou, ja.
0: Dat komt vast goed. Hier komt hij. Vraag 1. Telekids, zo heet het kinderprogramma dat vanaf 1989 te zien is op RTL 4. Irene Moors presenteert het eerst in haar eentje. Maar welke mannelijke collega komt er later bij Telekids?
2: Telekids. Oh jezus, dat heb ik nooit gevolgd.
0: Nee, ze waren al veel te oud natuurlijk, jouw kinderen. Maar Irene Moors heeft later ook nog met hem allerlei programma's gepresenteerd op RTL 4.
2: Ja, dat is die...
0: Hoe
2: heet die nou?
0: Ja, dat vraag ik.
2: Ik kan er even niet op komen. Ja, ik...
0: Misschien straks nog.
2: Irene Moors en... Ja, oh jeetje, ik kan het zo wel zeggen. Ja, ik geloof dat ik toch weet wat nee. Maar.
0: Nee, komt er niet op. Nou, gaan we snel door naar vraag 2. De Spaanse regering begint in 1989 gesprekken met de Baskische afscheidingsbeweging, die in eerdere jaren verantwoordelijk was voor veel bomaanslagen. De organisatie is bereid om geweld af te zweren, maar hoe heet die afscheidingsbeweging in Spanje? Heel veel aanslagen gepleegd in de jaren 80.
2: God, hoe heet je nou? Oh, nee.
0: Ja, dit is ook een vraag die je denk ik stiekem wel weet, maar waar je gewoon even niet op komt, hè?
2: Nee, die IRA is het niet.
0: Nee.
2: Dat kan niet.
0: Nee, dat is Ierland, hè?
2: De Baskische beweging?
0: Ja, het is een Baskische beweging in Spanje, die dus daar heel veel aanslagen heeft gepleegd in 1989. Dan houden ze ermee op.
2: Nee, ik zou het niet weten. Oh jee, oh. En ik zou zo op die sokken open voor mezelf.
0: Ja, nou, je hebt nog een kans. Dan hoop ik dat dat goed gaat komen. Ken jij de zusjes Suzanne en Monique Kleeman?
2: Nee.
0: Oh. Want die hebben namelijk in 1989 een hit met It's the First Time. En de zusjes die vormen dus een groep samen. Maar hoe heet die groep?
2: Ja, niet de Dolly Dots.
0: Nee, het zijn niet de Dolly Dots.
2: Ja, ze is Kleeman.
0: Ja, Suzanne Kleeman en Monique Kleeman. Er zijn twee zussen en die zingen samen en dan heten ze...
2: Oh, duo.
0: Het is een duo.
2: Ja, ook niet van Mississippi. Nee.
0: Anita.
2: Is dat ook niet?
0: Nee. Oh, dit is wel vervelend.
2: Oh, ik vind het zo erg. Ja. Hoe heet het nou, die man van Irene Moors, waar die mishandeld? Ja. Hoe heet die nou?
0: Ja. Hij heet... Zal ik zijn voornaam zeggen, dat jij zijn achternaam zegt?
2: Ja.
0: Carlo
2: Boshart.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, komt het toch nog goed? Oh, wat een opluchting. Ja, ik moet een beetje helpen.
2: Ja, dat mag eigenlijk niet.
0: Het mag eigenlijk niet. Ik krijg wel op mijn kop zo. Maar dan ga je er wel vandoor met de prijs. Als we natuurlijk even naar de jury luisteren.
2: Oh, wat ben je een
1: keeper.
2: Ja, geweldig.
0: Ik geef graag prijzen weg, Anita.
2: Ik
0: dus,
2: helemaal geen koffiemachine, joh, allemaal. Ik zat er alleen... Want ik heb al wat dingetjes, hoor, vroeger.
0: Ja.
2: Ik heb hier nog een sjaal liggen van Radio West met een muts.
0: Nou, en dan krijg je er ook nog sokken bij. Het is ongelooflijk, Anita. Het is

Ja, Lois Lane zochten we natuurlijk, hè? De zusjes Kleeman. En dat was hun single uit 1989. Zo meegenomen uit de tijdmachine It's the First Time. Well,

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Straks dan is er een bandje in de studio. Eentje die je nog wel kent van het Regio Songfestival. Nieuwe muziek van dat bandje. Wie het is hoor je zo, maar is het nieuws? Reinhard Roemer.
13: De grootste woningcorporatie van Den Haag, Stedion, is kritisch op het plan van het nieuwe college van BMW om minder sociale huurwoningen te bouwen. Volgens Stedion zijn nieuwe sociale huurwoningen juist hard nodig. Mirjam Heringa, de nieuwe bestuursvoorzitter van Stedion, zei daarover bij mediapartner Den Haag FM. Ook vanwege het sociale aspect is het niet handig als de ene overheid de andere betwist. De landelijke overheid houdt nog wel vast aan 30% sociale woningbouw, aldus bestuursvoorzitter Heringa. Enkele honderden mensen hebben gisteravond in Delft meegedaan aan een fietsprotest tegen onveiligheid op straat. Aanleiding voor de actie, georganiseerd door studentenorganisaties, is een reeks mishandelingen en aanrandingen van vrouwen in het recreatiegebied Delftse Hout. Je hoort een van de deelnemers.
14: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
13: De fietstocht begon gisteravond 8:30 op de markt. En leidde de deelnemers op hun minstens 300 fietsen in totaal om het recreatiegebied de Delftse Hout heen. Na ongeveer een uur waren ze terug in de Delftse binnenstad. De 19-jarige man uit Delft zit vast voor de mishandelingen en aanrandingen. Ook in Den Hoorn heeft hij zich vergrepen aan een slachtoffer. De voorlopige hechtenis van de Delftenaar is gisteren verlengd. En Michel Bezuijen is gisterochtend voor een tweede termijn van 6 jaar beëdigd als burgemeester van Zoetermeer. Komende periode staat de veiligheid in de gemeente centraal. En ook de snelle groei en de problemen die dat meebrengt voor Zoetermeer is een belangrijk thema.
1: 60 jaar geleden was Zoetermeer ongeveer 11.000 inwoners. Nu inmiddels 131.000 inwoners. En dat betekent een enorme groei. En daar gaat het natuurlijk ook een beetje aan slijtage onderhevig zijn. Neem bijvoorbeeld onderwijs en scholen. Neem sportverenigingen, culturele voorzieningen. Nou, ga zo maar door. Ja, die zijn allemaal in dezelfde tijd gebouwd. En die moeten dus eigenlijk allemaal in dezelfde tijd of gerenoveerd of vaak ook vervangen worden.
13: Michel Bezuijen, hij blijft, als alles volgens plan verloopt, dus nog 6 jaar de burgemeester van Zoetermeer.
12: Het weer met Jordi Bloem.
15: Het is een overwegend zonnige najaarsdag. En het lijkt wel een beetje zomer, want vanmiddag wordt het 22 graden in onze regio met zwakke tot matige zuid- of zuidoostenwind. Ook komende nacht is het rustig, met geleidelijk wel wolkenvelden vanaf zee. Een hele zwakke storing. Het blijft wel overwegend droog en het wordt vannacht ongeveer 12 graden. Morgenochtend vooral de wolkenvelden, in de middag vooral af en toe zon. En dan wordt het morgen ongeveer 20 graden, met dan een noordelijke wind, zwak tot matig. En zondag is de zuidenwind terug, wordt het opnieuw 22 graden, met ook dan nu en dan zonneschijn. Nou, maandagochtend kan het een beetje regenen, vooral in de middag komt de zon er weer bij. En dan wordt het ongeveer 21 graden.
12: En Erik Evengroen, die is er ook nog vanwege de A12, denk ik, hè, dat ongeluk vanmorgen.
16: Ja, klopt. Ja, ja, twee zelfs. Want er was eerst een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. Toen was de weg vrij en vlak daarna gebeurde er nog een ongeluk. Maar eind goed, al goed kunnen we wel zeggen, want de weg is nu weer helemaal vrijgegeven. Er staat alleen nog wel 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En dat kost je 10 minuten. En een korte file nog op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging.
12: Dankjewel voor vanmorgen.
16: Jij ook. Hoi, hoi.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. West wordt wakker.

0: for Thought van UB40. Ja, en er staat weer iemand op een podium, hoor.
1: Vandaag op het West wordt wakker podium.
0: In Leiden zijn ze al wereldberoemd. In 2024 won de band al de regionale Noble Award. Volgens de organisatie omdat je er de hele nacht op kan dansen. Het zijn hele nette jongens, hoor. Nou ja.
2: Ja, we hebben ook wel één zin gecensureerd of zo op een gegeven moment op de EP. Waar we eigenlijk nu een beetje spijt van hebben ook achteraf.
3: Ging even.
0: De band maakt een combinatie van ska, reggae en nederpop. Het is zo aanstekelijk dat de bandleden er zelf af en toe knetter van worden.
4: Ja, ik kan me nog herinneren dat we dat hadden gespeeld. En ik weet niet, we fietsen door de stad, kan ik me herinneren. En dat ik nog de hele tijd dat refreintje in mijn hoofd had.
0: En als je denkt, ken ik dit bandje nou niet ergens van? Nou, dat klopt. Ze deden namelijk mee met de voorronde van het Regio Songfestival.
5: En als jij wil.
0: Het is Doe Maar in een gloednieuw Leids jasje. Vandaag op het West wordt wakker podium de heren van de band Antje Krook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
0: En die heren die heten Sam, dat is de gitarist. En we hebben ook toetsenist Damiaan. Ja, welkom heren.
2: Ja, leuk om weer terug te zijn hier.
0: Dank inderdaad, je zegt het al inderdaad. Want jullie hebben hier al opgetreden zelfs. Met dat liedje voor het Regio Songfestival. Ja, dat nummer, dat is er toen niet geworden. Dat is natuurlijk jammer. Maar dat is wel echt een enorm succes geworden toen, toch?
2: Zeker, ja. Ja, daar zijn we heel blij mee. We hebben dat nummer speciaal opgenomen voor het Regio Songfestival toen. Dus het heeft daarna nog wel een tweede leven kunnen leiden. Ondanks dat we niet toen het zijn geworden.
0: Ja, want Damiaan, hoe zag dat tweede leven eruit?
6: Nou ja, dat tweede leven. We hebben hem laatst offline gehaald, de demo.
0: Waarom offline?
6: Nou ja, omdat we hem opnieuw hebben opgenomen. Dus in die zin het tweede leven. Hij komt binnenkort weer uit, samen met de EP.
0: Een verbeterde versie eigenlijk.
6: Ja, ja. Ja.
2: Ja, die het wel. Met die hadden we het wel
6: gedaan.
2: Ja,
6: maar.
2: Ja. Ik zeker.
0: En wat is er anders dan, Sam?
2: Nou, we zijn naar een hele mooie studio gegaan. De Wisseloord in Hilversum. Legendarische plek. Een beetje de Abbey Road van Nederland. Het zweet van Mick Jagger, dat druipt nog voor de muren. En daar hebben we het opnieuw opgenomen. Een aantal nummers en een paar nieuwe nummers opgenomen. Dus ja, dat is wel te horen.
0: Ja, ja. Dat is inderdaad, je zei het al, een legendarische plek. Ontzettend veel artiesten die daar muziek hebben gemaakt. Nationaal van Bluff tot aan Cresip, maar inderdaad ook internationaal. Voel je die historie daar als je daar binnen loopt?
2: Nou, er is volgens mij ook niet schoongemaakt sinds 1970. Dus je ruikt het in ieder geval wel.
0: Ja. Ja.
2: Nee, je ziet het wel echt daar.
6: Ja, ja, ja, ja, de knoppen plakken nog.
0: Oh, ja.
6: Ja, we hadden ook wel wat problemen met de opnameapparatuur. Ook die is nog door David Bowie zelf volgespuugd. Maar dat maakt het allemaal natuurlijk hartstikke mooi.
0: Staat er dan ook nog een piano waar bijvoorbeeld David Bowie op heeft gespeeld? Of een gitaar van Mick Jagger?
2: Ja, dat is de piano van Elton John. Dat is echt waar.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, dat is echt waar.
6: Daar heb ik dan weer niet op gespeeld. Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
0: Ja, waarom niet? Ja. Je bent van de piano.
6: Ja, dat is een gemiste kans.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja. Dat was toch wel mooi geweest. Die Wisseloord Studios in Hilversum, hoor je dat dan ook af dat het daar is opgenomen? Of had dat ook in een andere studio gekund?
2: Dat had natuurlijk ook in een andere studio gekund. Maar dat is een wat minder leuk verhaal om te vertellen. Dus je hoort het zeker dat het in Wisseloord is opgenomen. Ja, ja.
0: Ja, dat heeft wel even geduurd voordat jullie nieuwe muziek hebben gemaakt. Of in ieder geval nu uitbrengen. Want de Regio Songfestival, dat is ook weer even geleden. Waarom duurt dat zo lang, Damiaan?
6: Ja, de tijd vliegt. Ja, waarom duurt dat zo lang? Ja, dat vragen we onszelf ook weer eens af. Vooral omdat we denk ik heel erg veel plezier hebben in lekker live spelen en muziek schrijven. En we zijn misschien stiekem ook wel een klein beetje perfectionistisch. Dus we dachten, deze nummers verdienen het gewoon om perfect opgenomen te worden. En daar zijn we wellicht een beetje in doorgeslagen. Maar ik denk dat je dat ook wel kan horen. We hebben echt onze bloed, zweet en tranen erin gestoken.
2: Ja, dus geniet er nu van, nu we nieuwe muziek hebben. Want de volgende muziek komt pas over 5 jaar waarschijnlijk.
0: Een liedje per jaar dan misschien. Ja,
2: want
0: er komen 5 liedjes op de EP. Nou ja, als je wil, die kennen we dus al van het Regio Songfestival. Vandaag komt officieel Alleen Thuis uit. Die ga ik zo draaien. Wat is dat voor nummer, Sam?
2: Het gaat over liefde. Nou, dat had je misschien ook kunnen raden. Maar het gaat over gewoon die spanning die opkomt bij een nieuwe liefde. En zeg maar, dat je niet kan wachten om elkaar te zien. En dat je zeg maar, alleen maar aan iemand kan denken. En nou ja, het is een beetje een jeugdig liefdesnummer.
0: Ja. Ja. Nou, ik ga hem draaien. Blijf nog even zitten, want ik heb straks nog een paar hele moeilijke vragen voor jullie.
2: Okay.
0: Ja, dat is spannend. De nieuwe single van Antje Krook.

0: Antje Krook en Alleen Thuis, de nieuwe single. Het is dus een van de 5 liedjes. Wanneer komt de EP uit?
1: Eind november, 26 november, hebben we een feestje in de Noble in Leiden. Er zijn nog kaarten te kopen, dus van harte welkom. Dat wordt een heel spektakel met gastmuzikanten en opblaasletters.
0: Dat is nog eens een teaser. En dan heb je ook nog natuurlijk 3 oktober. Ja, Damian, ik neem aan dat jullie daar alleen nog maar aan het spelen zijn als Leidse band.
2: Zeker, ja. 2 en 3.

0: Ja, Lowlands.
1: Ja, waarom?
0: Ja, live spelen is heerlijk. Ja, en dan komen we vanzelf ook wel in de top 40.
1: Ja, gewoon andersom. Ja. Ja. Sam, wil jij kanoën door de grachten of het singlepark rondlopen?
2: Oh, dat is een goede vraag. Ik heb namelijk een kajak en ik ben een fervente hardloper.
1: Oh.
2: Het singlepark rondlopen heb ik denk echt al een miljoen keer gedaan. Dus ik ga toch voor kajakken.
1: Ja. Ja. Damian, wil je zingen in een met een Leidse R of switchen naar het Engels?
0: Nou, ik ben geswitcht van het Engels naar zingen met een Leidse R. Dus ja.
1: Dat is ook makkelijk.
0: Die dan.
1: Ja. heb ik nog een laatste vraag, Sam. Ben je een moederskindje of een vaderskindje?
2: Laat ik maar. Mijn vader is ook muzikant, dus ik ben een vaderskind in dit geval.
1: Nou, ja. Dan ga ik speciaal voor jouw vader, Alan Clark, en vader Fred draaien.
2: Dat is heel lief van je. Deze is voor jou, pap.
1: Mooi. Antje Krook, heel erg bedankt en veel succes met alles.
0: Dankjewel.
1: Hoi. Oh.

0: met zijn vader natuurlijk. Ik vind het echt een fantastisch duet van die twee.
1: We gaan door!
0: Ja, het is bijna weekend. Maar Patrick gaat natuurlijk nog wel even aan de bak voor die tijd. Goedemorgen.
2: Zeker, goedemorgen.
0: En Angelique, die is al lekker weekend aan het vieren. Die heeft zelfs een bruiloft vandaag, dus vandaar dat ze er niet is. Maar ik

0: Ik heb wel goede vervangingen gevonden, al zeg ik het zelf. Oh. Namelijk Annieke Enthoven.
1: Yes.
0: Ben je een beetje van het uitgaan en culturele dingen doen?
1: Ja, ik vind dat wel heel leuk. Ja, als de tijd het toelaat. Hè, want dat is altijd zo'n probleem. Dat er zoveel leuks is en zo weinig tijd.
0: Ja, maar je moet dus vandaag met mij, Reinoud, en misschien dat Patrick vanmiddag ook nog aanhaakt, ergens heen. Neem je ons mee naartoe?
1: Ja, hou je van vleermuizen?
0: Nou, het is niet mijn favoriete dier om tegen te komen, moet ik zeggen.
1: Van mijn zoon is het zijn lievelingsdier. Oh. Ik vind het wel altijd hele intrigerende dieren.
0: Ja.
1: Maar voor de mensen die denken, nou, ik vind dat wel interessant, is er vanavond om 8:00 bij de Zegerplas in Alphen aan de Rijn een vleermuizen-excursie. En dan gaan ze je eerst van alles vertellen over de vleermuizen die daar iedere nacht rondvliegen. Dat zijn heel veel verschillende soorten schijnbaar. En daarna is het natuurlijk, als het een beetje schemerig, donker wordt, nou, dat is het tegen 8:00 s'avonds. Jassen aan, stevige wandelschoenen aan, misschien een warme trui en een zaklampje mee. En dan ga je een 1 of 3 kilometer wandelen in het gebied van de Zegerplas. En op zoek naar vleermuizen.
0: Ja, en het leuke is dat ze zelfs het geluid van de vleermuis kunnen laten horen.
1: Ja, vleermuizen maken natuurlijk zo'n echo-achtig geluid. En dan krijg je een kastje mee. En met dat kastje kan je intunen op die echo. En dan hoor je dat zo wieuw, wieuw.
0: Ja, tenminste, bizar. Ik vind het wel een hele goede imitatie.
1: Ja.
0: Geweldig. Nou, wel heel interessant, denk ik, om een beetje in het leven te duiken van de vleermuis. Nou, dank je wel, inval Angelique.
1: Graag gedaan.
0: En Patrick, jij gaat aan de bak.
2: Zeker met de ene laatste tijdmachine voor de finale. Meezingers in de plaat voor 12. Eeuwige roem misschien voor Dean Martin. En de politie is het zat in 2018 in de archiefbak.
0: Veel plezier bij Patrick in aan de bak. En ik ben er maandag niet. Jeroen zit er dan hier op mijn plekje. Goed weekend.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
12: Het vrolijke weekendgevoel gaat gewoon door op Radio West. Straks in Aan de Bak met Roy Orbison zo dadelijk. 10 uur, eerste nieuws uit de regio, Reinhard Sommer.
13: De politie in Westland heeft een automobilist bekeurd om een opmerkelijke reden. De man zat met beide benen in het gips achter het stuur en kreeg de boete omdat hij een gevaar op de weg was. Woningcorporatie Stedion is kritisch op het plan van het nieuwe Haagse college van BMW om minder sociale huurwoningen te bouwen, meldt Den Haag FM. Volgens Stedion is het voornemen van de coalitiepartijen in strijd met het landelijk beleid. De landelijke overheid houdt nog wel vast aan 30% sociale woningbouw, aldus Heringa. En de boksschool op de Hoge Rijndijk in Leiden is opnieuw gesloten op last van de gemeente. Die sloot de sportschool voor enkele dagen nadat er deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie was. Meer regio nieuws 10:30, nu het andere nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
16: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
17: Hoe kom je daar nu bij?
16: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
18: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
19: Ernstings Family!
18: Aanbevolen door vrolijke families.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
23: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
25: Tot 12 uur aan de bak.

0: Het is Train and Drops of Jupiter om lekker van het perron af te gaan op deze vrijdagmorgen. Wees welkom.
1: Goedemorgen. Is er al koffie?
0: De tiende jaargang, aflevering 2372. Ja, natuurlijk is er al koffie. Er is zelfs een hele koffiemachine te winnen. En de ene laatste kans daarop krijg je straks in de tijdmachine. Wat

0: er is misschien eeuwig roem voor Dean Martin. Everybody loves somebody.
1: Ja.
0: We hebben de politie die het zat is in 2018. Jarigen van vandaag. En meezingers in de plaats van...

Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van €50 om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio West.

0: bijna weekend. Dat hoor je aan de muziek op Radio West. Deze had ik nog een tijd niet gehoord hoor. Champagne en Rock'n'Roll Star op Radio West.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, en je weet het, op vrijdag laten we je lekker meezingen. Je kunt kiezen uit deze twee knijters.
1: Nummer 1.

0: Fleming en Mart Hoogkamer met 100% is keuzemogelijkheid 2 en keuzemogelijkheid 1. The Boys Town Gang and I Can't Take My Eyes Off of You.
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: Nou, dat zijn het zeker. Maar laat me weten welke je wil horen via de Facebookpagina van Radio West. Of stuur een appje naar de studio. Het nummer is 070 307 80.

0: met suiker? Dubbele espresso? Of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.

0: Mooie muziek uit het begin van de jaren 80 van Icehouse en Hey Little Girl. Als je snakt naar een lekker bakkie, dan kun je zomaar een koffiemachine winnen. Straks de ene laatste ronde van de tijdmachine voor de finale. Maar ook in het regionieuws, een Westlandse brekenbeen klimt met gips achter het stuur. Ja, echt waar. Zo meer.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West 2 over half 11. En een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Rommer.
11: Patrick, goedemorgen. De politie in Westland heeft een automobilist bekeurd om een opmerkelijke reden. De man zat met beide benen in het gips achter het stuur. Hij kreeg de boete omdat hij een gevaar op de weg was. Beide benen zaten vanaf de voeten tot net onder de knieën in het gips. De Westlandse politie zegt daarover op sociale media: controle hebben over de pedalen is met twee benen in het gips best lastig. En dat is toch belangrijk als je in een auto rijdt. Hoe de bestuurder en een andere inzittende uiteindelijk thuis zijn gekomen, vertelt het verhaal niet. De jeugdzorg in Rijswijk kost de gemeente dit jaar 5,5 miljoen euro meer dan was begroot. Waarschijnlijk komt het uit op zo'n 28 miljoen euro. Dat komt volgens wethouder René Peters doordat meer jongeren hulp zoeken en krijgen. Hij schetst het probleem met drie punten.
12: Ten eerste zijn we steeds meer dingen erg gaan vinden. Ten tweede hebben we een bureaucratie opgetuigd om alles in goede baan te laten lopen die gewoon heel veel geld kost. En ten derde is als je eenmaal in de zorg zit, dan zegt er eigenlijk niemand, we stoppen daarmee om weer plek te maken voor anderen.
11: Er zou wat Peters betreft minder snel professionele zorg ingezet moeten worden. De Rijswijkse wethouder vindt dat het roer drastisch om moet als het gaat om het beroep dat ouders en kinderen op de zorg doen. Kan wel een tandje minder, vindt Peters.
12: We moeten gewoon leren nee zeggen, want als we dat niet doen, dan maak je ook een keuze. Maar dan wordt die jeugd zo gerust nog een keer verdubbeld. Maar iemand zal toch moeten zeggen, goed genoeg is ook echt goed genoeg.
11: Een bokschool op de Hoge Rijndijk in Leiden is opnieuw gesloten op last van de gemeente. Die sloot de sportschool voor enkele dagen nadat er deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Begin deze maand was er bij de bokschool ook al een incident. Toen ontstond brand bij de ingang van de bokschool. Daarbij raakten de gevel en de deuren beschadigd.
0: En dan naar Jordi Bloem voor het weer. Hoe ziet het eruit vandaag?
6: Het is een overwegend zonnige najaarsdag. En het lijkt wel een beetje zomer, want vanmiddag wordt het 22 graden in onze regio met een zwakke tot matige zuid- of zuidoostenwind. Ook komende nacht is het rustig, met geleidelijk wel wolkenvelden vanaf zee, een hele zwakke storing. Het blijft wel overwegend droog en het wordt vannacht ongeveer 12 graden. Morgenochtend vooral de wolkenvelden, in de middag vooral af en toe zon. En dan wordt het morgen ongeveer 20 graden, met dan een noordelijke wind, zwak tot matig. En zondag is de zuidenwind terug, wordt het opnieuw 22 graden, met ook dan nu en dan zonneschijn. Nou, maandagochtend kan het een beetje regenen, vooral in de middag komt de zon er weer bij. En dan wordt het ongeveer 21 graden.
11: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Paul McCartney's Hope of Deliverance.
1: De archiefbak.
0: Straks een reisje met de tijdmachine, misschien wel met jou aan boord. Eerst
2: 2018.
0: De Amerikaanse staat North Carolina zet zich schrap. Op 14 september 2018 bereikt de orkaan Florence de Amerikaanse oostkust en gaat in die staat aan land. Ook in de staten Virginia, Georgia en Maryland is de noodtoestand van kracht en worden mensen geëvacueerd. Als Florence aan land komt, is de orkaan 645 kilometer breed, moet je even voorstellen. Er worden windsnelheden gemeten van 169 km per uur en honderdduizenden mensen komen zonder stroom te zitten. En in Rio de Janeiro brandt begin september van 2018 het Nationaal Museum van Brazilië uit. Een groot deel van de natuurhistorische en archeologische collectie gaat helemaal in vlammen op. Politiebonden kondigen in september 2018 de heftigste actie ooit aan. Het plan is om een weekend lang te staken en alleen maar uit te rukken bij echt grote incidenten. Het andere werk zouden de mannen en vrouwen in het blauw laten liggen, want de rek is eruit. Op het laatste moment wordt toch een cao-akkoord bereikt en dus gaat de staking uiteindelijk niet door. Maar in de aanloop naar die staking is de onvrede overduidelijk.
3: Mijn naam is Geert de Jong en ik ben bij de politie werkzaam als wijkagent.
4: Hoe lang al bij de politie?
3: Zo'n 34 jaar.
4: Een hoop veranderd qua werkdruk.
3: Ja, enorm. Vroeger had je ploegen waar 12 mensen in zaten. Tegenwoordig mag je blij zijn als er 3-4 mensen in een ploeg zitten. En dan heb ik niet eens de dagen mee gerekend dat ze cursus hebben of dat ze ziek zijn.
4: Kan dat nog zo?
3: Ja, de rek is eruit. De goodwill is aan het verdwijnen bij de politie. De rek is eruit, de mensen zijn moe. Het is op. Er moeten gewoon meer mensen bij de politie.
2: 2018. Are you really feeling better? 'Cause I'm still on you.

0: 2018. Chef Special. En nicotine.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, sommige mensen hebben dat nodig om de dag door te komen. Anderen gaan voor een stevige bak koffie. Of misschien wel 1, 2 of 3.
2: Koffie lekker?
3: Nee.
2: Lekker bakkie.
0: Nou ja, en als bij jou de koffie nou eigenlijk niet te nas is, niet te zuipen, niet te hachelen, dan is het tijd om te bellen met de Radio West tijdmachine. Want hij staat nog hier voor je klaar, hoor. Die ultra-compacte koffiemachine die je kunt winnen deze week. Alleen nog in deze ronde en straks in Menno in de Middag heb je daar kans voor. Dus dit is je kans, 070-390-5454. 070-390-5454. Zo'n hartstikke handig apparaat waarmee je slechts één druk op de knop nodig hebt om in 25 seconden je favoriete lungo of espresso te maken. En als je beloond wordt met die hoofdprijs, dan krijg je er meteen een soort welkomstpakket bij met 7 verschillende koffies, want je moet de boel wel kunnen uitproberen natuurlijk. 070-390-5454. Wij reizen naar een jaar uit het verleden. Over dat jaar stel ik je 3 vragen. Heb je er 1 goed, dan heb je sowieso een hartstikke leuke prijs te pakken. Eentje uit de Westcollectie die iedereen wil hebben, geloof ik. Dus ik zou bellen 070-390-5454 voor de Radio West tijdmachine. Na Tears for Fears.

0: Goedemorgen.
1: Ik hoorde net van Jordi dat we bijna een nazomerweekend krijgen. Heb je leuke plannen?
0: Nee, tot heden niet. Want, nee. Ik zou ja, ik ben een voetballiefhebber, maar dat gaat morgen pas te beginnen. Dus nee, ik heb geen directe plannen.
1: Oké, maar er kan ook lekker gevoetbal worden natuurlijk komend weekend.
0: Ja, dus, uiteraard. En maar ik ben aan de zijlijn kijkende.
1: Ja. Welke zijlijn? Welke club?
0: VUC Fuck.
1: Ah, oké. En staat er een belangrijke wedstrijd op programma morgen al? Of een spannende?
0: Ja, BVCB tegen Fuck. Dus in de Berkel-Roderijs.
1: Oké, en kijk je daarnaar uit? Is dat een geduchte tegenstander? Je kunt mij alles wijsmaken, Dick.
0: Nee, dit is pas de tweede competitie geweest. Dus daar kun je geen pijl op trekken. Nee, dat is helemaal niet relevant. Ik zou het niet weten.
1: Nee, dat is ook logisch inderdaad. Het seizoen is natuurlijk pas net begonnen. Dus daar heb je punt. Nou, we gaan kijken wat voor wedstrijd er hieruit rolt vandaag.
2: Deuren gaan dicht.
1: Even kijken welk jaar dan we terechtkomen met z'n tweeën. Dick, daar komt hij.
2: 1, 9, 6...
1: Nou, dat is al even geleden, zeg. 1965 maar liefst.
2: Deuren gaan open.
1: Ja, wat wilde je zeggen?
0: Ik ben van 1941, dus ik zou er wat vanaf moeten weten.
1: Oh, dan is dit een prima jaartal voor jou. Nou, dat scheelt alweer. Dat is wel lekker natuurlijk. Jij zat lekker in je twintiger jaren al, Dick. Ja. Wat was je aan het doen in 65?
0: Ietsje minder, ja. Ik had net een nieuwe baan ook, dus ik zou niet... mijn huwelijk, dat was in 69, ja.
1: 69, ja, dus daar was je nu nog niet aan toe in 65.
0: Nee. Ik zou het niet 1, 2, 3 weten, maar het was een mooie jeugd en een leuke tijd.
1: Goed zo.
0: Dat was het wel.
1: Goed zo. Nou, dat helpt altijd bij het beantwoorden van de vragen. Daar gaat hij. 3 vragen over 65. We krijgen er een publieke tv-zender bij in Nederland. Tja, er waren er natuurlijk nog niet zoveel. Welke tv-zender gaat op 15 juli 1965 voor het eerst de lucht in? Kunnen we dan voor het eerst kijken?
0: Ik dacht de Tros.
1: Ja, dat is een omroep. Ik ga een klein beetje helpen. Dus we zoeken echt een zender. Dus een kanaal waar je op kunt afstemmen. Toen nog niet met de afstandsbediening. Toen liep je nog naar je tv en dan drukte je wat in. Welke zender kwam erbij in 65?
0: Ja, bedoelt u radiozender of
1: tv-zender? Nee, tv-zender.
0: Een tv-zender, dat was kanaal TV3 volgens mij.
1: Nederland 3 zeg je dan. Ja, toch, dat heette toen. Oké, Nederland 3 zeg jij. Oké. Okay. Ja. Tijdens een storm loopt de Ping An aan de grond bij Ter Heide. Dat gebeurt in september 1965. Dat trekt veel bekijks. In de maanden erna wordt dat ding gesloopt op het strand. Wat was dat, de Ping An?
0: Dat was een schip.
1: En Sonny en Cher breken door in 1965 in ons land. Maakt de titel af van die grote hit uit dat jaar. I Got...
0: The Music? The Music?
1: I Got The Music.
3: Je hebt 1 vraag goed.
1: Ja. Nee, dat was hem net even niet. I Got The Music In Me dacht je misschien aan, maar dat is later. Dat is van Kiki D. We zochten I Got You Babe van Sonny and Cher.
0: Sorry.
1: Ja, als je hem straks hoort, dan ga je hem helemaal meezingen. Dat weet ik zeker, Dick. Dat komt helemaal goed. De Ping An had je hartstikke goed, want dat was inderdaad een schip. Een vrachtschip, om precies te zijn. Maar schip was al voldoende. En ja, 65, ik probeer die al een beetje te helpen. We hadden nog niet zoveel. We hadden nog maar Nederland 1 alleen. Dus we kregen Nederland 2 erbij in 1965.
0: Ja. Sorry, en mijn vrouw zit met 2 vingers omhoog.
1: Oh, ja, die had het goed. Oh, toch. Ja, dat is de les van deze vrijdag. Beter naar je vrouw luisteren, Dick.
0: Ja.
1: Okay. Maar wat maakt het uit? Je krijgt wel een prijs, want je hebt die vragen over de Ping An goed. Dus je krijgt een puzzelboek van Omroep West van me. Dus daar ga je hartstikke veel plezier aan beleven. Dat weet ik zeker.
0: Ja, dat is wel voor mijn vrouw besteed.
1: Nou, precies. Ja. Dan geef je hem maar aan je vrouw, want die heeft hem ook verdiend, denk ik, hè? Ja, zo is het. Okay. Hey, fijn weekend, Dick. Dankjewel, hè.
0: Dankjewel. Goeie uitzending.
1: En hier zijn Sonny en Cher.

0: vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Een verhuizing is een grote stap. Maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress. Gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
15: Echt een oudje kan eeuwig roem bereiken straks. Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Maar of het lukt... 11 uur, het nieuws uit de regio krijg je van Reinhard Roemer.
16: Een boksschool op de Hoge Rijndijk in Leiden is opnieuw gesloten op last van de gemeente. Die sloot de sportschool voor enkele dagen nadat er deze week voor de tweede keer in korte tijd een explosie plaatsvond. De stad Den Haag heeft komende winter, zoals elk jaar, een winteropvang voor daklozen. Maar die is een maand korter open dan anders. Volgens de gemeente Den Haag stelt het Rijk niet genoeg geld beschikbaar om, zoals dat heet, alle uitgaven binnen de maatschappelijke opvang te dekken. De politie in Westland heeft een automobilist bekeurd om een opmerkelijke reden. De man zat met beide benen in het gips achter het stuur. Hij kreeg de boete omdat hij een gevaar op de weg was. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Verkeersinformatie, Erik Evengroen bij de ANWB.
18: Een korte file in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein 5 kilometer met 10 minuten oponthoud.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
21: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
22: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
23: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
24: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
25: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
26: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
25: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
26: Al 100 jaar.
25: Van der Geest.
26: Dat is verhuizen en meer.
27: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
28: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
27: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
28: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Wat een plaat blijft het toch ook, hè? Player en Baby Come Back aan het begin van de tweede uur van Aan de Bak. Ja, die is rijp voor de roemlijst natuurlijk.
1: Eeuwige roem.
0: Ik heb nog even gecheckt, maar hij staat er nog niet op. Dus het zou jouw keus kunnen zijn. Maar misschien heb je gewoon hartstikke veel zin in een liedje van Connie van der Bos. Dat mag ook. Het is namelijk jouw feestje. Of je gaat voor Kiss. Of je gaat voor iets aan een level 42. Het mag allemaal. Als het maar uit de periode 1975 tot en met vorig jaar komt. Het moet een single zijn geweest. En we zijn heel benieuwd welke plaat jij zou willen nomineren. Mail naar Patrick, @omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Dan gaan we binnenkort jouw plaat laten horen op de radio. En kijken hoe ver die komt in de zoektocht naar eeuwige roem. 7 dagen is het streven voor een plaat in dit programma. Petra van Haastrecht woont in Waddinxveen en is 66 jaar en getrouwd. Ze heeft 3 kinderen en een bonuskind, 5 kleinkinderen en 2 bonuskleinkinderen. Ze gaat regelmatig op een paar van die kleinkinderen passen. En heeft verder nog tijd om te haken en te lezen. En ze vreubelt dingetjes voor in een poppenhuis. Goedemorgen, Petra.
2: Goedemorgen.
0: Wat vreubel je dan allemaal voor zo'n poppenhuis?
2: Meubeltjes, van alles wat erin kan.
0: Ja, ja, ja. En dat is voor 1 specifiek poppenhuis van je kleinkinderen? Of hoe zit
2: nee,
0: dat?
2: Hoor, dat is van mezelf. Dat heb ik mezelf een keer cadeau gedaan. Dat is echt een meerjarenplan. Uh-huh. Dat komt ook eigenlijk gewoon nooit af. Dat is... En soms ligt het weer maanden stil en dan ga ik weer eens wat doen.
0: Ja, ja. En waar staat dat poppenhuis dan? Ben je thuis?
2: Het staat nu even op zolder.
0: Oké, en is het hoeveel kamers heeft het?
2: 1, 2, 3, 6.
0: 6, ja. En is het nu al redelijk gevuld of moet je nog behoorlijk wat kamers meubileren?
2: Nee, het is al aardig gevuld. Maar kijk, als de kleinkinderen rondlopen, die mogen er niet mee spelen. Dus daarom staat het op zonde.
0: Ja, nee.
2: Want dat vind ik een beetje zonde.
0: Snap ik inderdaad. Ben je op dit moment met iets bezig dat erin moet?
2: Nee, ik ben nu een beetje aan het haken.
0: Oh ja.
2: Dat komt nog van de vakantie, dat moet nog even af. Mm-hmm. Want op de vakantie kan je natuurlijk niet met een poppenhuis aan de gang. Dus dan speel je wat anders.
0: Snap ik. Ja, wat ben je aan het haken?
2: Een kerstpoppetje.
0: Oh, daar heb je nog even. Dat scheelt. Dat is fijn. Hè? Ja, ja, ja, ja. Heel goed, Petra. We gaan luisteren naar de Roemzoekers van vrijdag.
3: Eeuwige roem.

0: Leonard Cohen en Dance Me to the End of Love staat inmiddels 3 dagen in het spel. Mylène Farmer kwam gisteren terug met Désenchanté, nu 4 dagen. En 6 dagen voor Dean Martin, Everybody Loves Somebody, staat dus op de rand van de roemlijst. Maar het is allemaal in jouw handen natuurlijk, Petra. Vertel.
1: Ja, nou, nummer 2 gaat eruit, want daar heb ik helemaal niks mee.
0: Jij bedoelt Mylène Farmer?
1: Ja.
0: Oké, daar gaat ze. Zonde, maar daar komt wel wat moois voor in de plaats. Hoe kom je bij deze?
1: Ik heb hem ooit gehoord voor het eerst bij de avondetappe van de Tour de France. Mm-hmm. Bij Mart Smeets, daar kwam die een keer voorbij. En die is altijd blijven hangen. En die komt te weinig nog weer op de radio. Maar ja, ik vind het zo'n heerlijk rustig liedje. Je zit echt even in een soort zondagochtendbubbeltje.
0: Ja. Daar zingt hij ook over. Zeg maar, welke is het?
1: Blaasmuziek van G. Reinders.
0: Oh, Limburgse muziek op de radio. Ja, mooi. Dank je wel daarvoor. En geniet van het liedje.
1: Ga ik doen.
0: Voor het eerst in eeuwige roem, G. Reinders.
2: Ik had al 2 meisjes gezien, met 8 erop, allebei in een saxofoon.

genoeg gewild, hier drinken voor schat. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondigse soep.

een verhaal vertellen. Zondig morgen blaasmuziek, blaas me griek. Geef me een blaasbas voor het stevig fundament.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: George Michael. En Queen samen, Somebody to Love.
1: Eeuwige roem.
0: Nou, dat hoef je niet te vragen. Die staat natuurlijk lang en breed op de roemlijst. En we mogen er weer eentje aan toevoegen vandaag. Dankzij Monique Houser uit Dordrecht. Want die kwam met Dean Martin en Everybody Loves Somebody vorige week. Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Je hebt een goede hand van kiezen, want het is je gelukt, hoor.
2: Ja, ja, dat is al de tweede keer, dus
0: daarom.
2: Gaat goed.
0: Ja, jij gaat als een speer, je bent op dreef, dus dat maakt me extra nieuwsgierig welke plaat je nu wil nomineren. Maar eerst is alle eer voor Dean Martin.
3: Everybody loves somebody
4: sometime. Eeuwige roem.
0: En daarmee is het officieel plaat nummer 892 op de roemlijst van dit programma. Mooi gedaan, Monique. Welke zullen we daarvoor in de plaats zetten?
2: Ik had de Never Ending Story van Rimal in gedachten.
0: Oeh, lekker jaren 80 liedje. Uit de film ook natuurlijk.
2: Ja, juist.
0: Ja, en zit het de minifilm of in het liedje of allebei?
2: Nou, het is begonnen met het liedje. Maar ja, en daar komt die film in de clip natuurlijk al naar voren. En later heb ik dan ook de film gezien. Ja, ik vind ze allebei prachtig.
0: Ja, nou, je bent niet de enige, want Natasja Kooijman uit Spijkenisse, die veert nu op thuis. Die heeft hem namelijk al een keer eerder genomineerd in november 2022. Dus hij start met een beetje voorsprong, dankzij jou, weer terug in het spel op 5 dagen. En we gaan kijken wat ermee gebeurt.
2: Kijk, nou, dankjewel. Dat is al mooi.

0: Pas 24. Download de app en start met vinden.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
10: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:30 en Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
11: De gemeente Leiden heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat welke plannen de coalitiepartijen Pro, VVD, CDA, Studenten voor Leiden en ChristenUnie de komende jaren hebben voor de stad. Er moet flink meer worden gebouwd. Op meer wegen in de gemeente moet 30 km per uur worden ingevoerd als maximumsnelheid. En er mogen geen extra gebieden voor betaald parkeren bijkomen. In Leiden komt ook een voorrangsregeling voor woningzoekenden met cruciale beroepen, zoals leerkrachten, verpleegkundigen en agenten, zo staat in het coalitieakkoord. Michel Bezuijen is gisterochtend voor een tweede termijn van 6 jaar beëdigd als burgemeester van Zoetermeer. Komende periode staat de veiligheid in de gemeente hoog op de agenda. En ook de snelle groei en de problemen die dat meebrengt voor Zoetermeer is een belangrijk thema.
12: 60 jaar geleden was Zoetermeer ongeveer 11.000 inwoners. Nu inmiddels 131.000 inwoners. En dat betekent een enorme groei. En daar gaat het natuurlijk ook een beetje aan slijtage onderhevig zijn. Neem bijvoorbeeld onderwijs en scholen. Neem sportvereniging, culturele voorziening. Nou, ga zo maar door. Ja, die zijn allemaal in dezelfde tijd gebouwd. En die moeten dus eigenlijk allemaal in dezelfde tijd of gerenoveerd of vaak ook vervangen worden.
11: En de komende 6 jaar blijft dus Bezuijen de burgemeester van Zoetermeer. De politie in Westland heeft een automobilist bekeurd om een opmerkelijke reden. De man zat met beide benen in het gips achter het stuur. Hij kreeg de boete omdat hij een gevaar op de weg was. Beide benen zaten vanaf de voeten tot net onder de knieën in het gips. De Westlandse politie zegt daarover op sociale media: controle hebben over de pedalen is met twee benen in het gips best lastig. En dat is toch belangrijk als je in een auto rijdt. Hoe de bestuurder en een andere inzittende van de auto uiteindelijk thuis zijn gekomen, vertelt het verhaal niet.
10: Strompelend waarschijnlijk. Het weer, Jordi Bloem.
13: Het is een overwegend zonnige najaarsdag. En het lijkt wel een beetje zomer, want vanmiddag wordt het 22 graden in onze regio met zwakke tot matige zuid- of zuidoostenwind. Ook komende nacht is het rustig, met geleidelijk wel wolkenvelden vanaf zee. Een hele zwakke storing. Het blijft wel overwegend droog en het wordt vannacht ongeveer 12 graden. Morgenochtend vooral de wolkenvelden, in de middag vooral af en toe zon. En dan wordt het morgen ongeveer 20 graden, met dan een noordelijke wind zwak tot matig. En zondag is de zuidenwind terug, wordt het opnieuw 22 graden, met ook dan nu en dan zonneschijn. Nou, maandagochtend kan het een beetje regenen, vooral in de middag komt de zon er weer bij. En dan wordt het ongeveer 21 graden.
10: Verkeersinformatie, ja zeker, op de vrijdagmorgen. Erik Evengroen bij de ANWB.
14: Twee korte files in het westen van het land. Op het begin de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Roelevaar aan het Veen, 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Nieuwkerk en de IJssel. En er staat 3 kilometer file.
11: Sterkte allemaal en dank Erik. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Sommieux, een dark before the dawn.
1: De archiefbak.
0: Straks een goed gevulde verjaardagskalender. Eerst
2: 1984.
0: 9 leerlingen van de vrije school in Dordrecht moeten naar het ziekenhuis in september 1984... nadat ze op school vergiftigde melk hebben gedronken. En die melk is vergiftigd door een medeleerling die niet mee mocht doen met de gymles. Hij had uit verveling muizengif in 2 flessen melk gegoten. De kinderen zijn tussen de 9 en 12 jaar en komen gelukkig met de schrik vrij. Het voormalige vrachtschip Hilma Hoeker zinkt voor de kust van Bonaire. Het lag al een tijd voor de kust nadat er bij een inspectie 11.000 kilo cannabis was gevonden. De eigenaren van het schip konden niet achterhaald worden. En op 12 september 1984 maakt de boot water en zinkt binnen korte tijd. Uiteindelijk zou het wrak op die plek een toeristische attractie worden voor duikers. En in New York in Amerika worden op 14 september 1984... voor de allereerste keer de MTV Video Music Awards uitgereikt. De prijzen en de grootsheid van het evenement zijn een beetje vergelijkbaar met de Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Maar de focus ligt bij de VMA's meer op videoclips. En MTV richt zich natuurlijk ook op een wat jonger publiek. Hoogtepunt van de allereerste editie is een optreden...

0: Madonna inderdaad live tijdens de eerste editie van de Video Music Awards van MTV in september 1984. Ja, was natuurlijk een ware sensatie destijds. En zo te horen zong ze ook nog live, dat heeft ze later niet altijd waar kunnen maken.
1: 1984.
0: Maar ook in dat jaar, och, dit plaatje dat op de roemlijst van dit programma schittert en terecht ook. Split Hands uit 84.

0: The Message to My Girl van Split Hands.
1: Jaren, er is er een jaren.
0: Genoeg boodschappen.
1: Er is er een jaren.
0: Zeker wel. Wat een lekkere drukke verjaardagskalender voor vandaag. 25 september, dat is mooi. Goed dat je ons weet te vinden aan de bak. @omroepwest.nl. Ria Lagewaard wordt vandaag 76 jaar.
2: Hoera!
0: Ja.
2: Hoera! Hoera!
0: En Anja Kozel laat weten, wil je Leo Dumé feliciteren? Hij wordt 80 jaar. 80 jaar, 80 jaar. Je valt langzaam uit elkaar, zegt ze er zelf bij. Ja, het zijn niet mijn woorden natuurlijk. Leo, van harte gefeliciteerd. Coralie wordt ook vandaag jarig. 32 jaar. Gefeliciteerd namens papa en mama. Broer Alexander, schoonzus Valeria, neefje Luigi, broer Raymond en nichtje Sterre. En natuurlijk haar nieuwe man Steven. Ze zijn namelijk afgelopen maandag man en vrouw geworden. Zo leert mij deze mail. En 23 september ook nog de sleutel gekregen van hun huis in Almere. Dus dat wordt een flinke klusweekend waarschijnlijk. Heel veel kusjes van Diana. Van harte gefeliciteerd. En Anneke schrijft, goedemorgen Patrick. Ik wil graag mijn moeder voor vandaag op de verjaardagskalender zetten. Anneke Parlevliet ben ik en mijn moeder heet Jo Atalas van Zon. Ze woont op Scheveningen en ze wordt morgen 93 jaar. Maar ja, dan is er geen uitzending. Nee, nou, doen we het toch vandaag. Jo, van harte gefeliciteerd alvast. Mede namens Anneke en Radio West. En dan nog een berichtje van Kobi. Ten slotte, morgen gaat mijn dochter Bianca trouwen met haar Edwin in het Brabantse Zundert. Groot feest, wil jij ze feliciteren? Ik ben net terug uit Spanje, schrijft ma Kobi Damen er ook nog eens een keer bij. Nou, van harte alvast. Wat een feestje is vandaag, jongen.

0: Vandaag, die staat ergens zometeen in onze regio. Dat gaat hij het eerste uur van de show doen. Maar ook nog het tweede uur op een andere locatie. En dat betekent dat je weer mooie prijzen kunt winnen natuurlijk. Als je raadt waar die staat. Dat gaan we doen. Verder, de herfstdip. Ja, je denkt misschien de herfst is nog niet echt begonnen als je zo naar buiten kijkt. Mm-hmm. Maar de herfstdip die loert al om de hoek. Dus wat kan je doen tegen een herfstdip? En überhaupt, bestaat een herfstdip wel? Daar gaan we het over hebben met een psycholoog. En ik heb weer nieuwe Hollandse muziek uitgezocht. En ik ga daar een artiest over spreken. Dus nou, volle bak weer.
1: En natuurlijk de tijdmachine, laatste ronde voor de finale. En jouw plaat over de herfst. Dus lekker blijven luisteren.

0: die heb je er altijd bij. Mensen die tot het gaatje gaan, hè. Take it to the limit van de Eagles op Radio West. Nou, een mooi voorbeeld hadden we natuurlijk vanochtend in het regionieuws. Dat was die Westlandse brekenbeen die met twee poten met gips toch achter het stuur wist te kruipen. En vervolgens gelukkig door de politie van de weg is gehaald. Nou goed, het verhaal van de dag wat mij betreft, hoor.
1: De plaat. Voor 12.
0: Dank voor het stemmen. De meezingers namen het tegen elkaar op. Maar Fleming en Mart Hoogkamer waren geen partij voor de Boys Town Gang. 64% gaat voor Can't Take My Eyes Off of You. You're just

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Goedemiddag. De laatste Menno in de middag van de week staat voor de deur met onder meer Raad waar die staat. Maar het is 12 uur. Het regionieuws krijg je nu van Lotte Dekker.
15: De gemeente Leiden heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. In de plannen van de coalitiepartijen staat onder andere dat er flink meer moet worden gebouwd. Er op meer wegen een maximumsnelheid van 30 km per uur moet worden ingevoerd. En ze willen dat er geen extra gebieden voor betaald parkeren bijkomen. De politie heeft een automobilist in het Westland bekeurd omdat hij met beide benen in het gips achter het stuur zat. Volgens de politie was hij een gevaar op de weg. En een boksschool op de Hoge Rijndijk in Leiden is opnieuw gesloten op last van de gemeente. Deze week ging er voor de tweede keer in korte tijd een explosief af daar. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rinnie Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
18: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
19: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
23: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
24: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.

0: Eigenlijk een heel braaf liedje voor Madonna begrippen. Open Your Heart hoor je hier op Radio West. En een goedemiddag, het begin van de vrijdagmiddag met natuurlijk het lunchprogramma op Radio West. Dit is Menno in de Middag, ook op deze 25e van september. Vandaag mag ik nog één keertje hier de middag doorhelpen. Ik ben Olivier de Neve en dat op deze bijzondere dag. Namelijk de laatste vrijdag van de maand. Ja, zometeen meer erover. En dan ga ik straks ook nog hopelijk een mooie prijs weggeven aan jou. Mits je meespeelt met de Radio West tijdmachine natuurlijk. En over prijzen gesproken. Ja, het is zover.
1: Raad waar die staat.
0: Mijn verslaggevende collega vandaag is niemand minder dan de ongenaakbare Dennis van Schiek. Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is de laatste vrijdag van de maand. Dat betekent dat we weer Raad waar die staat gaat spelen. Twee keer, dus één keer per uur. En jij gaat de hints geven waar je bent. Hè? En uiteindelijk is het dan aan onze luisteraars om te achterhalen waar jij dan bent. En dan hopelijk, als ze het goed hebben, dan winnen ze prijzen. Zo simpel is het eigenlijk, hè?
2: Zo is dat. Ik begin met twee hints.
0: Oh.
2: En de eerste hint is dat ik in het zonnetje zit. Nou, dat is niet zo heel lastig op zo'n zonnige dag als vandaag.
0: Ja,
2: maar goed, ik kan natuurlijk overal gaan zitten.
0: Ja.
2: Maar de tweede hint, ik zit bij een bouwwerk met 148 treden.
0: Oh, kijk, dit wordt al wat specifieker. 148 treden. Check. Nou, dat is een begin. Het heeft nog geen zin om te bellen op dit moment. Want strakjes, als we jou weer spreken, dan pas kan je gaan bellen. En dan hopelijk heb je het dan goed. En de eerste die het goed heeft, die valt in de prijzen. Zo simpel is het.
2: Ik ga naar boven.
0: Ja, dat zou ik doen, want het is prachtig weer inderdaad. Ja, bof maar weer is, hè? Dat je
2: ja, maar goed, 148 treden, dat is echt zo'n kuitenbijt,
0: ja.
2: Hè? Dus ik ben benieuwd hoe ik eraan toe ben om 10:50 heen.
0: Ik denk dat je gewoon over 3 minuten er al bij haalt om even gewoon puur om even in de zijk te nemen, weet je. Even te horen of je dan buiten adem bent. Nou, ik wens je in ieder geval succes met die beklimming, Dennis.
2: Ja,
0: en straks dan gaan we het spelletje weer verder spelen.
2: Oké, tot zo.
0: Tot straks. Verslaggever Dennis van Schie. Ergens in onze regio dus, maar waar? Dat is de vraag. Straks meer hints en dan hopelijk weet je het.

0: Je hoorde eerst Lionel Richie en You Are. En net nog The Motions en Why Don't You Take It. Ja, en van The Motions gaan we naar Emotions, zou je kunnen zeggen. Want ook al is het nu nog bloedheet, voor eind september gezien dan, maar de dagen worden wel merkbaar korter, het wordt donkerder en dat zorgt er bij sommige mensen voor dat ze de moed bij ze in de schoenen zakt. Dat noemen we al snel een herfstdip. Maar bestaat zo'n herfstdip wel echt? En zo ja, wat valt er tegen te doen? Toekie van Apeldoorn is psycholoog des vaderlands uit Gouda en die heeft vast raad. Toekie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Olivier.
0: Ja, laten we eerst maar eens even met die eerste vraag beginnen. Bestaat nou een herfstdip echt of stellen mensen zich een beetje aan?
1: Nou, mensen stellen zich sowieso niet aan. Okay. Dus dat allereerst. Maar het is wel zo, ook wetenschappelijk gebleken, dat op het moment dat er minder licht is, weet je, mensen gaan meer naar binnen, het leven wordt meer naar binnen gekeerd. Ja, dat vinden mensen soms niet altijd makkelijk. Dus laat ik het zo zeggen, ja, het kan bestaan en het hoeft niet.
0: Oké, het hoeft niet. Je kan er iets aan doen, bedoel je?
1: Zeker weten.
0: Oké, nou, laten we daar dan maar eens naartoe gaan. Wat kan je eraan doen?
1: Nou ja, weet je, kijk, ik vind het sowieso wel mooi, hè. We noemen dat al met de herfst. En ik zou zeggen, laat je inspireren door de herfst. Elk seizoen heeft zo bepaalde dingen. En ik denk dat we iets dichter bij de natuur mogen leven. Dus op het moment dat jij je gewoon laat inspireren door de herfst, ga gewoon wat vaker naar buiten. En het mooie is, de zon schijnt nu. Het hoeft niet zo te zijn dat de zomer een periode is waarin je wel een praatje maakt met je buren. En je kunt ook gewoon in de herfst meer naar buiten gaan. Als de zon schijnt, pak een stoel, ga even in de zon zitten. Maak een praatje met de buren. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat je ook actief mensen op gaat zoeken. Mm-hmm. Dus het eerste zou voor mij zijn, ga naar buiten. Het tweede is, zoek mensen op. En of dat nou is dat je wakker wordt en dat jij het van zin hebt om te sporten en je gaat wel. Maar ga die interactie aan. Want dat, in dat naar binnen gaan, raken mensen namelijk geïsoleerd en alleen. En daarom is het ook goed om mensen op te zoeken en wees dan ook open en eerlijk. Op het moment dat jij iemand bent die soms last heeft van zo'n dip, en dat kan door de herfst zijn, maar het kan ook midden in de zomer zijn, wees er open en eerlijk over, weet je?
0: Ja.
1: Niet menselijk, soms ontvreemd.
0: Nee.
1: Dus deel dat gewoon.
0: Geen taboe op de herfstdip dus, maar jij zegt ga naar buiten. Maar je zegt ga naar buiten, maar ja, het is natuurlijk wel zo. Nu nog niet dan, maar straks gaat die herfst echt beginnen. Regen, harde wind, kou, ellende. Ja, dan wil je misschien ook gewoon je lekker opsluiten en niet naar buiten.
1: Ja, en dat ga je dan dus niet doen.
0: Want ga er
1: in
0: tegen.
1: Dat opsluiten, ja, nee. En dan ga je gewoon naar buiten. Kijk,
0: gewoon naar buiten.
1: En luister, het is eind september, volgende week is het 26 graden.
0: Ja.
1: Dus wie zal het zeggen, Olivier?
0: Ja.
1: Misschien regent het deze herfst wel helemaal niet zo hard.
0: Nee, precies.
1: Dus, ga gewoon naar buiten. En ook als het regent, weet je, doe even een jackie aan, een paraplu.
0: Ja.
1: En het andere wat ik ook nog heel graag mee wil geven vandaag is, weet je, in de herfst laat van alles los. Als jij naar buiten loopt, al die blaadjes vallen naar beneden. En wees lekker makkelijk naar jezelf. Laat dingen wat sneller los. Doe als de natuur. En niet alleen emoties loslaten, dat je gewoon denkt, ach ja, wat zal het ook. Je kent misschien nog het theefallaagje, hè, wat op die pannen zat vroeger.
0: Ja.
1: Dus zorg een beetje dat de boel wat makkelijker van je afglijdt. En ga ook letterlijk loslaten. Loop eens door je huis. Pak een doos en stop daar wat dingen in waarvan je gewoon voelt, ja, daar heb ik eigenlijk niks mee. Daar kijk ik niet naar, die pak ik niet op. Laat letterlijk los. Dat is echt heel goed.
0: Dat is een mooi streven. Tot slot dan, Toekie. Op het moment dat we het hebben over een herfstdip, wanneer is het nou een herfstdip? En wanneer is het gewoon even dat je een paar dagen wat minder lekker voelt? Want dat kan natuurlijk ook, hè? Hoe herken je nou die typische herfstdip aan jezelf?
1: Ja, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zou niet eens onderscheid willen maken.
0: Nee?
1: Ik zou eerder onderscheid willen maken tussen de dip en de depressie.
0: Oké.
1: Dus een dip is gewoon, dat hoort er ook bij. Weet je, het leven, het is niet altijd zonneschijn. Soms hebben we bliksem. Dus een dip is iets waar je zelf uit kunt komen door dit soort dingen te doen. Maar bij een depressie, ze zeggen wel zo mooi, depressie is een gebrek aan expressie. Ja. Maar feitelijk kun je dat voor die dip ook inzetten. Dat is ook wat ik zei, uit je gewoon meer.
0: Ja.
1: En ga meer naar buiten, uit je meer, wees eerlijker. Maar op het moment dat je echt een depressie hebt, zoek dan alsjeblieft een professional op.
0: Ja.
1: En ga met iemand gewoon aan de slag.
0: Ja, dat kan natuurlijk altijd inderdaad. En anders, joh, het wordt vanzelf weer lente een keer.
1: Sowieso, maar ja, luister, volgende week 26 graden.
0: Ja.
1: Misschien is volgende week wel lente. En je draaide net Lionel Richie.
0: Ja.
1: You are the sun. Ja. Weet je, neem dat voor jezelf als uitgangspunt. De zon kan altijd schijnen in mij, buiten mij. En wat ga ik daaraan doen? Weet je, wat helpt daarbij voor mij?
0: Luister naar Lionel Richie en luister ook vooral dus naar de wijze raad van Toekie van Apeldoorn. Dankjewel, Toekie.
1: Ja, met alle liefde.
0: Dat was Toekie van Apeldoorn, psycholoog uit Gouda, over die vermaledijde herfstdip dus. Gewoon lekker naar buiten gaan, een beetje genieten, joh. En dan gewoon een beetje geloof hebben in dingen. Dat is heel belangrijk. En Douwe Bob, die zingt daar ook over. Dit is I Believe bij Menno in de Middag. Please.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
12: Hoe kom je daar nu bij?
11: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
13: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
14: Ernstings Family.
13: Aanbevolen door vrolijke families.
15: Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Je luistert naar Radio West. Dit is Menno in de middag. En het laatste regionieuws krijg je nu van de vrouw die altijd wat nieuws te melden heeft. Hier is Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Afgelopen nacht is er alweer bij een brandweerkazerne in de regio ingebroken. Dit keer in Nieuwkoop. Een ruit van de kazerne is vernield. Voor zover bekend is er niks meegenomen. De politie doet onderzoek. De afgelopen tijd werd er vaker ingebroken bij brandweerkazernes. Toen werden meerdere keren spullen gestolen die de brandweer gebruikt om mensen te redden. De gemeente Leiden heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat welke plannen de coalitiepartijen Pro, VVD, CDA, Studenten voor Leiden en ChristenUnie de komende jaren hebben voor de stad. Er moet flink meer worden gebouwd. Op meer wegen in de gemeente moet een maximumsnelheid van 30 km per uur worden ingevoerd. En ze willen dat er geen extra gebieden voor betaald parkeren bijkomen. In Leiden komt ook een voorrangsregeling voor woningzoekenden met cruciale beroepen, zoals leerkrachten, verpleegkundigen en agenten. Zo staat in het coalitieakkoord.
15: Nou, dat vind ik trouwens wel goed dat ze dan zeggen: we gaan niet extra gebieden voor betaald parkeren invoeren. Want ja, daar is bij andere steden is daar nu heel veel gedoe over. Hè? Bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar hebben ze dan wel besloten om het betaald parkeren uit te breiden. En dan zijn mensen allemaal ruzie aan het maken erover. Dat is ook niet fijn natuurlijk voor bewoners. Hè? Als je opeens in een wijk woont waar betaald parkeren wordt ingevoerd.
16: En dan moet je betalen voor vergunning.
15: Ja, toch? Precies. Ja. Heb jij een auto?
16: Ik heb een auto.
15: En ook een parkeervergunning?
16: Nee, ik woon in een vrij rustig dorp.
15: Dus, oh, wat heerlijk. Gewoon gratis parkeren.
16: Gratis parkeren.
15: Zover als het zicht reikt.
16: Ja, eigenlijk wel. Ja,
15: wat heerlijk. Ja. Nou, hopen dat jouw gemeente daar ook aan blijft voldoen.
16: Ja, ik verwacht het voorlopig wel.
15: Nou, gelukkig. Ja.
16: En met twee gebroken benen is mobiel blijven niet eenvoudig. Je kan namelijk niet zomaar achter het stuur van je auto kruipen. Een automobilist in het Westland deed dat wel en werd betrapt door de politie. Die gaf hem een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar.
15: De twee benen achter... Jeetje joh, hoe moet dat überhaupt?
16: Het lijkt me heel moeilijk.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, dat is een beetje volgens mij alsof je een blok beton op je gaspedaal legt. Dat je ook gewoon heel moeilijk dat onder controle kan houden,
16: ja,
15: toch?
16: Ja, dat lijkt me vrij spannend.
15: Ja, je hebt dat nooit gedaan, begrijp ik?
16: Nee, ik zal het even afkloppen, maar ik heb nog nooit een been gebroken.
15: Oké. Dat houden we zo. Nee, ik heb überhaupt nog niks gebroken, dus nu moet ik het helemaal gaan afkloppen. Maar als ik dat wel zou doen, dan denk ik niet dat ik achter het stuur zou kruipen. Nee, dat lijkt me niet verstandig.
16: Lijkt me niet prettig.
15: Nou,
16: En even opletten voor automobilisten in de regio, want dit en volgend weekend gaat een deel van de N11 in beide richtingen dicht. Dit weekend gaat het om het deel tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk. En volgend weekend het deel tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven wordt dan regulier halfjaarlijks onderhoud gedaan. Onder andere aan het asfalt en de bermen.
15: Oké, nou goed dat we dat even weten. Dankjewel Lotte. Dan,
14: boom, boom, boom, boom. Het is weer Jordi Bloem.
15: Meteen na dat serieuze nieuws is meteen een enorme overslag altijd. Hè? Dat, Dan krijgen we Jordi Bloem opeens. Jordi, ja. Goedemiddag.
17: Die krijgt er bijna gratis bij. Goedemiddag, Olivier.
15: Ja, gelukkig wel, toch? Ja, ik bedoel, ja, ja. En dan heb je ook nog eens goed nieuws te brengen, volgens mij. Tenminste, als ik zo naar buiten kijk.
17: Ja, vandaag is echt een prachtige dag. De lucht is ook behoorlijk blauw. Wat hoge bewolking. Eigenlijk geen stapelwolken. Nou, eigenlijk laat het eigenlijk maar weg, want de lucht is te droog daarvoor. En de temperaturen die zijn al aardig opgelopen tot 19 graden. Op sommige plekken alweer 20. Nou, dat beloof wat. Ik denk dat we in de loop van de middag nog even de 22 graden halen. En dat is boven onze stand. We leven boven onze stand. Want de norm is 18 graden, dus daar zitten we boven. Dat komt omdat de wind in de zuidhoek huist. Is zwak tot matig. Wordt de warme lucht vanuit Frankrijk aangevoerd. Daar blijft trouwens wel de warmte aanwezig de komende tijd. En als die wind wat vaker uit het zuiden of zuidoosten blijft waaien, kunnen ook bij ons die temperaturen nog verrassend hoog uitpakken voor de tijd van het jaar in die nadagen van september. Nou, het is ook rustig met de wind. Er komt door een hoge drukgebied. Dat trekt wel weg. En dan komt er heel langzaam maar zeker wat vochtigere lucht. En ook een hele slappe, zwakke storing onze kant op. Vannacht, morgenochtend. Dat zou tijdelijk wat wolkenvelden kunnen opleveren. Misschien ook een beetje nevel van enkele mistbank. En de temperaturen dalen vannacht tot 12 graden. En dat is minder fris dan afgelopen nacht. Toen werd het zo'n 8 of 9 graden op de koudste plekken. En in het oosten van het land hadden we zelfs de eerste vorst aan de grond van dit najaar. Maar goed, bij ons dan niet. Vannacht ook niet dus. En morgen is de temperatuur een tandje lager. Maar ja, 20 graden is ook nog lekker. En we zien af en toe de zon tussen de wolkenvelden door. Ik denk vooral morgenmiddag. Dus duidelijk meer wolken dan vandaag. Maar het blijft dus wel droog. En zondag, nou misschien iets meer zon. Maar ook dan kunnen we 's ochtends een beetje mistig of nevelig beginnen. Het blijft overdag nog wel droog. De wind gaat weer terug naar het zuidoosten of zuiden. Opnieuw zwak tot matig. En dan kan het ook zondagmiddag weer zo'n 22 graden worden.
15: Ach, wat heerlijk, zegt Jordi. Wat fijn. Hey, en over een uurtje ga je nog verder met ons in de glazen bol kijken.
17: Ja, ja, ja. Want er zijn nog steeds wat nazomerse vooruitzichten te melden. Dus daar kom ik over een uurtje inderdaad op terug.
15: Wij gaan onze borst nat maken. Dankjewel, Jordi. Tot over een uurtje.
17: Hoi. Ja. Hoi.
16: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: kan me die videoclip nog goed voor de geest halen. Vanessa Carlton achter een piano op een rijdende truck. En daarmee reed ze door allerlei wijken heen en zo. Al spelend dit nummer, 1000 Miles van Vanessa Carlton dus. Een one-hit wonder zou je kunnen zeggen. Want daarna is het nooit meer echt goed gekomen met die carrière. Ach ja.
1: Waar die staat.
0: Je luistert naar Radio West, naar Menno in de Middag om precies te zijn. En het is de laatste vrijdag van de maand. Dat betekent dat we weer Raad Waar die staat spelen. En dat doen we natuurlijk met onze verslaggever van dienst. En dat is vandaag Dennis van Schie. Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zo, we moeten het eens even hebben over waar jij staat. Want je hebt al een kleine hint gegeven, een half uurtje geleden. Maar Nu gaan we echt spelen voor de knikkers. Want als je zometeen weet waar jij staat, dan kan je een Omroep West puzzel winnen. Dan moet je even bellen met 070-390-5454. Dus ja, Dennis, kom maar door met die hints.
2: Ja, nou, ik vertelde net al, ik ben op een plek waar je dus 146 treden omhoog moet. Nou, dat is op zich wel lastig, want er zijn meerdere hoge dingen in onze regio. Maar de tweede hint is dat dit een plek is waar iedereen met zijn telefoon rondloopt.
0: Oké. Iedereen met zijn telefoon rondloopt. Nou, genoeg hints, denk ik, voor dit moment. Laten we eens even kijken of mensen het weten. Ik haal er eens even iemand bij. Celia Gombol, zeg ik het dan goed of zeg ik het dan iets te chic?
3: Ja, nee, dat is
0: oké,
3: hoor.
0: Ja, dat is oké. Celia, goedemiddag. Jij hebt Dennis gehoord. Waar denk jij dat hij staat?
3: Op de kijkstijger.
0: Op de kijkstijger? Nou, eens even kijken, Dennis.
2: Ja, daar kan ik niks op inbrengen. Dat is helemaal goed.
0: Wauw, ongelooflijk. De eerste beller. Celia. Ja, dan zou ik ook lachen, ja. Nou, wat goed, joh.
3: Ja, ik zie dat. Dat is Bassie niet. Mijn man die komt binnen en die denkt dat ik mijn zoon bel.
0: Oh, nee, ik ben niet je zoon. Ik ben veel van je, maar niet je zoon.
3: Nee. Ik bel met Radio West. Ja, ik heb weer wat gewonnen.
0: Ja, je hebt weer wat gewonnen. Ja, Celia, sterker nog, je hebt niet zomaar wat gewonnen. Je hebt een Omroep West puzzel gewonnen.
3: Ik had het begrepen, ja.
0: Ja, hoppakee. Ja. Dus blijf even aan de lijn, dan gaan we dat regelen. Maar jij wist het meteen, kijk stijgen. En wat gaf het weg?
3: Na die 148 treden.
0: Ja, precies. Toen dacht je, oh ja.
3: Ja, dat moet het zijn.
0: Oké. Nou, heel goed. Goed gedaan, Celia. En geniet nog van je dag, hè.
3: Oké, kom zo. Hoi.
0: Ja, Dennis, dat is meteen goed. Dus die hints die moeten iets moeilijker de volgende ronde, hoor.
2: Ja, bijzonder. Het had ook bijvoorbeeld de grote kerk kunnen zijn waar ik op uitkijk. Ik had ook nog een hint van, ja, er hangt hier een bordje en dat gaat over het einde van de Franse overheersing in 1813.
0: Oh, ja.
2: Misschien had ik dat moeten vertellen als tip. Dat had het misschien wat lastiger gemaakt.
0: Ja.
2: Maar het is wel een bijzonder gezicht, hoor. Het is een heerlijke dag in Den Haag. En heel veel mensen boven. Ik hoor heel veel Engels om mij heen. En het is ook wel bijzonder dat mensen die vaker in Den Haag komen, die zien die grote bouwkeet op de Hofvijver liggen. Nou, die hebben ze vanmorgen met een boot verplaatst, een beetje naar het midden van de Hofvijver. En dat heeft alles te maken met het feit dat er onder de Hofvijver een warmte-koude opslag wordt gerealiseerd. En dat heeft dan weer alles te maken met de verbouwing van het Binnenhof.
0: Oh ja.
2: Die gaat dan een paar miljard kosten. We zijn nog niet bij het eindbedrag, vrees ik. Het gaat ook nog wel even duren voordat alles hier af is. En zolang ze bezig zijn met de Binnenhof, blijft deze kerkstijger ook staan.
0: Ja, zo is het. Nou, leuk dat het zo snel geraden is alweer, Dennis. Ik zou zeggen, ga je zo meteen weer verplaatsen. En dan na ene, dan gaan we nog een rondje spelen.
2: Dat is goed.
0: Oké, tot straks, Dennis.
2: Tot zo.
0: Hoi, dat was verslaggever Dennis van Schie. Die stond dus op de kerkstagen. Zometeen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar eerst gaan we zometeen ook nog de tijdmachine spelen natuurlijk. Dus die prijzen blijven komen. Na

0: Rob de Nijs en Banger Hart hier op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, ik voel de zenuwen toch weer een beetje oplopen bij mij, hoor. Dat kan maar één ding betekenen. Het volgende spelletje is aanstaande. Namelijk de Radio West tijdmachine. Het principe is bekend, maar voor de zekerheid, als je net voor het eerst luistert, zou je net zien, leg ik het even uit. Er staat hier een tijdmachine. We gaan samen het verleden in stakjes. Althans, dat doe ik met één beller. En van dat specifieke jaar waar we op uitkomen, heb ik 3 vragen voor je. En als je er eentje daarvan goed hebt, dan win je al een cadeaubon van maar liefst €50 voor online sportwinkel Pluto Sport. En heb je ze nou alle 3 goed, dan ga je door naar de finale bij West Komt Thuis later vanmiddag bij Bas. Met een fantastische hoofdprijs, namelijk een ultracompacte koffiemachine, inclusief welkomstpakket met 7 verschillende koffiesmaken. Dat zou toch mooi zijn, zeg. Nou goed, als je mee wil spelen en daarmee je laatste kans voor de finale te pakken, bel dan eventjes 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En dan kan je dus kans maken.

0: die iconische drum intro, dan weet je al wat het gaat worden, hè? Hungry Heart van Bruce Springsteen op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan er weer in, hoor, die Radio West tijdmachine. En voor de laatste keer deze week voor de finale, want strakjes bij Bas, dan is het alweer finale tijd. Maar eerst dus nog één laatste kans om die finale in te komen. En die kans is vandaag voor Loes Beumer uit Wassenaar. Loes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zo, ja, je klinkt in ieder geval vrolijk. Dat is hartstikke mooi. Heb je al weekend?
2: Ik heb al heel lang weekend. Een pensionada.
0: Ah, heerlijk. Permanent weekend.
2: Permanent weekend. En het is mooi weer.
0: Ja, dus, daarom.
2: Wat wil je nog meer?
0: En hoe geef je er vandaag invulling aan die mooie vrije tijd van je?
2: Lekker even haring halen. Vanavond op visite. Dus genieten van het mooie weer. We hebben Tina weekend in de Wassenaar. Dus gezellig allemaal.
0: Ja, heel gezellig. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke leuk. En dan kan je ook nog in de prijzen gaan vallen. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ja, we spelen voor een cadeaubon ter waarde van €50 voor een online sportwinkel. Dus ik zou zeggen, ben je er klaar voor?
2: Helemaal.
0: Daar gaan we.
1: Deuren gaan dicht. Eén, negen, zeven, twee. Deuren gaan open.
0: Ja, nou, ik ben blij dat je die haringjes niet mee hebt genomen in de tijdmachine, want anders ruikt het wel erg, hoor.
2: Stinken.
0: Ja, precies, ja. We zijn in 1972 aangekomen, Loes.
2: Zo, ja. Ik nog een puber.
0: Nou, kun je nagaan. Nou, daar weet je vast wel iets van nog. Zullen we gaan spelen?
2: Prima.
0: Daar komt-ie. Vraag 1. Barry Stevens speelt vanaf 1972 de tovenaarsleerling Quark. In welke bekende kinderserie op de Nederlandse televisie?
2: Tita Tovenaar, is raar.
0: Juist, Tita Tovenaar zeg je. Vraag 2. Het Nederlandse kiesrecht wordt versoepeld. Tot 1972 mag je stemmen bij verkiezingen als je 21 jaar oud bent, maar die leeftijd gaat omlaag. Vanaf welke leeftijd mag je stemmen met ingang van 1972?
2: 18 jaar.
0: En vraag 3. Sandra en Andres staan hoog in de Nederlandse top 40 in maart 1972... met het liedje waarmee ze voor ons land naar het Eurovisie Songfestival gaan dat jaar. Maak de titel af. Als het...
2: Als

0: gaat.
1: Nou, zelfs een muzikale bijdrage. We gaan eens even kijken of u er goed hebt.
0: 3.
2: Je hebt 3 vragen goed.
1: Ja!
0: Yeah!
1: Ja! Loes, wat goed!
0: Super.
1: Ja, super inderdaad. Fantastisch, joh. Heel goed gedaan. En dat betekent, beste Loes, dat jij niet alleen een cadeaubon van maar liefst €50 voor online sportwinkel Pluto Sport krijgt, maar ook dat je dus nog misschien wel vanmiddag gebeld wordt voor de finale.
0: Wauw.
1: Ja, dat zou wat zijn, hè?
0: Ik ben blij met die €50 Pluto Sport. Ze kreeg een hele goede bestemming.
1: Nou, hartstikke leuk. Nou, je gaat ervan genieten. Ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. Blijf even hangen, gaan we het regelen. En nog een hele fijne dag, hè?
0: Dankjewel en een fijne uitzending.
1: Dankjewel. En eet smakelijk van de haringkies ook natuurlijk. Loes uit Wassenaar was dat. En dit is dat liedje waar we het net over hadden. Als het om de liefde gaat.

0: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
10: Goedemiddag, Menno in de Middag gaat door met zometeen nieuwe Hollandse muziek. En het is 1 uur geweest. Het regionieuws krijg je nu van Lotte Dekker.
11: Afgelopen nacht is er alweer bij een brandweerkazerne in de regio ingebroken. Dit keer in Nieuwkoop. Een ruit van de kazerne is vernield, maar voor zover bekend is er niks meegenomen. De gemeente Leiden heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. In de plannen van de coalitiepartijen staat onder andere dat er flink meer moet worden gebouwd. Er op meer wegen een maximumsnelheid van 30 km per uur moet worden ingevoerd. En ze willen dat er geen extra gebieden voor betaald parkeren bijkomen. En de komende 2 weekenden zijn delen van de N11 in beide richtingen dicht vanwege onderhoud. Dit weekend gaat het om het stuk tussen Alphen aan de Rijn en Zoeterwoude Rijndijk. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan hebben we nog verkeersinformatie bij de ANWB. Erik Evengroen.
5: Twee korte files in onze regio. Om te beginnen de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 5 minuten extra reistijd. En de andere kant op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar doe je er ook voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten langer over.
13: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere
16: van Albert Heijn. Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.

0: Mr. Big en Wild World. Goedemiddag, je luistert naar Menno in de Middag. Het is vrijdag, het is 1 uur geweest. En vandaag pas ik nog een uurtje op Menno's show. Ik ben Olivier de Neven. Met straks nog lekker veel muziek in het programma. Waaronder uiteraard ook Hollandse hits. Daar staat Menno in de Middag bekend om. Zometeen zelfs een nieuwe plaat van een zangeres uit onze regio. Uit Den Haag om precies te zijn. En over muziek gesproken, je kunt ook nog steeds je keuze voor jouw plaat doorgeven. Het thema deze week is herfst. Dus een mooie plaat die jou doet denken aan de herfst. Of die herfst als thema. Heeft, stuur hem nog gauw in. Je hebt nog heel eventjes via olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. Jouw herfstplaat die jij graag wil horen. Straks aan het einde van dit programma in jouw plaat. Maar eerst uw aandacht voor...
1: Raad waar die staat.
0: Ik heb verslaggever Dennis van Schie er weer op uitgestuurd naar een plek in onze regio. Maar ja, het is wel een beetje anders dan normaal gesproken. Want normaal, Dennis, ga je dan een reportage maken en zo. Maar nu zijn we een spelletje aan het spelen. Raad waar die staat.
2: Ja, en het was er net wel heel makkelijk. Ik stond op de Kijksteiger in Den Haag, in het centrum van Den Haag.
0: Ja.
2: En nou ja, we hadden twee hints hè, van 148 treden. En dat de Kijksteiger, de naam die is onthuld door cabaretier Sjaak Bral.
0: Ja.
2: Nou, dat werd heel snel geraden. Dus ik ben maar een stuk verder gegaan. En mijn eerste hint is, maak het kort.
0: Maak het kort. Oké, kijk, dit zet soda aan de dijk als in... Ik denk niet dat iemand het nu al weet. Dat is mooi.
2: Nee.
0: Of is dit een boodschap aan mij? Van hou het kort eigenlijk.
2: Nee, zeker
0: van,
2: niet. Nee hoor. Nee,
0: okay.
2: Nee.
0: Maak het
2: kort.
0: Het
2: is een heel gezellig programma. Dus,
0: nee, oké, heel goed, heel goed.
2: Ga lekker los.
0: Maak het kort, dat is de hint. Het heeft sowieso nog geen zin om nu te bellen, zeg ik er meteen bij. Maar schrijf hem wel even op of hou hem in je hoofd. Maak het kort, dat is de hint. En strakjes, dan ja, rond 2:50, dan haal ik je er weer bij, Dennis. En dan gaan we echt ja, voor de prijs. Hè?
2: Zo is dat.
0: En dan gaan we ook niet voor een lullige prijs. Namelijk, straks kan je een snel drogende handdoek van Omroep West winnen. En dat is toch wel heel lekker. Want ik bedoel, voorlopig is het nog zonnig. Maar die regenbuien in de herfst, die gaan eraan komen.
2: Ja, en dinsdag wordt het strand weer. Dus dan is een badlaken zeker geen overbodige luxe.
0: Ja, precies. Goed gezegd, inderdaad. Nou, eigenlijk om allerlei redenen dus leuk om mee te doen straks. Dankjewel voor nu, Dennis. En nou, tot straks.
2: Tot zo.
0: Dat was verslaggever Dennis van Schie, die dus ergens in onze regio op dit moment is. En de eerste hint is, maak het kort. Nou, dat geldt niet voor het nummer dat ik nu ga draaien. En dat hoop ik niet dat hij het kort maakt, want het is veel te mooi. Hou het lekker lang, zou ik zeggen. Hij is weer helemaal terug. Er komt een 9-delige documentaire reeks over hem. En nou, iets zegt mij dat hij ook wel weer op gaat treden. Maar eerst nog gewoon lekker van genieten op Radio West. Marco Borsato en zijn allermooiste, Margherita.
3: In de verte spreekt een stem, die ik herken van onze ruzies, over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede, maar wat kan ik meer dan janken, als ik dit niet kan.

je meeneemt. Wat me lief is in dit leven. En ik luister hoe jouw woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: echte nederpopklassieker, hè? Marco Borsato en Margherita hier bij Menno in de Middag op Radio West. Ja, we gaan het nog steeds over muziek hebben, maar dan hele andere muziek. Namelijk een zomerliefde, elkaar uit het oog verliezen en elkaar dan ineens weer tegenkomen. Is dat gewoon toeval of heeft het zo moeten zijn? Zangeres Denise Driana die maakte er haar nieuwe single over. Toeval bestaat niet. En met die plaat kiest ze ook meteen voor een nieuw geluid. Denise, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, laten we beginnen bij de titel. Toeval bestaat niet. Geloof je daar zelf ook echt in dat sommige ontmoetingen zo moeten lopen?
1: Ja, het is toevallig bij mij, mijn vriend, ook wel gebeurd. Dat het gewoon heel erg random liep via Fortnite. Dus ja, wie had dat verwacht?
0: Ja.
1: Maar niet, zoals ik zing in het lied. Want ik heb het lied niet zelf geschreven.
0: Nee.
1: Maar ik geloof er wel in.
0: Je gelooft echt in dat het af en toe zo moet zijn eigenlijk, hè? Ja.
1: Ja,
0: en hoe spannend is het dan om zoiets persoonlijks dan ook in een liedje te delen met mensen? Ook al heb je het dan niet zelf geschreven. Het is wel die boodschap.
1: Nou, zeg maar met het inzingen. Jelle zei tegen mij, je moet gewoon aan iets leuks denken. Dus nou, dat is sowieso goed. En toen...
0: voor de luisteraar, wie is Jelle?
1: Mijn songwriter.
0: Kijk.
1: En ik heb toevallig gisteren ook een contract bij hem mogen tekenen in de studio. In de Soundtrack Studio.
0: Heel leuk.
1: Dus dat is heel erg top. Dus dat was ook een tijdje wel nog even spannend en nog een beetje een geheimpje.
0: Ja.
1: Maar het is nu eindelijk helemaal rondgekomen. En nou, ik kom maar heel lang. Dus hij zei tegen mij, nou, kom op, even vrolijker doen. Dus ik dacht, nou oké. Dus ik dacht gewoon aan leuke dingen. En toen kwam mijn enthousiasme eigenlijk al wel in dat lied terecht.
0: Ja, en je hebt ook van jezelf een enthousiaste stem. Dat helpt ook al, hè?
1: Ja, het is automatisch. Ik weet niet. Ik praat gewoon op een bepaalde toon, waardoor ik weet het niet.
0: Ja. Ja, nou, dat is alleen maar goed, toch? En je hebt gezegd dat je met deze single muzikaal zo een beetje het gevoel hebt van, nou, dit is wat ik uiteindelijk wil doen. Wat heb je nou in dit liedje gevonden wat je in eerdere nummers nog niet helemaal had?
1: Nou, kijk, Senna is natuurlijk de laatste tijd best wel bekend geworden.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond haar heel erg tof. Ik kwam steeds meer video's van haar tegen op mijn For You en hoe zij het deed met optreden en haar stijl van muziek. Dus ik zei tegen Jelle en tegen Dominique, want zij schrijft ook mee, zei ik van, nou, ik wil eigenlijk een beetje zoiets. Want ik zit nu heel erg met pop en ik vind het hartstikke leuk. Maar ja, ik wil ook sowieso iets wat meer gedraaid wordt op feestjes en bij radio's. Want
0: mm-hmm.
1: ja, wat natuurlijk wat meer feestmuziek is wel. Is wel wat de mensen ook willen en wat ik wil. Dus ik dacht, oké, dan ga ik niet helemaal pop loslaten, maar dan ga ik gewoon volkspop doen. Dus gewoon
0: volkspop,
1: maar wel met een vleugje pop. Ja.
0: Ja, nou, dat klinkt als een goede combinatie. Je hebt de videoclip opgenomen in Rotterdam en Hoek van Holland. Je eigen vriend speelt erin en je grote liefde. Nou, dat is ook wel bijzonder,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker. Ja, hoe heet het? Dat is natuurlijk de eerste keer van ook in een videoclip. Dus ik zei, ja, weet je, we gaan het gewoon doen. En dat maakt het gelukkig wel minder awkward, dat het gewoon mijn vriend was.
0: Ja.
1: Want anders zei ik ook van, ja, nee, dan wil ik het niet.
0: Moet je met een vreemde gast gaan zoenen in een videoclip? Dat kan toch niet?
1: Ja, doei. Nee, echt niet. Never. Nee. Maar er waren wel bloopers. Het was toch wel awkward op sommige momenten dat we elkaar aankeken, dat we moesten lachen en dat we stukjes over moesten doen. Dus dat was wel grappig.
0: Ja, maar, zeker.
1: Ja, het voelde wel gewoon allemaal gewoon... het was gewoon een leuke dag.
0: Ja, gewoon vertrouwd natuurlijk, hè, met je eigen vriend. Hey, en nou combineer je muziek met je opleiding. En je noemt zingen echt je uitlaatklep, hè? Maar stel dat dit nou echt een dikke hit wordt. Hoe groot is dan jouw muzikale droom nog? Wat moet er nog gaan gebeuren in de toekomst?
1: Nou ja, eigenlijk gewoon, ik heb het al wel een beetje bereikt. Ik maak gewoon mensen blij. Ik heb nu een vast contract. Dus dat is wel iets waar ik als klein meisje van droomde. Dus om nou te zeggen dat ik echt heel erg naar iets... Ja, tuurlijk, grote optredens. Dat vind ik altijd heel erg vet. Op een groot festival, zoals in Den Bosch, met het levenslied. Dat vind ik gewoon allemaal heel erg leuk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zou altijd gewoon voor mijn werk blijven kiezen. En zingen wel als hobby houden.
0: Ja.
1: Kijk, het kan natuurlijk zijn dat het wat groter wordt. Maar daar gaat niks veranderen. Ja, ik zou misschien een keertje meer vrij moeten nemen voor optredens.
0: Ja.
1: Maar ik ga het wel nog, ik ga het nog steeds gewoon combineren, zoals ik het nu ook doe.
0: Heel goed, een slimme meid is op de toekomst voorbereid, zeggen ze altijd, hè? Dus het is goed dat je ook je werk in de gaten houdt. Ja, heel goed.
1: Ja, zeker.
0: Nou, zullen we je nieuwe single eens gaan luisteren samen?
1: Ja hoor, is goed.
0: Jij hebt hem al vaker gehoord, maar de luisteraars van Radio West gaan hem misschien wel voor het eerst horen. De nieuwe single van Denise Driana heet Toeval bestaat niet. En hoor je nu voor het eerst dus op Radio West.

Denise Adriana, haar nieuwe single heet Toeval bestaat niet. En je hoorde hem net voor het eerst op Radio West. En leuk om daar natuurlijk ook even gesproken te hebben. Geeft altijd wat meer diepgang aan zo'n nummer. Nu Third World en Now That We Found Love hier bij Menno in de Middag.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Goedemiddag, het is 2:30. Je luistert naar Radio West, naar Menno in de Middag. En het laatste regionieuws wordt nu vakkundig voor je op een rij gezet. Door Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De permanente winteropvang voor daklozen in Den Haag is dit jaar een maand korter beschikbaar dan in de afgelopen jaren. Volgens de gemeente krijgen ze te weinig geld van het Rijk om de uitgaven binnen de opvang te dekken. De opvang zit in een voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan in de Vogelwijk. Er kunnen dag en nacht zo'n 80 mensen terecht. De dakloze opvang is bedoeld voor mensen uit Den Haag en omgeving en die in Nederland mogen verblijven. En is open van begin november tot eind maart. Bijna 3 miljoen Volkswagens en Audi's wereldwijd worden teruggeroepen. Is vanwege een risico op problemen met het stuur. In honderdduizenden auto's zit een schroef die zou kunnen afbreken. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen bij het besturen van de auto. Vooralsnog zijn er geen ongelukken gemeld die door dit probleem zouden zijn ontstaan. Het gaat bij Volkswagen om de modellen Tiguan, Touran, Golf Variant en Caddy die tussen 2013 en 2024 zijn gemaakt. En bij Audi gaat het om de Q3 gebouwd tussen 2017 en 2024. Hoeveel auto's in Nederland precies zijn teruggeroepen is nog niet duidelijk.
9: Heb jij toevallig een Volkswagen of een Audi?
10: Nee.
9: Ja, ik heb dus een Volkswagen, een Golf, maar niet een Golf variant. Dus okay. Ik denk dat ik goed zit en bovendien die van mij is denk ik net iets later gebouwd. Dus dan zit ik net goed.
10: Dan zit je als het goed is goed.
9: Ja, maar het is wel, het lijkt me wel, wat een ellende ook voor zo'n bedrijf. Wat een kosten en vreselijk joh.
10: Bijna 3 miljoen. En ja, verwacht wordt dat natuurlijk niet alle auto's zo'n schroef hebben die kan afbreken, maar... Nee. Ja, het wordt allemaal wel gecheckt.
9: En gaat het al zo lekker met Volkswagen? Dus dan krijgen ze dit er ook nog eens bij. Nou goed, en natuurlijk helemaal vervelend als je een auto hebt en daarmee terug moet.
10: Dat lijkt me niet zo prettig.
9: Nee.
10: Opnieuw een inbraak bij een brandweerkazerne in de regio. Afgelopen nacht was het raak in Nieuwkoop. Een ruit van de kazerne is vernield. Voor zover bekend is er niks meegenomen. De politie doet onderzoek. De afgelopen tijd werd er vaker ingebroken bij brandweerkazernes. Toen werden meerdere keren spullen gestolen die de brandweer gebruikt om mensen te redden. En mensen ervaren iets meer overlast in hun buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Hangjongeren veroorzaken de meeste overlast, maar er zijn ook andere ergernissen, zegt het CBS bij de NOS.
11: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
10: Of er daadwerkelijk meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren, is lastig te zeggen. De veiligheidsmonitor, zoals het onderzoek heet, wordt iedere 2 jaar uitgevoerd door het CBS.
9: Ja, is het zo? Jij zei net dat je in een rustige plek woont.
10: Ja.
9: Heb jij dan ook weinig overlast van de mensen om je heen?
10: Ja, ik woon er nog niet zo heel lang, maar okay. Tot nu toe heb ik inderdaad weinig overlast ervaren.
9: Je buren luisteren vast niet mee, dus je kan volledig open praten. Maar weinig overlast, geen lawaaierige buren of dat soort dingen?
10: Nee, nou, ik woon dichtbij een café, maar dan, ja, als je daar gaat wonen, dan kan je verwachten dat je daar af en toe wat muziek uit hoort komen, maar dat is ook lang niet elke avond. En dat stopt ook altijd om 11 uur. Dus,
9: dat is heel
10: prima.
9: Overzichtelijk.
10: Mij hoor je niet klagen.
9: Nee, precies. Ja. Nou, ik heb vroeger wel eens midden in het centrum van Rotterdam gewoond. En daar was wel regelmatig wat aan de hand. Ik had een buurman die boven mij woonde, die altijd metalmuziek keihard draaide. En dat was een hele aardige vent, hele rustige man. Maar af en toe moest ik wel even vragen van, joh, kan het even ietsje minder hard? Ja. Oh ja, sorry. En ik heb een keer heel bijzonder gehad. Een man die steeds zijn behoefte deed in het portiek.
10: Ach jeetje.
9: En dan niet de kleine boodschap, zullen we maar zeggen. Ja, en op een gegeven moment zijn we erachter gekomen. Ik dacht dat het een hond was die dat had gedaan. Maar ja. Op een gegeven moment hebben we camerabeelden bekeken. En toen bleek dus dat de man steeds zijn broek naar beneden deed. En dat is denk ik wel 4-5 keer voorgekomen.
10: Waarom ook, hè?
9: Ja, nou ja, er was geen wc in de buurt, denk ik. Dus misschien daarom.
10: En jullie hadden gewoon een heel fijn portiek, misschien?
9: Het was een heel lekker portiek, ja, zeker. Ja, maar daar wil Jordi Bloem niet meer aan herinnerd worden. Toch, Jordi?
12: Nee, liever niet, eerlijk gezegd. Nee.
9: Jordi, fijn dat je er weer bent.
12: Ja, fijn dat ik weer mag aanschuiven bij Menno in de Middag.
9: Ja, Menno in de Middag. Even zonder Menno, maar met Olivier en natuurlijk met Lotte.
12: Ja.
9: En met Jordi dus, want Jordi, het is prachtig weer, hè?
12: Ja, het is heerlijk. Het is gewoon zomer in de herfst. Met strak blauwe lucht, een beetje bewolking, maar voor de rest de zon die volop schijnt. En het is voorlopig ook de zonnigste dag, denk ik, van deze week ook. Maar dat betekent niet dat het heel slecht wordt of zo, hoor. Maar af en toe wat kleine veranderingen, die zijn wel zichtbaar in het weer. Maar vanmiddag dus niet, met weinig wind. Beetje wind uit zuid tot zuidoost. Wordt er warme lucht aangevoerd. 21, 22 graden maximaal. De norm is een graad of 18, dus daar zitten we tot 4 graden boven. En komende nacht koelt het weer aardig af, maar wat minder fris dan afgelopen nacht. Iets boven de 10 graden, 11, 12 graden, dat zijn de laagste waarden. Later komt de bewolking, een beetje mist is ook mogelijk. Wordt wat vochtige lucht, er komt een hele zwakke storing aan. Die gaat wel weer oplossen, want er wordt ook weer een nieuw hoogdrukgebied verwacht dat er achteraan komt. Dus ik denk morgenmiddag weer wat meer zonneschijn. Noordelijke wind, dus de wind gaat helemaal draaien. Maar de aangevoerde lucht is niet meteen super koud. Ook morgen kan het nog een graad of 20 worden, dus het is ook wel lekker. En ook zondag is niet verkeerd. We beginnen misschien met mist of wat wolkenvelden. Daarna komt de zon erbij. Niet al te veel wind uit zuidoost tot zuid. Dus die wind gaat weer terug naar die zuidhoek, die warme hoek. En dan kan meteen de temperatuur wat wind boeken. 22 graden. Dus we blijven boven onze stand leven. En daarmee zijn we er nog niet, Olivier. Mm-hmm. Want maandag dan kan de temperatuur al zo'n 23 graden worden. Wel met een beetje regen zo af en toe. Dat zou kunnen. Het is een beetje onzeker of dat nieuwe front dat gaat passeren ook echt die activiteit heeft, dat het wat kan gaan regenen. Maar dan op dinsdag en woensdag blijft het waarschijnlijk overdag droog, met weer wat meer zon, een zuidoostelijke wind, en dat betekent dat de middagtemperatuur kan uitkomen op 23 tot 24, misschien wel 25 graden. Zo. Het lijkt iets minder warm te zijn dan ik vanochtend nog dacht, maar het scheelt maar een enkel graadje. Het voelt gewoon heerlijk aan, zeker als die zon erbij komt. Dan zijn het echt de twee laatste mooie dagen van september. Want vanaf oktober lijkt het niet meteen heel erg koud te worden, maar iets minder warm. En misschien dat er af en toe ook weer eens een beetje regen valt op donderdag 1 oktober. Maar het is niet zo dat we overgaan naar een hele koude, natte herfstfase. Dat nog lang niet.
9: Oh, gelukkig zeg. Nou, dat is een fijn einde inderdaad van september. Dank dat je dat aan ons kwam brengen, Jordi. En alvast een goed weekend, hè?
12: Ja, prettig weekend. Jullie ook daar.
9: Hoi.
12: Hoi.
9: En dan is ook nog verkeersinformatie. Daarvoor gaan we naar de ANWB.
13: Opvallende file in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein, 9 kilometer met een kwartier op het hout.
9: Erik Evengroen bij de ANWB, dankjewel.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: George Benson en Give Me The Night hier op Radio West bij Menno in de Middag. Waar we weer doorgaan hoor met dat allerleukste spelletje wat er is.
1: Raad waar die staat.
0: Raad waar die staat. En dat spelen we uiteraard met onze verslaggever ter plaatse, Dennis van Schie. Dennis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij staat op een nieuwe plek ergens in onze regio. Eerst was je bij de Kijkstagen in Den Haag. Ja. Nu dus ergens anders. En je gaf een half uurtje geleden al een hint. En nu gaat het er echt om. Je gaat er nog een hint bij geven zometeen. En dan kan je, als je weet waar jij bent, een snel drogende Omroep West handdoek winnen. Maar ja, dan moet je het wel weten. En bellen met 070-390-5454. Dus ja, beste Dennis, leg eens even uit waar zou je ongeveer staan, zonder te zeggen natuurlijk waar dat precies is.
2: Ja, de eerste hint was maak het kort. En de tweede hint is, wat zal ik zeggen, geheime begraafplaats.
0: Geheime begraafplaats. Oké, nu bellen 070-390-5454 als je met deze hints maak het kort en geheime begraafplaats. Ja, als je daar chocola van kan maken. Eens even kijken, we hebben al iemand hangen. Ria Roseman uit Nooddorp. Ria, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, jij denkt het te weten waar Dennis is.
3: Ik hoop het.
0: Oké. Okay.
3: Korte poten.
0: Korte poten, zeg jij. En waarom korte poten?
3: Nou, omdat iets zoals met kort.
0: Oké. Okay.
3: Je hebt korte poten en je hebt korte bos. Ja. Heb je ook nog.
0: Nou, Dennis, is dat goed, korte poten?
2: Het is een hele originele, maar het is niet goed.
0: Ach, dat is jammer. Nee. Nou, goed gedaan, Ria, maar helaas volgende keer beter.
3: Oké.
0: Okay. Hoi, hoi. En dan gaan we naar Cor van Welbergen. Cor, goedemiddag.
4: Ja, hallo. Johan van Oldenbarneveld, die zei maak het kort.
0: Okay.
4: Toen hij werd doodgeoordeeld. En volgens mij is hij begraven naast de Ridderzaal.
0: Oké. Okay. Dus jij denkt dat hij bij iets van Johan van Oldenbarneveld staat?
4: Die is bij het graf waar hij ooit begraven is.
0: Ja, nou eens even kijken, Dennis.
2: Ja, het is dus zo, zijn graf, daar kan ik niet bij komen. Want dat is echt op het Binnenhof. Hè, en dat wordt nu helemaal verbouwd. Maar ja, deze meneer heeft het helemaal goed. Ik ben bij het standbeeld van Johan van Oldenbarneveld.
0: Hoppakee! Ja. Cor!
4: Ja, dankjewel.
0: Ja, nou, mag wel iets meer enthousiasme hoor, Cor.
4: Ja. Zo vaak win ik ook weer niet.
0: Nee, dat bedoel ik. Nou, dan is het toch hartstikke leuk. Hé, Cor, jouw geschiedkundige kennis heeft jou een heel eind gebracht, zouden we kunnen zeggen.
4: Ja, zeker.
0: Want jij hebt gewonnen. Het standbeeld van Johan van Oldenbarneveld, dat is de plek waar Dennis staat. En dat betekent, beste Cor, dat jij een prachtige prijs hebt gewonnen. Namelijk een limited edition Omroep West handdoek, die dus ook nog snel drogend is.
4: Zo dan.
0: Ja, toch?
4: Mooi.
0: Kan je je nek leggen, kan je je mee afdrogen, kan je mee naar het strand. Misschien nog volgende week met het mooie weer. Van alles.
4: Je weet. Dankjewel.
0: Ja, jij bedankt voor het meespelen. En ga je dit weekend nog wilde dingen doen?
4: Dit weekend niet, nee.
0: Gewoon rustig aan.
4: Ik ga in ieder geval naar mijn verjaardag van mijn zus, die wordt 86. Dus
0: Dat is
4: een mijlpaal.
0: Ja, dat is zeker een mijlpaal. Nou, daar wens ik je dan heel veel plezier mee. En alvast gefeliciteerd ook met je zus.
4: Ja, dank je.
0: Mooie leeftijd. Okay. Fijne dag nog, hè, en een heel fijn weekend dan.
4: Hetzelfde.
0: Dag Cor. Nou, Cor is dus in de prijzen gevallen, Dennis. Het was iets moeilijker dan de vorige ronde. Dat is wel een feit.
2: Ja, wel knap hoor. Want geheime begraafplaats, dat heeft er dus mee te maken dat Johan van Oldenbarneveld bij het Binnenhof is begraven. Maar waar precies, daar zijn de geschiedkundigen het nog steeds niet over eens.
0: Hmm.
2: Ze hebben zijn botten nog steeds niet gevonden. Daar wordt nu wel naar gezocht, nu ze toch bezig zijn met die renovatie. En ja, maak het kort, dat waren zijn laatste drie woorden op het schavot voordat hij een mes in zijn nek kreeg.
0: Ai.
2: En toen was het heel snel afgelopen.
0: Ja.
2: Het was een van de eerste ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland, van de Republiek toendertijd. En zijn standbeeld hier aan de Hofvijver, dat kijkt uit op het Binnenhof.
0: Kijk, nou, als het commissariaat voor media zit te luisteren en ze zeggen, ja, er is wel een beetje veel ongein in het programma, hè, dan kunnen we nu weer zeggen, hé jongens, er zit ook nog inhoud, hè, in het programma.
2: Ja, we hebben alle punten weer verdiend.
0: Ja, precies. Wij houden onze baan. Dat is toch lekker. Bedankt, Dennis.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Hey, en ook bedankt natuurlijk voor het rondreizen weer door de regio vandaag.
2: Ja,
0: ik hoop dat jij een heerlijk weekend gaat hebben.
2: En, het was geen straf ook met dit weer. Nee. Het wordt alleen maar beter, hoorden we net van van Jordi. Dus, ja.
0: Nee, soms is het leven van een verslaggever ter plaatse verschrikkelijk als je weer in die regen en die wind en die kou staat. Maar in dit geval ben ik wel stiekem een klein beetje jaloers op je.
2: Ik kom gauw weer terug naar de koude studio.
0: Hartstikke goed. Gedeelde smart is halve smart. Hè?
2: Yes.
0: Dankjewel, Dennis. Hoi, hoi.
2: Groetjes.
0: Dat was verslaggever Dennis van Schie, die dus inderdaad bij het standbeeld van Johan van Oldenbarneveld stond. En daarmee Cor in de prijzen liet vallen, die het inderdaad goed had. En daarmee een Omroep West handdoek in de wacht sleepte. Nou, hartstikke mooi. Nu weer muziek in dit programma. Dit is Benny Nijman. En je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Hier bij Menno in de Middag.
5: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Golden Earrings and I've Just Lost Somebody hier bij Menno in de Middag op Radio West.
1: Jouw plaat.
0: Ja, de laatste jouw plaat van deze week. Maandag verzinnen we weer een leuk nieuw thema om je verzoekjes voor in te dienen. Maar vandaag was ik nog op zoek naar platen die iets met de herfst te maken hebben. En ik kreeg veel leuke dingen binnen, zoals van Gerard. Hij zegt, beste Olivier, ik stel Autumn Leaves van de Everly Brothers voor. Goed weekend van Gerard Arkenbout. Dankjewel, Gerard. Hele leuke suggestie, die ga ik zo meteen draaien. En daarna het altijd warme stemgeluid van Marjolein Visser. Dat hoor je weer tussen 2 en 4 met Muziek aan Zee. Daarna neemt Bas Martinius het over om de week samen met jou af te sluiten met natuurlijk ook de finale van de tijdmachine. En voor mij zit het erop voor deze paar daagjes Menno in de Middag. Dank voor de gezelligheid, de leuke reacties. En tot snel weer en voor strakjes een heel goed weekend.

0: Olsen.
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
13: Muziek aan zee op de vrijdagmiddag. Abel is echt onderweg. Zometeen de eerste plaat die ik ga draaien na het nieuws. Het is 2:00, Lotte Dekker.
14: De permanente winteropvang voor daklozen in Den Haag is dit jaar een maand korter beschikbaar dan in de afgelopen jaren. Volgens de gemeente krijgen ze te weinig geld van het Rijk om de uitgaven binnen de opvang te dekken. Opnieuw een inbraak bij een brandweerkazerne in de regio. Afgelopen nacht was het raak in Nieuwkoop. Een ruit van de kazerne is vernield, maar voor zover bekend is er niks meegenomen. En de gemeente Leiden heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. In de plannen van de coalitiepartijen staat onder andere dat er flink meer moet worden gebouwd en dat er op meer wegen een maximumsnelheid van 30 km per uur moet worden ingevoerd. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer, het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
0: Ook in het westen van het land wordt het voorzichtig aan ook alweer drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet 11 kilometer file met een kwartier op onthoud. 5 minuten vertraging heb je op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel staat ook 4 kilometer file en daar is de vertraging 5 minuten.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
17: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
20: Heijn. Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
21: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
20: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
22: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Incognito, stem natuurlijk van Jocelyn Brown, hè? Always There. En ik begon Muziek aan Zee op de vrijdagmiddag met Abel Onderweg. Alweer 26 jaar oud, die plaat. Het jaar 2000 kwam die uit. Van harte welkom bij dit programma. De komende twee uur hou ik je gezelschap. Dat betekent blije berichten. Die gaan over lekker buitenlands eten. Krijg nou wat. Heeft te maken met een verrassingsconcert en de fijnste muziek gepland. Onder meer Sniff in the Tears, Driver's Seat komt eraan. Maar ook Direct, Won't Fall, een van hun nieuwste nummers zometeen hier. En Chris Rea komt eraan. I Can Hear Your Heartbeat. Eerst de Starland Vocal Band uit 1976. Afternoon Delight, dat is het. Welkom.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: Ja, het duurt niet zo heel erg lang meer hoor, dat we weer Driving Home for Christmas gaan draaien van Chris Ria. Maar nu moet je het nog even met deze doen. I can hear your heartbeat.
1: Blije berichten.
0: Onder meer Danielle, die is lekker met vakantie. Ze zegt, komende 2 weken gaan we onze smaakpapillen maar weer eens testen. Er gaat sowieso weinig zelf gekookt worden. We trappen af met een rondje Surinaamse keuken. Ze heeft een foto geplaatst van een heerlijk bord vol met Surinaamse eenten. Ja, met boontjes, kip, eitje, rijst. Heerlijk hoor, lekker genieten ook. Vooral van het voedsel in het buitenland. Het is toch anders dan in Nederland. En Gerrit die zegt, de herfst begint met nazomerweer. Intussen versterft de tuin in schoonheid. Ja, dat is wel zo. Veel bloemen en planten gaan verkleuren, worden donkerder. Maar toch is het prachtig om te zien. Ze vergaan wel, maar in schoonheid. Ja, zo hebben wij ook Annabelles in de voortuin. Die worden bruin nu. Prachtig.

Alles wat Direct tegenwoordig maakt, is prachtig, toch een beetje kippenvel, ook van deze. Dit was My Friend van Direct, de nieuwste muziek van ze. Ook dat komt voorbij in Muziek aan Zee op de 89.3 FM. Tot 4 uur nog ben ik bij je. Met natuurlijk straks het regionale nieuws. Wat speelt zich allemaal af? En ook wat gaat het weer doen dit weekend? Altijd fijn om te horen. Eerst muziek uit 1990. Dit is Alanna Miles, Black Velvet.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. dewarmte.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
9: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het nieuws krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
10: Goedemiddag. Hackers zeggen te hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Schrijft de NOS. De hackers zouden momenteel medewerkers en klanten benaderen met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. Het zou gaan om zo'n 10 tot 15 euro in crypto per klant. Volgens techsite Tweakers bezitten de hackers gegevens als namen, e-mailadressen, postcodes en telefoonnummers. Flink heeft zijn klanten inmiddels geïnformeerd over de hack. De politie heeft een man uit Gouda opgepakt op verdenking van inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht. Die inbraak was eind juli. Bij de inbraak werd materiaal gestolen dat de brandweer gebruikte om mensen te redden bij ongelukken. De politie startte een onderzoek en dat leidde tot de aanhouding van 2 mensen. Eén daarvan is dus de man uit Gouda en de andere verdachte komt uit Breukelen. De politie doet onderzoek. De permanente winteropvang voor daklozen in Den Haag is dit jaar een maand korter beschikbaar dan in de afgelopen jaren. Volgens de gemeente krijgen ze te weinig geld van het Rijk om de uitgaven binnen de opvang te dekken. De opvang zit in een voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan in de Vogelwijk. Er kunnen dag en nacht zo'n 80 mensen terecht. De dakloze opvang is bedoeld voor mensen uit Den Haag en omgeving en die in Nederland mogen verblijven. En is open van begin november tot eind maart. En met 2 gebroken benen mobiel blijven is niet zo eenvoudig. Je kan namelijk niet zomaar achter het stuur van je auto kruipen. Een automobilist in het Westland deed dat wel en werd betrapt door de politie. Die gaf hem een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar.
9: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
11: De rest van de dag is het zonnig en rustig met zwakke tot hooguitmatige zuid-zuidoostenwind. Waarmee warme lucht is aangevoerd. Het is 22 graden maximaal. Komende nacht is het eerst vrij helder. Later komt de bewolking, misschien ook een beetje mist. En het koelt af tot ongeveer 12 graden in de regio. Nog steeds is er maar weinig wind. En ook morgen is dat het geval, maar dan een noordelijk windje. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, laaghangende bewolking. Later komt er ook af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt morgen een graad of 20. Zondag weer iets meer zon, 22 graden. En in de nieuwe week blijft het een beetje nazomeren. De temperaturen kunnen tijdelijk nog wat hoger worden. Vooral dinsdag en woensdag misschien 24 graden. Er valt weinig regen, vaak is het droog en bij tijden zien we de zon.
10: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene Geest.
12: Het begint wel drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op.
4: Op de A16 van Rotterdam naar Breda dus sta je wel een half uur in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel. Bij Capelle aan de IJssel is de vertraging nu ook ruim 10 minuten.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Muziek aan zee.

Ed Sheeran hoorde je. Ja, hij ligt onder vuur. Tenminste, dat was zo'n een paar weken terug, hoor. Maar bij zijn tour had hij een voorprogramma. Dat was van de rapper Macklemore. En die vroeg tijdens een van de concerten aandacht voor de situatie van de Palestijnen in Gaza. En dat leidde tot veel verzet. Ja, het voorprogramma. Deze rapper is ook geschrapt, uiteindelijk. Je hoort het in Muziek AZ nu. Sniffende Tears. Driver's Seat.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

Seekers, de carnaval is over. Ja, je zal toch lekker in een parkje zitten in Los Angeles en dan ineens gratis een verrassingsconcert krijgen van Justin Bieber. Ja, zo klonk dat dan. Hij had een bandje meegenomen. Het was in McArthur Park en die beelden gaan nu rond op sociale media. Want dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat je lekker in een parkje zit te genieten van het mooie weer en dat dan ineens Justin Bieber naast je gaat zingen. Hoe bijzonder is dat? En daar krijgen mensen dan ook wel een grote glimlach voor. Daarna had hij ook nog tijd voor zijn fans. Hij feliciteerde ook nog een fan met zijn verjaardag. Dus alle tijd voor iedereen.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
13: Het tweede uur van Muziek aan Zee op de vrijdagmiddag. Michael Bublé komt eraan, maar ook Phil Collins zometeen hier. Eerst het nieuws van 3 uur, Lotte Dekker.
14: De politie heeft 2 mannen aangehouden vanwege een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht. Die inbraak was eind juli. Toen werd materiaal gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen te redden uit bijvoorbeeld gecrashte auto's. De permanente winteropvang voor daklozen in Den Haag is dit jaar een maand korter beschikbaar dan in de afgelopen jaren. Volgens de gemeente krijgen ze te weinig geld van het Rijk om de uitgaven binnen de opvang te dekken. En de overheidscampagne om vuurwerk in te leveren heeft inmiddels ruim 4000 kilo vuurwerk opgeleverd. Bij ons in de regio is er in Leiden zo'n inleverpunt. Hoeveel daar precies is ingeleverd is niet bekendgemaakt. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluiten over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een finvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente aanbeland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene Geest.
16: Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein al 25 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder een half uur. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda sta je in de file bij Moordrecht. Daar is de vertraging een kwartier. En ook de andere kant op, daar ongeveer een kwartier extra reistijd.
17: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
18: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
21: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
22: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
21: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
22: Al 100 jaar.
21: Van der Geest.
22: Dat is verhuizen en meer.
19: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
24: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
23: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
25: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
26: Hoe kom je daar nu bij?
25: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
27: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
28: Ernstings Family.
27: Aanbevolen door vrolijke families.
29: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Phil Collins, That's Just The Way It Is. En ik begon het tweede uur op de Vrolijke Vrijdag met Michael Bublé. It's a beautiful day, ja. Het weekend staat voor de deur, nog een klein uurtje voor mij. En dan mag ik ook lekker van het weekend gaan genieten. Ik heb in ieder geval nog wel nieuws over de Noordwijkse strandrups. Leuk nieuws. En de meedansplaat komt van Cool and the Gang. En dat is altijd een feestje volgens mij op je radio. Verder nog gepland, komend uur Harry Klorkenstein. O.O. Den Haag, je mag weer meezingen. Maar ook het prachtige Let Her Go van Passenger. Ken je die plaat nog uit 2012? En David Bowie zometeen hier met Ashes to Ashes. Verder word je natuurlijk bijgepraat over het nieuws uit de regio. En hoor je alles over het weer. Wat gaat het dit weekend allemaal doen?
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: Dit is Rob de Nijs.
1: Muziek.

Ashes to Ashes, een nummer 1 notering voor Bowie in 1980. Via eerder deed hij dat natuurlijk ook al met Space Oddity. Goed nieuws over de Noordwijkse strandrups. Ja, dat is zo'n apparaat of vervoermiddel waarbij ouderen, mensen die slechter been zijn, toch een ritje naar het strand kunnen maken. Naar zee, ja, dat willen we toch allemaal. En die Noordwijkse strandrups is nu uitgeroepen tot kustinitiatief van 2026. Gebeurde allemaal tijdens de Nederlandse kustdagen in Theater de Muze. Een andere genomineerde was onder andere de reddingsbrigade van Noordwijk en Katwijk. Maar ook bijvoorbeeld cultureel festival Vloed uit Zandvoort was een van de concurrenten. En dan is het toch mooi dat je er uiteindelijk als winnaar uit mag komen. Dus het kustinitiatief van afgelopen jaar voor het eerst dat de prijs is uitgereikt. Wil je er meer over weten? Kijk dan even op de website van bolle-omroep.nl.

0: skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Muziek aan zee op Radio West. Tijd voor het regionale nieuws en dat krijg je vandaag van Lotte Dekker. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Bij een ongeluk in een weiland in Leidschendam is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een bedrijfsongeval. Er landde een traumahelikopter in het weiland om hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Op foto's zijn twee landbouwmachines te zien. De politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht. Daarbij namen ze een spreider mee. Dat is gereedschap waarmee de brandweer bijvoorbeeld mensen kan bevrijden die vast zijn komen te zitten in een gecrashte auto. De verdachten zijn een man uit Gouda en een man uit Breukelen. Ze worden vandaag voorgeleid aan een rechtercommissaris. De afgelopen maanden werd er vaak ingebroken bij brandweerkazernes. Afgelopen nacht was het bijvoorbeeld nog raak in Nieuwkoop. In het centrum van Leiden wordt morgen een landelijke mars voor Palestina gehouden, schrijft Centraal Plus over. De organisatie verwacht zo'n 400 deelnemers. Gemeente en politie houden er rekening mee dat dit aantal hoger kan liggen. De gemeente waarschuwt voor mogelijke hinder en stremmingen in de stad. Het busverkeer is ook aangepast. Er was ook een anti-protest aangekondigd, maar dat is door de burgemeester verboden. De mars start morgen om 2:00 op de Lammermarkt en daarna volgt een stoet door de binnenstad van Leiden. En de overheidscampagne om vuurwerk in te leveren heeft al ruim 4000 kilo vuurwerk opgeleverd. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Sinds kort geldt in ons land een vuurwerkverbod. Op verschillende plekken in het land zijn inleverpunten waar je anoniem en zonder boete vuurwerk kan inleveren. Komende woensdag kan je in Leiden je vuurwerk inleveren bij zo'n inleverpunt.
0: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
11: De rest van de dag is het zonnig en rustig met zwakke tot hooguit matige zuid-zuidoostenwind. Waarmee warme lucht is aangevoerd. Het is 22 graden maximaal. Komende nacht is het eerst vrij helder. Later komt de bewolking, misschien ook een beetje mist. En het koelt af tot ongeveer 12 graden in de regio. Nog steeds is er maar weinig wind. En ook morgen is dat het geval, maar dan een noordelijk windje. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, laaghangende bewolking. Later komt er ook af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt morgen een graad of 20. Zondag weer iets meer zon, 22 graden. En in de nieuwe week blijft het een beetje nazomeren. De temperaturen kunnen tijdelijk nog wat hoger worden. Vooral dinsdag en woensdag misschien 24 graden. Er valt weinig regen, vaak is het droog en bij tijden zien we de zon.
10: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest.
7: Er staat ruim 100 kilometer file. Er zitten een paar hele lange files bij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep, is de vertraging een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verderop richting Rotterdam sta je ook nog een half uur in de file tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder is de vertraging 25 minuten. Op de A20 ook een lange file van de Hoek van Holland naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. De andere kant op tussen knooppunt Gouwe en Terbrechtseplein 25 minuten op onthoud. En een andere drukke weg is de N201 Hoofddorp Uithoren bij Schiphol, ook 20 minuten vertraging.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Muziek aan zee.

0: Shaboozy samen met Miles Smit, Love Somebody.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Nu is het tijd voor een dansje of even lekker je hoofd leeg te springen of mee te zingen of met je vingers te snappen. Waar je maar zin in hebt. Cool and the Gang ga ik draaien. De enige nummer 1 hit die ze ooit hebben gescoord in Amerika tenminste. Want in Nederland kwam het niet verder tot de tweede plek in 1981. En dan heb ik het over het nummer Celebration. Ja, ik had al gezegd dat het een feestje zou worden. Nou, dat wordt het zeker. In 1992 trouwens nog gecoverd door Kylie Minogue. En toen had ze er ook nog een bescheiden hitje mee in Engeland.
2: De meedansplaat van de dag is...
0: Cool and the Gang, Celebration. Doe je mee?

Van het ene feestje gaan we gewoon lekker door naar het andere feestje op de vrijdagmiddag. Zoals dat hoort hij op Radio West. Want ik heb een meezinger voor je. Tenminste, zeker als je uit het Haagse komt. Ik kom daar vandaan, ja, Loosduinen. Ooit jarenlang gewoond. Geboren ook trouwens in de Emma Kliniek. Dit is Harry Klorkenstein, OO Den Haag.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: elke zaterdag tussen 12 en 2 Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg

0: Ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Een burenruzie kan klein beginnen, maar ook snel uit de hand lopen. Morgen is het Burendag. We gaan het er dadelijk over hebben. Nu is het 4 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Lotte Dekker.
12: Bij een ongeluk in een weiland in Leidschendam is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Daarbij werd gereedschap meegenomen dat de brandweer gebruikt om mensen te bevrijden uit bijvoorbeeld een gecrashte auto. En de senioren erop uitbus in Delft rijdt de komende tijd niet, schrijft Omroep Delft. De gemeente stelde geld ter beschikking om de oude bus te vervangen. Maar de levering van de nieuwe bus is vertraagd en de oude is al afgeschreven. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Files en vertragingen bij ons in de buurt, die krijg je van Helene de Geest bij de ANWB.
14: Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 120 kilometer file. Onder andere lange files op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag kom je eerst in de file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4 verderop richting Rotterdam ook nog 35 minuten vertraging tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Op de A16 Rotterdam-Breda een half uur tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein een half uur oponthoud. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ruim 10 minuten vertraging. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk is de vertraging een kwartier.
5: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Van Uffelen, dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
18: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

vrolijke klanken van Dolly Parton uit je radio. 22 graden is het buiten met een zonnetje. Nou, de middag is niet verkeerd, hè, jongens. Goedemiddag, welkom bij West Komt Thuis. Tot 7 uur vanavond op Radio West. Mijn naam is Bas Martinius. Wat je ook gaat doen, heel veel plezier erbij. En geniet lekker van het mooie weertje, nu het nog kan. Het weekend wordt volgens mij ietsje minder qua weer. Maar goed, daarover horen de details van Jordi Bloem zometeen. Ja, en dat is jammer, want het zou morgen natuurlijk heerlijk zijn als het heerlijk weer is. Want morgen is het Burendag. En waar Burendag allemaal goed voor kan zijn, dat ga je zo meteen horen. En dan babbel ik even met Lisette van der Lans. Zij is coördinator buurtbemiddeling Bollestreek. Ja, want burenruzies, die beginnen klein, maar die kunnen soms natuurlijk heel naar en heel veel groter worden. Nou, wat zij allemaal doen en wat er allemaal valt te winnen, dat hoor je zo meteen. Natuurlijk in dit programma ook dadelijk de finale van de tijdmachine. Waarin we die ultracompacte koffiemachine gaan laten winnen. Want zo werkt het natuurlijk. Die hoofdprijs moet er gewoon uit. Dat is gewoon hartstikke leuk. Maar ja, met wie ga ik het spelen? Dat is de vraag. We hadden deze week natuurlijk een groot aantal winnaars. En wie het is geworden, ja, dat heeft de digitale dobbelsteen bepaald. En dat ga ik nu natuurlijk nog niet verklappen. En voor de rest, blijf er gewoon lekker bij. Heel veel te doen deze middag, dus laat hem gewoon lekker aanstaan. Zit je altijd goed. We gaan even terug het verleden in, naar 1996 om precies te zijn. Dat is ook alweer 30 jaar geleden, jongens. Wat was dat bandje populair? Take That heb ik het over. Dit is dat hele beroemde liedje Back for Good.

0: Dat was dat, Back for Good op Radio West. En daarmee werd het 14 over 4.
1: West komt thuis.
0: Harde muziek, rokende buren op het balkon. Parkeerplek die wordt geclaimd of irritaties die zich steeds verder opstapelen. Een burenruzie kan klein beginnen, maar natuurlijk behoorlijk uit de hand lopen. Nou, en daar weten ze nou alles van bij buurtbemiddeling Bollenstreek. En juist daarom is het ook zo belangrijk om morgen naar die burendag te komen. Want volgens mij is het in het hele land, hè, Lisette van der Lans, coördinator buurtbemiddeling Bollenstreek, is het burendag.
2: Ja, klopt. In het hele land.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En hopelijk als dan het zonnetje een beetje wil meewerken, dan staan we met z'n allen lekker gezellig buiten natuurlijk.
2: Dat is te hopen, ja.
0: En een glaasje priklimonade of een biertje in de hand. Buurtbemiddelingen, hoe werkt dat eigenlijk? Want ik weet daar niks van.
2: Nou ja, er gaat nog wel eens wat mis, hè? In de straat. Je zei het net zelf ook al, of in de tuin of op het balkon. Het is natuurlijk ontzettend fijn als dat opgelost kan worden. Wij doen dat onder andere op doorverwijzing van de politie. Mm-hmm. Of woningverhuurders en gemeentes. Wij krijgen dan een doorverwijzing. Dan gaan we aan de slag. Dan gaan we met mensen in gesprek om te kijken of het opgelost kan worden.
0: Ja, want jullie zijn gewoon hartstikke neutraal, hè?
2: Ja, dat is het hele idee. Kijk, als de gemeente gaat bemiddelen of proberen te bemiddelen, dat is ten eerste hun taak niet.
0: Ja.
2: Ten tweede, wij zijn ervoor opgeleid. En we weten hoe we dat moeten doen. En wij zijn helemaal neutraal en onpartijdig. En dat is heel fijn voor mensen dat ze dan hun verhaal kunnen doen.
0: Ja.
2: En hun probleem kwijt kunnen. En dat er dan iemand met ze meekijkt. Nou, hoe kan je dit nou samen met je buren goed oplossen?
0: Ja, wat voor soort meldingen kom je nou tegen in de praktijk?
2: Je noemde er net volgens mij al een paar. Maar bijvoorbeeld die parkeerplek die gewoon openbaar is, maar die door één buurman of buurvrouw altijd maar weer geclaimd wordt.
0: Mm-hmm.
2: En die dan heel boos is als iemand anders daar gebruik van wil maken.
0: Ja.
2: Of in de zomer buren die bijna iedere avond barbecuen op de ouderwetse barbecue met geur en rookoverlast.
0: Mm-hmm.
2: Harde muziek in de tuin. Maar ook hele irritante fonteinen heb ik wel eens voorbij horen komen. Problemen met de erfgrens, overhangend groen.
0: Heel veel te verzinnen.
2: Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ja,
0: ja dat ja. is duidelijk. Nou ja, dan gaan jullie daar langs. Hè? Stel je naar voren dat één gesprek niet genoeg is. Hoe pak je het dan verder aan?
2: Ja, wij werken niet volgens het principe in één gesprek moet het opgelost zijn. We hopen het natuurlijk wel, maar als het nodig is, dan komen we voor een tweede gesprek en soms zelfs een derde. Ja, daarna moet het wel een beetje opgelost zijn.
0: Ja.
2: Maar wat ook belangrijk is, denk ik, om te zeggen, is dat we beginnen met een voorgesprek met de beide buren apart.
0: Oh ja.
2: En dat geeft ze al een beetje ruimte, een beetje lucht.
0: Komt dat omdat ze dan denken van, hé, eindelijk is er eens een keer iemand die wil luisteren naar wat we nou ondervinden?
2: Ja.
0: Weet je dat?
2: Ja, dat is het echt wel. Het gevoel van er is iemand die alleen maar naar mij luistert. En de buurvrouw of de buurman die zit er niet doorheen te praten van nee, dat is helemaal niet waar, zo ging het niet.
0: Ja.
2: Je mag je eigen verhaal doen, er wordt naar jou geluisterd. Nou, en dan gaan we vervolgens kijken waar heb je dan precies last van? En wat denk je dat een oplossing is? En dan gaan we dat ook met de andere buren bespreken en daarna met elkaar.
0: Ja, precies. Hoe groot is het slagingspercentage? Hoe goed doen jullie het?
2: Ik weet niet of het aan ons ligt, maar denk ik aan de mensen waar wij bemiddelen.
0: Ja.
2: Maar dat slagingspercentage, dat ligt wel op zo'n 85%, denk ik zo'n beetje.
0: Dat is toch, als ik vroeger een 8,5 had voor elk vak op school, dan zat ik hier niet.
2: Ja.
0: Nee, dat is hartstikke goed, toch?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wat voor tips geven jullie nou aan buren? Mensen die problemen met elkaar hebben, wat zeg je daartegen?
2: Probeer niet heel erg kwaad te worden, niet uit je slof te schieten en kijk eens waar het vandaan komt. Als je geluidsoverlast hebt, is dat ontzettend naar, maar ga ook eens informeren waar komt het geluid vandaan. Trek niet te snel conclusies, probeer in gesprek te gaan met elkaar. Dat zien wij wel, dat vaak daar misgaat, dat de boel al is geëscaleerd.
0: Mm-hmm.
2: En als je dan uiteindelijk erover gaat praten,
0: mm-hmm,
2: blijkt dat het probleem helemaal niet zo enorm groot was. Maar het is steeds erger geworden.
0: Ja, dat is dan natuurlijk wel heel vervelend, hè?
2: Ja.
0: Maar dan komen we natuurlijk gelijk ook weer uit op Burendag. Want als je elkaar wat beter kent, dan dan stapelen dingen zich ook niet zo snel op, hè?
2: Nee, dat is een goed punt. Als je interesse in elkaar hebt en ook wil weten waar komt iemand vandaan, wat beweegt iemand, hoe komt het dat iemand op een bepaald tijdstip een bepaald geluid maakt wat jou irriteert. Als je daarnaar vraagt, dan kom je wel eens achter hele interessante dingen. Mm-hmm. Die je ook begrip doen hebben voor de situatie.
0: Ja.
2: En als je elkaar beter begrijpt, dan kan je veel meer hebben van elkaar.
0: Noem eens een voorbeeldje.
2: Nou, voorbeeld bijvoorbeeld van een gezin dat in Nederland geïmmigreerd was. Die krijgen een woning toegewezen, ouders met jonge kinderen. Die hebben het niet voor het zeggen. Die kunnen niet zeggen, nou doe mij maar een eengezinswoning. Dus die kwamen op een bovenwoning te wonen. En die hebben kleine kinderen, dus die springen wel eens van de bank af.
0: Ja.
2: Die stonden niet de hele dag op de bank te springen.
0: Nee.
2: Maar ja, die glijden niet altijd heel geruisloos van de bank af.
0: Nee.
2: De onderburen hadden daar last van. Is begrijpelijk natuurlijk, want je hoort dan zo'n bonk boven je hoofd. Heel vervelend.
0: Ja.
2: Maar die wisten niet waar het vandaan kwam. Dus die werden heel boos. De bovenburen schrokken daar heel erg van. Waren hier nog niet zo lang thuis, spreken de taal niet. Waren heel bang geworden. Nou, uiteindelijk hebben we bemiddeld. Ja, en nu gaan ze met lekkere gerechten van voordeur naar voordeur. En is het een hele leuke burenrelatie geworden.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal goud. Zo zou je het willen zien. Als je kijkt naar het aantal meldingen, stijgt dat?
2: Ja, je ziet dat het in de zomer altijd wat drukker is dan in de winter. Dat heeft weer te maken
0: buitenleven,
2: met meer buitenleven.
0: Geluidsoverlast, ja, kan je voorstellen allemaal.
2: Ja, en het is wel de laatste jaren inderdaad wel wat drukker geworden. Ja, wij doen dit nu 15 jaar, denk ik, ongeveer. Ja, ik zie daar wel een toename in.
0: Ja. Ik begrijp dat in steden als bijvoorbeeld Leiden en Zoetermeer het geval is.
2: Ja.
0: In Gouda stabiliseert dat wat. Hoe zou dat nou komen dat het in Leiden en Gouda, dat daar een groei te zien is in het aantal meldingen?
2: Het kan zijn dat mensen eerder aan de bel trekken. Hè? Dat er altijd al problemen zijn geweest, maar dat mensen eerder of de politie bellen of de verhuurder bellen. En de wegen dus meer bekend zijn naar bemiddelaars die het kunnen oplossen, samen met de mensen. Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat mensen een wat korter lontje krijgen.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen heeft het druk en is erg met zichzelf bezig.
0: Ja, wat minder begrip voor elkaar allemaal
2: misschien,
0: natuurlijk.
2: Ja, misschien is dat het ook wel. En we moeten inderdaad in drukbevolkte gebieden wel met heel veel mensen bij elkaar wonen. Als het dan wel eens tegen zit en je kan niet de rust bewaren en het ontploft, dan heb je met elkaar wel een probleem. Dus wellicht dat het daarin in te zoeken is, ja.
0: Nou is het morgen Burendag. Is dat in heel Nederland?
2: Ja, dat is in heel Nederland.
0: En hebben jullie de idee van het aantal initiatieven? Want het is ook vaak dat de gemeente dan zegt van, nou, als jullie wat doen met elkaar, dan heb ik hier bijvoorbeeld 100 euro voor je.
2: Ja.
0: Kun je een frisdrankje kopen, weet ik veel wat. Zoiets toch?
2: Ja, inderdaad. Ja. Dan zijn er budgetten en dan kan je daar iets voor doen. Zoals een barbecue organiseren voor je buurt.
0: Ja,
2: ik weet niet hoeveel initiatieven er zijn, maar ja, het is natuurlijk sowieso heel erg goed en hartstikke leuk om iets met je buren te doen.
0: Absoluut.
2: En om elkaar een beetje te leren kennen.
0: Ja.
2: En ook wat gezelligheid met elkaar te hebben. Hè?
0: Nou, zo is het ook.
2: Niet alleen maar voordeur in en uit en hallo en dag. En dat je elkaar verder nooit meer ziet.
0: Zo is het maar net. Ja, en er valt altijd iets te verbeteren in de relatie met je buren. Hè? Dat heb ik ook als ik in de spiegel kijk. Nou, ik zou wel wat vaker zus of zo. Maar goed, ik heb een uitstekende relatie met de buren. Hoor. Dus daar ben ik wel heel erg blij om trouwens.
2: Ja,
0: ook.
2: Ik ook.
0: Daarom, mijn buren die stuurden me gisteren een berichtje van, Bas, we zijn op vakantie, maar wil je even een oogje in het cel houden? Ik zei, joh, de boel is net afgefikt. Dat is nou jammer.
2: Ja, je bent net te laat.
0: Ja, precies dat. Lisette van der Lans, coördinator buurtbemiddeling Bollenstreek. Hartelijk dank voor je komst.
2: Graag gedaan, dankjewel.
3: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: Eigenlijk is de slechte band ontstaan vanuit de straat eigenlijk. En later zijn we pas versterkt gaan optreden. En de straat is ook de allereerlijkste plek om te spelen. Want als mensen het niet leuk vinden, lopen ze door.
1: In 1999 werd de slechte band opgericht in Leiden. Na een kwart eeuw voortploeteren is het tijd voor een documentaire.
2: Als iedereen keihard meezingt, dat is toch wel een hoogtepunt. Daar krijg je gewoon kippenvel van soms.
3: We scheppen zo weinig verwachtingen met de naam. Dat maakt het alleen nog maar veel beter. Je kan alleen nog maar omhoog vanaf dit punt.
1: Je ziet het in De Slechte Band. Tijd voor een feestje. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
4: Alleen op TV West.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
16: Het is 16:30 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Daarbij namen ze een spreider mee. Dat is gereedschap waarmee de brandweer bijvoorbeeld mensen kan bevrijden die vast zijn komen te zitten in een gecrashte auto. De verdachten zijn een man uit Gouda en een man uit Breukelen. Ze worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De afgelopen maanden werd er vaak ingebroken bij brandweerkazernes. Afgelopen nacht was het bijvoorbeeld nog raak in Nieuwkoop. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag door een agent werd geduwd. De fotograaf belandde door de duw in het water. Het gebeurde tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag. Volgens de politie was de duw het gevolg van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder laat weten dat het niet de bedoeling was van de agent om de fotograaf in het water te duwen. Welke spullen precies worden vergoed en wat het gaat kosten is niet bekendgemaakt. En de kans dat je iemand kent die vandaag jarig is, is behoorlijk groot. Vandaag staat namelijk op plek 2 van de dagen waarop de meeste Nederlanders jarig zijn. Schrijft RTL vandaag over. Sowieso zijn er in september veel mensen jarig. September is de verjaardagsmaand van het jaar. De dag waarop de meeste mensen jarig zijn is ook al bijna. Dat is aanstaande woensdag, 30 september. Januari, november en december tellen daarentegen de minste jarigen. Ken jij iemand die jarig is vandaag of niet?
16: Vandaag? Nee, niet vandaag. Maar wel 2 dagen geleden bijvoorbeeld. Maar ik zit me te bedenken van... dan moet je even 9 maanden terugrekenen. Dan
17: ja,
16: zit
17: dat
16: je
17: is
16: natuurlijk
17: rond de feestdagen. Ja.
16: Ja, nou ja, de 2e, 3e week januari is dan toch de bevruchting? Of,
17: Nee, het is nu september. Dus de 9e maand.
16: Nee, je hebt gelijk. Ja. Ja, ja, ja, ja,
17: ja, ja. Maar
16: feestdagen, ja.
17: Maar ik moet zeggen, ik ken eigenlijk helemaal niet zoveel mensen die in september jarig zijn.
16: Oh.
17: Maar ja... Dat, nou ja. De cijfers kloppen toch echt?
16: Ja, ja, precies. Wel grappig.
17: Ja.
16: Nou goed, aanstaande woensdag zei je, moesten we in de gaten houden?
17: Ja, dan zijn de allermeeste mensen.
16: De
17: ja.
16: allermeeste ja. mensen. Ja. Ja. Ik vind het mooi. Hartstikke goed. Ja, nou, het zet je gelijk aan het denken ook weer. Hè. Goed, dan gaan we maar even naar het weer met Jordi Bloem. Hoi Jordi.
18: Hallo Bas. Wat een prachtig weer is het vandaag. Hè? En de zon die gaat natuurlijk straks onder. En dan gaat het ook rap afkoelen. Maar het wordt wat minder fris dan afgelopen nacht. Toen werd het ongeveer 8 graden op de koudste plekken. Komende nacht een graad of 12. En dan hebben we morgen in de ochtend wat wolkenvelden. Er komt een hele zwakke storing aan. Maar die lost ook wel weer op. Want er volgt ook weer een nieuw hoge drukgebied. Dus vooral morgenmiddag komt de zon er weer bij. Er zijn nog wel wat stapelwolken. En dan wordt het 20 graden. En de wind is gedraaid van de zuidhoek naar de noordhoek. En is hooguit matig. Dus het blijft kalm. En ook op zondag weinig wind. Misschien eerst een beetje mist of laaghangende bewolking. Daarna komt de zon er wat beter door dan morgen. En dan kan het 22 graden worden met opnieuw zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Maandag valt misschien tijdelijk een beetje regen. En het wordt toch nog zo'n 22 graden. Ook een beetje zon hoor. En dinsdag en woensdag, de 2 laatste dagen van september, lijkt het overdag droog te zijn. De zon die komt geregeld tevoorschijn. Met middagtemperaturen van maar liefst 23 of 24 graden.
16: Zo dan zeg nou. Dat is wat je echt een nazomer kunt noemen. Ja, ziet het er ook zomers uit op de weg? Die vraag stel ik aan Helene de Geest van de ANWB. Helene, hoe gaat het op de weg? Oh. Dat gaat kennelijk niet zo heel goed op de weg. Laten we even kijken of we dan toch nog berichten van de weg tot ons kunnen krijgen. Ik denk het wel, hoor.
19: Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier vertraging. Op de A4 is het bijzonder druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein een 30 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden 20 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder 30 minuten. De andere kant op ook 30 minuten vertraging. Op de A20 Gouda Hoek van Holland daar sta je tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein in beide richtingen 20 minuten in de file. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel... bij Capelle aan de IJssel een kwartier extra reistijd.
16: Dat was de verkeersinformatie van Helene de Geest bij de ANWB. Dan mag jij weer.
17: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: En straks de finale van ons spel De Tijdmachine.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse Boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: zanger Sian Ducrot. Ja, hij blijft maar wachten, hij blijft maar wachten. Nou, hopelijk komt het toch goed voor hem. Hè?
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Zometeen de finale van ons spel De Tijdmachine. De hele week zijn de voorrondes geweest. Maar wie heeft de finale gehaald? Is dat André? Is dat Mathilde? Is dat Ron? Is dat Jolanda? Is dat Ronnie? Is dat Lian? Of is dat Loes? Dat hoor je zometeen na deze plaat van de Zweedse band Roxette. Listen to your heart. En dan ga ik eens even bellen met degene die door de dobbelsteen bepaald is. De finale van De Tijdmachine. Met die mooie hoofdprijs, die ultracompacte koffiemachine.

0: Roxette, Listen to Your Heart op Radio West. Kwart voor vijf, mooie tijd voor...
1: De Radio West tijdmachine.
0: En dan wel de finale van de week. Voor die mooie koffiemachine, ultracompacte koffiemachientje. Aan de telefoon heb ik, bepaald door de dobbelsteen... Vanmiddag was ze ook al te horen, in Menno in de Middag. Loes Beumer uit Wassenaar. Dag Loes.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, dat is toch ook wat, hè? Ik bedoel, dan zit je dus vanmiddag, ben je op de radio met dat spelletje... en dan zeggen ze, nou ja, goed, hou alles in de gaten. Kans dat je in de finale komt, ja, en dan gebeurt dat ook.
2: Ja, geweldig. Ik had nooit verwacht.
0: Nee, nou ja, des te leuker natuurlijk, die verrassing. Ja, voor alle andere kandidaat-finalisten, ja, het spijt me voor jullie... maar de dobbelsteen heeft het toch serieus echt bepaald. Dus ja, Loes, ik ga jou natuurlijk heel veel sterkte wensen. Het is heerlijk weer. Bij ons staat de tijdmachine buiten op de stoep. Loop je met me mee?
2: Ja, ik loop even.
0: Zo
2: ik
0: is het.
2: Ik heb de wandelschoenen aan, dus...
0: Ja, dat is ook heel goed, want je moet ook die trap opklimmen. Dat is best een listig trapje namelijk. Dus voorzichtig naar boven.
2: Ja. Met die,
0: ja, oh, ik zie je mooi rood-wit-blauwe wandelschoenen, zie ik. Ja, dat zijn hele mooie, zeg.
2: Ja, nou, ik heb geel-groen, hoor, ADO.
0: Okidoki. Nou, Loes gaat dan maar op de linkerstoel zitten. Snel de gordel om en dan mag je wat mij betreft een klap geven... op de kleuren van jouw clubpie. Geel-groen. Ja, mooi.
2: Ik heb een klap gegeven.
0: Zo, nou, die was, de aarde schokt er hier nog van natuurlijk, Loes. Goed.
1: Deuren gaan dicht.
0: Deurtjes gaan dicht. Ja, waar zou je willen uitkomen qua decennium? Wat zou je fijn vinden?
2: Jaren 70.
0: Oké, luister goed.
1: 9, 6, 7.
0: Ja, het zijn net geen jaren 70 geworden, Loes. Het is 1967.
2: Dan dat.
0: Ja, kun je daar wat mee?
2: We zien het. Misschien het wel.
0: Ja, ja, ja, ja, ik wil natuurlijk niet onbeleefd zijn, maar hoe oud was Loes in 1967?
2: 10.
0: Ja, dan keek jij natuurlijk elke dag naar het journaal en je las alle kranten om te horen en te weten wat er in de wereld allemaal speelde.
2: Tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Nou, laten we maar eens even kijken of de vragen heel moeilijk zijn, want eerlijk gezegd, in de finale zijn ze vaak niet zo moeilijk, Loes. Dus dat zit wel snor natuurlijk. Ja, ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Nou, voor die hoofdprijs, die mooie koffiemachine. 3 vraagjes goed beantwoorden. Met een beetje mazzel weten we over een minuut hoe je erbij staat. Daar komt hij. De eerste vraag. Het derde stripalbum in de reeks De Smurfen komt uit in 1967. De stripreeks van tekenaar Peyo is erg populair. Ja, dit is een heel moeilijke vraag hoor. Let goed op. Welke kleur hebben die kleine Smurfen?
2: Blauw.
0: De tweede vraag. Ja, deze zul je ook wel weten, denk ik. Let goed op. De tweede vraag. Twiggy heet ze. Twiggy staat in 1967 op de cover van een modeblad. Het modeblad Vogue. En het wordt meteen een fenomeen. Wie was Twiggy?
2: De vrouw van de minirok.
0: Ja, ja.
2: Zeg... En het was een model.
0: Ja. Ja, ja, ja, ik zie de jury, die zitten nou met z'n 7 allemaal ja te knikken. Het is allemaal waar wat je zegt. En dat betekent dat we nog 1 antwoord verwijderd zijn. Ja, van die koffiemachine natuurlijk, hè. Nou, let goed op. Up, Up and Away is een grote hit in 1967 van de Amerikaanse band The Fifth Dimension. Op welke manier vliegt het zelfs op de lucht in volgens de tekst van dat liedje?
2: Even kijken...
0: Up, Up and Away. Waarmee gaan ze de lucht in?
2: Even denken.
0: Ja, denk maar even.
2: Ik vind ze Up, Up.
0: Up, Up and Away. Ja, kinderen die doen er vaak een touwtje om. En als er een beetje... Hoe heet dat spul?
2: Een vlieger.
0: Wat zeg je nou? Een vlieger? Nou, niet helemaal. Nee. En ze kunnen ook allemaal kleurtjes hebben. De ene is wit en de andere is oranje. En de derde is weer blauw. En ze hebben een ronde vorm vaak.
2: Ballon.
0: Ja. Nou, wat zou je nou denken? Een ballon? Ach, Loes kreeg een klein beetje warm.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja hoor.
2: Nee.
0: Ja hoor.
2: Hij is er wel volgen, hè?
0: Ah, ja, joh. Ach, een beetje. Loes, het is gelukt, hoor. Ja, het is gelukt. Jij kan heerlijke kopjes koffie zetten. Heb je al een ingewikkeld koffieapparaat of heb je gewoon een...
2: Nee, gewone heb ik. Een gewone.
0: Een gewone, ja. Zo, ja. Eentje met cupjes of eentje...
2: Een Senseo.
0: Ja. Ja, of een andere natuurlijk, hè, met cupjes en zo, van al die verschillende merken. Ja, precies. Hartstikke goed, Loes. Gefeliciteerd. Dat heb je goed gedaan.
2: Dank je.
0: Ja, Zal ik dat liedje van die ballon dan maar even draaien en dan vergeet je nooit meer. Dan weet je direct s'nachts ook zo in één keer op te dreunen dat het met een ballon was. Dag Loes.
2: Ja.

0: Het geluid van de jaren 1967 natuurlijk, 67. Up and Away, the Fifth Dimension. Ja, inderdaad, met een ballon gingen ze de lucht in. Gelukkig dat Loes er nog net op tijd achterkwam, zodat ze de hoofdprijs van de tijdmachine deze week in de wacht kon slepen. Die ultracompacte koffiemachine. Veel fijne kopjes koffie gewenst natuurlijk, Loes. Nou, wij gaan op richting het nieuws van 5 uur. En zometeen weer een uurtje West komt thuis. Dus laat hem lekker aanstaan natuurlijk.
1: Je luistert naar...

0: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het

0: Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
4: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: De spiegelkeet die op de Binnenhofvijver ligt. Ja, die ligt er nog, maar die ligt op een andere plek. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in West Komt Thuis. En nu is het 5:00. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Lotte Dekker.
7: De politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Daarbij werd gereedschap meegenomen dat de brandweer gebruikte om mensen te bevrijden uit bijvoorbeeld een gecrashte auto. Bij een ongeluk in een weiland in Leidschendam is vanmiddag iemand gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat de apparatuur vergoeden van de fotograaf die zaterdag door een agent in het water werd geduwd. Dat gebeurde tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag. Meer regionieuws om 17:30, nu het overige nieuws.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakten die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
6: Files en vertragingen door de ANWB. Helene de Geest.
9: Het is een hele drukke avondspits. Onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 20 minuten. Het is ook weer druk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 18 kilometer file en een half uur tijdverlies. Verder lange files op de A16 Rotterdam-Breda. Zowel op de hoofd- als de parallelbaan moet je rekening houden met 3 kwartier extra reistijd.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Mama, er Dancing's Family weet precies wat wij leuk vinden.
12: Hoe kom je daar nu bij?
11: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
13: Mode voor het hele gezin bij Dancing's Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Dancing's Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
14: Dancing's Family.
13: Aanbevolen door vrolijke families.
15: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
16: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
18: Albert Heijn. Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober... wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
19: Installatiebureau Van Ginderen.
20: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
23: Tot 7 uur. West komt thuis. Dit is

Ja, daar hadden ze destijds wel een flinke kluif aan, hoor, aan die strijkerspartijen. Alles in 16e. Oei, wat moest daar snel gespeeld worden in Ik leef niet meer voor jou van Marco Borsato. 5:10, een goedemiddag. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. In dit uur gaan we het nog even hebben over de spiegelkeet op de Hofvijver in Den Haag. Er wordt natuurlijk enorm verbouwd, het Binnenhof. En die spiegelkeet die moest verplaatst worden. Hoe dat zit, je hoort het zo meteen. In dit uur hoor je ook de kopstaartplaat. Hadden we gisteren die knijter van de Simple Minds, Alive and Kicking. Zoeken we vandaag een plaatje dat begint met een vervoeging van het werkwoord to kick. Of dat natuurlijk creatief omgetaald naar welke taal dan ook. Nou, ik ben heel benieuwd wat het allemaal is geworden. Sterker, ik weet dat natuurlijk wel, maar ik ga jullie dadelijk daarvan op de hoogte brengen. Het spelletje in zijn achteruit komt natuurlijk nog voorbij. Dadelijk rond 6:45. En dat zijn de dienstmededelingen, want we gaan lekker muziek draaien, jongens. Deze is ook zo fijn, hè? Your Love Still Brings Me To My Knees. Marcia Hines, ook weer uit de vervlogen tijden, 1981.

0: The White Plains op Radio West, When You Are a King. En daarmee werd het 6:13.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Ja, het hoort inmiddels een beetje bij het Haagse stadgezicht. De Spiegelkeet. De keet die sinds de renovatie van het Binnenhof in de Hofvijver ligt. Maar hij ligt er nog steeds, maar wel op een andere plek. Nou, dat verplaatsen, dat was centimeterwerk. Verslaggever Marlies Harting die ging er vanmorgen even bij kijken.
2: In de hoek van de Hofvijver ligt die grote spiegelende bouwkeet. En recht onder de uitkijktoren die hier is neergezet. Maar die wordt vandaag dus verplaatst. Hij komt nu recht voor het gebouw van het Binnenhof te liggen. Meer in het midden van de Hofvijver. Een stukje bij beetje gaat hij over het water. Dat ponton wordt dus heel langzaam verplaatst. Er zijn wat duwboten. En daarmee wordt hij naar een andere plek in de Hofvijver gebracht. Bouke van der Goot van Heijmans. Dat is een bijzondere operatie om zo'n enorm ponton te verplaatsen.
3: Het is heel bijzonder. Nee, het is vooral ook, vind ik, bijzonder dat je, ja, het eigenlijk voelt als een eigen huis aan. Hè. We zitten al een paar jaar in die keet en in één keer moet je eigen huis gaan verplaatsen. Maar dat is gelukkig goed gegaan vanochtend.
2: Waar moet je dan allemaal rekening mee houden als je dat gaat doen?
3: Net als je eigen huis heb je allemaal aansluitingen. Die moet je zorgen dat dat allemaal losgekoppeld wordt. Hè. Het gaat over water, elektra, data, riool. Maar ook zorgen dat alles stabiel blijft. Ja, en dat was wel even spannend. Zeg maar. Want het zijn toch allemaal losse pontons waar die op drijft. Ja, en het was even spannend of de Hofvijver diep genoeg was. Nou, we moesten op sommige stukjes hebben van de week al dingen uit moeten diepen. Uit moeten vlakken om goed te kunnen varen.
2: Monique Bijl van het Rijksvastgoedbedrijf. Die spiegelkeet ligt er natuurlijk al een aantal jaar. Waar dient die precies voor?
4: Nou ja, in de gebouwen van het Binnenhof zijn we de hele tijd aan het werk. Dus heb je eigenlijk geen ruimte om te werken, om voorbereidende werkzaamheden te doen of voor de bouwers om veiligheidskleding aan te doen. Dat doen ze allemaal in die keet. En die keet die lag hier en het werkgebied daar, omdat we al in de gebouwen de lekkages van de Hofvijver aan het verhelpen waren, de funderingen aan het verstevigen waren en de gevels aan het doen waren. En we zien nu dat we andere werkzaamheden moeten gaan doen, die warmte-koude opslag en dat we aan- en afvoer van materieel nodig hebben. Dus er komt een stuk werkgebied bij op de Hofvijver.
2: Nou, het gaat eigenlijk sneller dan je zou denken. En hij ligt nu op de plek waar hij moet komen. En dan wordt hij met een aantal palen vastgezet, zodat hij hier de komende tijd kan blijven liggen.
4: Dat is nodig omdat we voor de werkzaamheden hier zo meteen aan de slag gaan met het aanleggen van een warmte- en koude opslag. En die warmte- en koude opslag maakt de gebouwen van het Binnenhof en een aantal omliggende gebouwen bijna geheel zelfvoorzienend qua energie.
2: Die gaan jullie onder de vijver aanleggen?
4: Ja, daar wordt geboord zometeen. Daar komen hier grote palen. En dan worden er geboord om opslagcapaciteit te maken voor de duurzame energie.
2: Hoe lang blijft die hier nu dan liggen?
4: Nou ja, dat blijft in principe zo tot aan het eind van de renovatie. Dus dat duurt tot de zomer van 2031.

Sommieu, morning op Radio West. 6,5 minuut zelfs voor 5:30. Zometeen Lotte Dekker hier weer met het nieuws. En natuurlijk ook krijg je van ons het weer. En de files worden je ook gebracht door Helene Geest. Het is vandaag een hele drukke vrijdagspits. Dus het is natuurlijk heel vervelend als je daar last van hebt. En het is nog wel heel mooi weer. Nou ja, waar moet dat naartoe, zou je bijna denken? Ja, naar huis natuurlijk, dat snap ik ook. Goed, Simply Red, Money is Too Tight.

0: Dierendag komt eraan en als jij je huisvriendje extra wil verwennen, dan moet je volgende week bij Radio West zijn. Doe mee met de Radio West Beestenboel en win een waardebon van 50 euro... om te besteden bij de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland in Den Haag. Volgende week wordt het een beestenboel, natuurlijk op Radio West.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
11: Het is 5:30, het nieuws, dat krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Daarbij namen ze een spreider mee. Dat is gereedschap waarmee de brandweer bijvoorbeeld mensen kan bevrijden die vast zijn komen te zitten in een gecrashte auto. De verdachten zijn een man uit Gouda en een man uit Breukelen. Ze zijn vandaag voorgeleid aan een rechtercommissaris. De afgelopen maanden werd er vaak ingebroken bij brandweerkazernes. Afgelopen nacht was het bijvoorbeeld nog raak in Nieuwkoop. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag door een agent in het water werd geduwd. Gebeurde tijdens rellen op het Malieveld in Den Haag. Volgens de politie was de duw het gevolg van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het niet de bedoeling van de agent is geweest om de fotograaf in het water te duwen. Welke spullen precies worden vergoed en wat het gaat kosten is niet bekendgemaakt. Bij een ongeluk in een weiland in Leidschendam is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een bedrijfsongeval. Er landde een traumahelikopter in het weiland om hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. En de sfeer langs amateurvoetbalvelden staat regelmatig onder druk. Zo komen er regelmatig scheldpartijen en irritaties voor en soms zelfs geweld. Voetbalclubs in Den Haag willen daar verandering in brengen. Willen ze doen met de Haagse norm. Dat is een samenwerking tussen verschillende Haagse voetbalverenigingen. Clubs spreken met elkaar af hoe ze om willen gaan met spelers, trainers, scheidsrechters, bestuurders en supporters. Op die manier willen ze het, volgens een van de oprichters, beter, veiliger en leuker maken op en rond de voetbalvelden.
11: Nou, en of het dan nog een beetje fijn weer wordt van dit weekend om op die voetbalvelden rond te lopen, dat vertelt natuurlijk Jordi Bloem.
13: De zon die gaat natuurlijk straks onder en dan gaat het ook rap afkoelen. Maar het wordt wat minder fris dan afgelopen nacht. Toen werd het ongeveer 8 graden op de koudste plekken. Komende nacht een graad of 12. En dan hebben we morgen in de ochtend wat wolkenvelden. Er komt een hele zwakke storing aan, maar die lost ook wel weer op. Want er volgt ook weer een nieuw hoge drukgebied. Dus vooral morgenmiddag komt de zon er weer bij. Er zijn nog wel wat stapelwolken en dan wordt het 20 graden. En de wind is gedraaid van de zuidhoek naar de noordhoek. En is hooguit matig, dus het blijft kalm. En ook op zondag weinig wind, misschien eerst een beetje mist of laaghangende bewolking. Daarna komt de zon er wat beter door dan morgen en dan kan het 22 graden worden met opnieuw zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Maandag valt misschien tijdelijk een beetje regen en het wordt toch nog zo'n 22 graden. Ook een beetje zon hoor. En dinsdag en woensdag, de twee laatste dagen van september, lijkt het overdag droog te zijn. De zon die komt geregeld tevoorschijn met middagtemperaturen van maar liefst 23 of 24 graden.
11: Ja, dat noemen ze dan een Indian summer, hè, als het echt buiten het zomerseizoen om zulk lekker weer blijft. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Helene de Geest van de ANWB.
14: Er staat zo'n 130 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging, in ieder geval meer dan 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid is het oponthoud 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden zelfs 3 kwartier vertraging. De A16 die is ook weer behoorlijk druk, zowel op de hoofd- als de parallelbaan richting het zuiden, ongeveer een half uur oponthoud. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook een kwartier extra reistijd.
11: Dankjewel Helene.
12: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: West komt thuis.
16: Dit is Radio West. Bicycle. Bicycle.

Ja, goede klassieker, Queen met de Bicycle Race. Zometeen ga ik een trackje draaien uit Hart voor Muziek. En dat is het tv-programma op TV West met Nederlandse muziek en Nederlandstalig. Lekker meezingen, lekker meedansen. Dat dus zometeen.

Electric Live, Duncan Lawrence. Nou, die kun je bepaald geen feestnummer noemen. Maar in Hart voor Muziek, daar zitten de feestnummers wel hoor. Zoals deze middag te zien op TV West. Ieder heel uur. Om 5 uur is er een rondje geweest. En zometeen om 6 uur gaat het volgende rondje van start. En ja, deze week een optreden van Ferry de Lid en Shock. Rapper Shock. In Baku in Monaco. Een grote hit van die mannen uit juni van dit jaar. Echt een zomersfeest dit. Nou, ik ga hem lekker voor je draaien. Dus zet de radio maar wat harder. Hier zijn ze, Ferry de Lids en Shock. Baco in Monaco.

If You Love Somebody, Set Them Free, Sting. Dat is natuurlijk solowerk van hem na zijn succesvolle tijd bij The Police. Zometeen hebben we de kopstaartplaat. Deze week, althans vandaag, zoeken we een plaatje dat begint met het woord kicking. Omdat, ja, je gelooft het niet, gisteren Simple Minds, Alive and Kicking de kopstaartplaat was. Wat het wordt, dat hoor je zometeen na de Beach Boys. Help Me Rhonda.

0: Uit 1965, Help Me Rhonda van The Beach Boys. We gaan naar de...
1: De kopstaartplaat.
0: Alive and Kicking van de Simple Minds was gisteren de kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje. Dat begint met een vervoeging van het werkwoord to kick. En dat mag natuurlijk ook in andere talen. Nou, jullie creativiteit heeft jullie weer geholpen. Zo blijkt uit alle inzendingen. Daar gaat hij. Geer Slootweg, hij schrijft: hallo Bas. Voor de kopstaartplaat heb ik vandaag een nummer gekozen van The Damned and the Dirty. Namelijk Kicking Down the Doors. Kicking Down the Doors is een nummer van de Nederlandse blues roots rock band The Damned and Dirty. Van hun album Fading Sun. En dat werd uitgebracht op 8 mei van dit jaar. Dus dat is hartstikke vers van de pers, om het maar zo te zeggen. Dankjewel, Geer. En hij wenst ons allemaal trouwens ook nog een mooi weekend. Kok van Mierlo, hij schrijft: hoi Bas, lastige opgave vandaag. Ik heb maar de vertaling genomen en toen kwam ik bij de kick. De band de kick. Met springlevend. Ja, zo kan die natuurlijk ook. Kok, dankjewel, hè. Piet van der Poel schrijft: hey Bas, mijn voorstel voor de kopstaartplaat van vandaag is The Kick Inside van Kate Bush. Het nummer verscheen in 1978 van op haar gelijknamige debuutalbum. De tekst is gebaseerd op een oud Engels volksverhaal over een vrouw die zwanger raakt van haar broer en uit angst voor de gevolgen zelfmoord pleegt. Het is best een duister verhaal, zo schrijft Piet. Terwijl het nummer juist eigenlijk heel mooi en ingetogen klinkt. Kate Bush was pas 19 jaar oud toen ze doorbrak met Wuthering Heights. En ze staat bekend om haar bijzondere stem, eigenzinnige muziek en theatrale uitstraling. Nou, zo is het maar net, Piet. En Piet wenst ons allemaal van het hele clubje een heel fijn weekend. Dankjewel, en jij natuurlijk ook, hè. Carla Slootweg, ze schrijft: hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Palace. De band Palace met Kicking Up Shadows. Fijne uitzending, goed weekend, groetjes van Carla. Carla, dankjewel. En Romeo, hij schrijft: ja Bas, voor de kopstaartplaat heb ik vandaag twee nummers in gedachten. 1. Kick His Balls Out. En nummer 2. Kick in the Door van The Notorious. Ja, we zullen dan maar voor de tweede suggestie gaan, dat die eerste natuurlijk niet kan. Nou inderdaad, Romeo, zo werkt het natuurlijk niet, hè. Voor iedereen een fijn weekend, met de groeten van Romeo. En Koos Endover, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie vandaag is Kicking Back at the Ground uit 2025 van de formatie Break Dust. Dat is een country blues song die wel lekker klinkt. Goed weekend en de groeten van Koos. Nou Koos, ik heb dat nummer natuurlijk even beluisterd, want ik probeer alles te beluisteren wat jullie insturen. En bij de eerste tonen viel me al iets op. Mij bekroop het gevoel dat we met AI te maken hadden. En na enig zoekwerk bleek dat ook het geval. Breaking Rust is een volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd country rock project. Het werd eind 2025 gelanceerd door een maker genaamd Obiere Rivaldo Taylor. En hoewel er geen fysieke muzikanten op het podium staan, sloeg dat project wel in als een bom in de muziekindustrie. Maar ik persoonlijk vind het niks. Vooral omdat de vocals, de stemmen, die zijn nep. En ik hoor dat direct en daar irriteer ik me dan mateloos aan. Maar dat geeft niet, Koos. Want punt 1, als jij het goed vindt of iemand anders, dan is het goed. Want zo werkt het natuurlijk ook. En punt 2, je mag altijd alles insturen wat je maar wil. Dat maakt geen bal uit. Dan naar Sam van der Meulen. Die is op reis en die is bijna klaar met zijn reis. Hij zit op dit moment in Istanbul. En hij zegt: voor vandaag was het even zoeken voor de kopstaartplaat. Als je Kicking in het Nederlands

Kruisrecht, dat was voor de kopstaartplaat van vandaag. Ga ik deze keer naar onze oosterburen. En dan kom ik met Kick im Augenblick van Beatrice Egli. Een typisch plaatje dat tijdens de Oktoberfest veelvuldig te horen zal zijn. Met de groeten van Kees. Luidjes, dank allemaal weer voor de moeite die jullie toch steeds weer nemen om dit een mooie doorlopende rubriek te maken. En allemaal natuurlijk ook een goed weekend gewenst namens alles en iedereen. Dan de kopstaartplaat van vandaag. Keuzes. Keuzes moeten gemaakt worden. Twee keer werd de plaat genoemd. Kicking Up Shadows. Hier is de band Palace. Innocent.

0: De beide dames die meedoen aan de kopstaartplaat, Carla en Tilly, die kozen voor deze plaat Kicking Up Shadows van de band Palace. Nou, dan zitten we dus maandag met het woord shadows, schaduwen. Ik ben benieuwd of jullie daar een plaatje bij kunnen vinden. Als je een ideetje hebt, stuur dat even aan Bas, apenstaartomroepwest.nl.
1: Happy hour at 6.
0: Dat is wat we zo meteen doen na 6. Dan is het happy hour. Ik heb ontzettend veel aanvragen van jullie al binnen. Dus of er nog eentje bij kan, dat weet ik niet. Maar je mag het wel proberen. Zelfde mailadres natuurlijk. Bas, apenstaartomroepwest.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24.

0: 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen en meer.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
12: Tussen 6 en 7 is de platenkeus aan jou. Plaatje aanvragen bas@omroepwest.nl. 6:02, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Lotte Dekker.
13: Vanmiddag is de loting geweest voor de eerste ronde van de KNVB-beker. ADO Den Haag is daarin gekoppeld aan Excelsior 31 uit het Overijsselse Rijssen. Die ploeg komt uit in de derde divisie. De politie gaat de apparatuur vergoeden van de fotograaf die zaterdag door een agent in het water werd geduwd. Gebeurde tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag. En bij een ongeluk in een weiland in Leidschendam is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht. Nu het overige nieuws.
14: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
12: Files en vertragingen bij ons in de buurt, die krijg je van Helene Geest van de ANWB.
15: Er staat nog steeds 130 kilometer file in de regio, hoewel de meeste files nu wel korter worden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je ongeveer 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder 35 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 10 minuten. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20 en Capelle ook een kwartier vertraging.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Installatiebureau van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
20: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
23: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Een ideetje van Romeo Sadlu om deze eens eventjes aan te zetten. Snap, Rhythm is a Dancer. Een van die grote hits van hun, hè? Uit de jaren 90. Leuk om weer te horen. Op verzoek van Romeo dus. Hij trapte daarmee...
1: Happy Hour at 6.
0: Ja, trapte hij daarmee af. En waar dit geluid nou weer vandaan komt, lieve mensen, dat is me een raadsel. Dat is ook bijzonder, zeg. Soms zijn computers ook wel een klein beetje de weg kwijt. Maakt niet uit. Een hartelijk goede avond. 6:12 is het. Wes komt thuis tot 7:00 vanavond. We zitten in het happy hour. En mijn oproep aan jullie om plaatjes aan te vragen. Nou, het is niet tegen dovemansoren gericht geweest. Dus ik moet niet te veel kleppen in dit uur. En ik moet vooral veel plaatjes gaan draaien. Ik ga mijn best daarvoor doen. Mocht je nu net je werk verlaten, lekker naar huis gaan. Nou, allemaal een heel fijn weekend natuurlijk. Voorzichtig nog even in het verkeer, want het is best druk. Je hebt het Helene horen zeggen. Maar ik neem je gewoon mee door de file lekker naar huis toe. Het tweede verzoekplaatje van de avond, dat is aangevraagd door... Ja, Bas, dan moet je toch wel eventjes de goede mailbak klaarzetten. Het is zo ongelooflijk veel mailtjes die ik hier binnenkrijg. Maar dat is een aanvraagje van Carla. Carla die wilde heel graag horen van die knijter van een Haagse band. Direct heet die band. Hun nieuwe single, My Friend. En die is voor haar man en voor die lieve man in Zuid-Afrika.

0: Aangevraagd door Carla voor haar grootste vriend. En die zit naast haar op de bank. En die andere grote vriend, die heet Jan. En die woont in Zuid-Afrika.
1: Rondje regio.
0: Het is vrijdag en daarom gaan we lekker buurten in Leiden. En dat doe ik met Emiel van Aalst. Ja, in Leiden, Emiel, goeie avond. Waar ze natuurlijk allemaal al een beetje koorts beginnen te krijgen, hè?
2: Ja, nou zeg maar, we zijn al over de 40 graden heen ondertussen. Met de 3 oktober koorts.
0: Ja, ja, nog 8 dagen, dan is 3 oktober.
2: Ja, weet je, ik had toevallig vanmiddag met mijn vriendin erover van... Vroeger, dan had ik altijd 2 en 3 oktober en dan had je nog mini-koraal... qua verslagen maken en dan had je het wel gehad. Maar nu is het gewoon al vanaf half september... heb je bijna elke dag wel iets met 3 oktober te doen. Dus afgelopen woensdag hebben we het koraal gehad, het oefenen.
0: Ja.
2: Nou, dat is gewoon 1200 mensen die enorm leuk lopen te zingen en één groot feest.
0: Leuk.
2: Ik sta nu op het moment... Ben jij goed in strikjes omdoen?
0: Nee, heel slecht vrees ik.
2: Oh ja, maar nou, dat moet toch mijn vriendinnen doen. Want ik sta nu te klooien om een strikje van mijn smoking om te krijgen.
0: Ja.
2: Want ik ga zo naar het Haring en Korenwijn Gala.
0: Ja.
2: Dat is echt een heel mooi gala in de Pieterskerk. En
0: mooi.
2: Dan, nou, als ik vannacht thuis kom, ga ik mijn bed in. En dan hebben we morgen alweer, dat is echt ook leuk voor Den Haag en de regio, de Pleintap toe. Morgenmiddag van 3 tot 7:30.
0: Ja.
2: Op de Garenmarkt. En dat is met echt de Nederlandse topkorps. De tweevoudig wereldkampioen KNG. DVS uit Katwijk, dacht ik uit mijn hoofd. En nog een paar echt gewoon hele goede korpsen.
0: Ja.
2: Dus dat is een aanrader. Nou dan, ik ga er even een loopvaart doorheen, hoor.
0: Ja, ja, prima, joh.
2: Zondag dan bij Café Het Valkje. Bij Molen de Valk is dat. Daar heb je de pre-October party.
0: Oh ja.
2: En daar treedt Rubberen Henkie op. Dat is eigenlijk de opvolger van Rubberen Robbie.
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, dat wordt één groot feest. En even kijken uit mijn hoofd. De maandag straks, dat gaan we niet weten. Dan hebben we dinsdag hebben we... Tussen de middag begint dat om 1:00. Maar dat is echt besloten. Dat is echt alleen voor de kinderen. Dat is het mini-koraal. En dan zingen dus gewoon 5000 kinderen uit Leiden en directe omgeving... al die oud-Hollandse liederen. En dat is eigenlijk het zaadje wat we plaatsen... om later gewoon 3 oktober-fan te worden.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Daar wordt eigenlijk een 3 oktober-gen geboren bij de kinderen.
0: De opbouw van onderaf, maar, heel belangrijk.
2: Ja, maar het leuke is dat mini-koraal, dat bestaat nu iets van 35 jaar... en er zijn dus mensen ondertussen die als kind daar gezongen hebben... En nu hun eigen kinderen daar, zijn daar aan het zingen. En die zeggen, oh, ik zou het ook nog een keer willen doen.
0: Ja, ja.
2: En zodoende is sinds 2 jaar het maxi-koraal. En dat is 's avonds.
0: Ja.
2: En dan kunnen dus eigenlijk alle volwassenen exact dezelfde liedjes zingen... als 's ochtends de kinderen hebben gedaan.
0: Wat leuk, joh. Wat hartstikke leuk,
2: en dat is dus ook hartstikke druk. Nou, ja, dan gaan we verder. De film, het is maar 1 per jaar. Geweldig goede documentaire film van ruim 1,5 uur... Die wordt woensdagavond in de openlucht vertoond op de Garenmarkt.
0: Ja.
2: Dan donderdag weet ik ze gauw niet uit mijn hoofd, maar er zal best wel van alles te doen zijn.
0: Ja.
2: Ja, en dan zitten we alweer op vrijdag 2 oktober.
0: Ja, dan wordt het gekkenhuis, hè? Dat weten we.
2: En, ja, en dan krijgen we de tap toe. En zaterdag 3 oktober de optocht en de haring en witbrood. En ja, noem het maar op.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, wij zijn al helemaal in de stemming en de koorts.
0: Nou, geweldig. Hartstikke goed, Emiel. Dat wordt een fantastisch mooie week. We moeten maar kijken hoe we elkaar dan aanstaande vrijdag, hè, volgende week vrijdag, te pakken krijgen op gekkenhuisdag. Maar dat zien we dan alweer.
2: Dat zien we dan wel weer. Het lukt altijd wel om ergens een gaatje te vinden. En misschien is er een beetje herrie op de achtergrond. Maar ja, dan weet je in elk geval weet iedereen waar ik ben.
0: Zo is het maar net. Hartstikke goed. Emiel, dankjewel. Tot de volgende.
2: Tot volgende week. Doei, doei. Hoi.
1: Dit is West komt thuis.
0: Sorry, een aanvraagje van Jan Langeveld. Nummertje van Pommelien Thijs, Atlas. Hij vraagt dat speciaal aan voor onze jongere luisteraars. Maar natuurlijk, Pommelien Thijs, dit is Atlas.

0: zon.
1: Jan Langeveld vroeg deze plaat aan van Pommelien Thijs. Het liedje heet Atlas en hij schrijft erbij, ja, speciaal voor onze jongere luisteraars. Nou, bij deze graag gedaan. Lekkere muziek. Mailtje binnengekregen van Ben, die schrijft Hadi Bas. Deze keer een aanvraag van een Britse dansgroep. Een dansgroep eigenlijk, uit Manchester. Geleid door DJ en producer Mick Pickering. En die begon zijn eigen muzikale carrière als roadie bij Dire Straits. In 1990 speelde hij met het idee om een eigen groep op te richten met wisselende vocalisten. De doorbraak volgde in 1993 met het nummer How Can I Love You en het album Elegant Slumming. Dat was een ware kaskraker. Hun single Moving On Up, het nummer dat ik aanvraag, van de band M-People, werd in 1997 gebruikt tijdens de campagne van Tony Blair. Ze maakte eveneens een nummer voor de Australische zangeres Kylie Minogue. En met M-People Moving On Up gaan wij naar het dagoverzicht van 6:30. Komt eraan. Deze is dus voor jou, Ben, en een goed weekend eveneens. You've done

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee!
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: 6:30. Je luistert naar Radio West. Een dagoverzicht, dat krijg je van Lotte Dekker.
14: Goedenavond. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De politie heeft 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Daarbij namen ze een spreider mee. Dat is gereedschap waarmee de brandweer bijvoorbeeld mensen kan bevrijden die vast zijn komen te zitten in een gecrashte auto. De verdachten zijn een man uit Gouda en een man uit Breukelen. De afgelopen maanden werd er vaker ingebroken bij brandweerkazernes. Afgelopen nacht was het bijvoorbeeld nog raak in Nieuwkoop. Bij een ongeluk in een weiland in Leidschendam is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een bedrijfsongeval. Er landde een traumahelikopter in het weiland om hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De gemeente Leiden heeft het coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat welke plannen de coalitiepartijen PRO, VVD, CDA, Studenten voor Leiden en ChristenUnie de komende jaren hebben voor de stad. Er moet flink meer worden gebouwd. Op meer wegen in de gemeente moet een maximumsnelheid van 30 km per uur worden ingevoerd. En ze willen dat er geen extra gebieden voor betaald parkeren bijkomen. Ook moet er volgens het coalitieakkoord een voorrangsregeling komen voor woningzoekenden met cruciale beroepen, zoals leerkrachten, verpleegkundigen en agenten. De permanente winteropvang voor daklozen in Den Haag is dit jaar een maand korter beschikbaar dan in de afgelopen jaren. Volgens de gemeente krijgen ze te weinig geld van het Rijk om de uitgaven binnen de opvang te dekken. De opvang zit in een voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan in de Vogelwijk. Er kunnen dag en nacht zo'n 80 mensen terecht. De dakloze opvang is bedoeld voor mensen uit Den Haag in de omgeving en die in Nederland mogen verblijven. En is open van begin november tot eind maart. Een boksschool op de Hoge Rijndijk in Leiden is opnieuw gesloten op last van de gemeente. Voor de tweede keer in korte tijd is daar namelijk een explosief afgegaan. Begin deze maand was er bij de boksschool ook al een incident. Toen ontstond er brand bij de ingang van de boksschool. Daarbij raakten de gevel en deuren beschadigd. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag door een agent werd geduwd. De fotograaf belandde door de duw in het water, gebeurde tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag. Volgens de politie was de duw het gevolg van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder laat weten dat het niet de bedoeling van de agent is geweest om de fotograaf in het water te duwen. Welke spullen precies worden vergoed en wat het gaat kosten is niet bekendgemaakt. En met twee benen in het gips is mobiel blijven niet eenvoudig. Je kan namelijk niet zomaar achter het stuur van je auto kruipen. Een automobilist in het Westland deed dat wel en werd betrapt door de politie. Die gaf hem een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar op de weg. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
13: Het weer krijg je van Jordi Bloem.
15: De zon die gaat natuurlijk straks onder en dan gaat het ook rap afkoelen. Maar het wordt wat minder fris dan afgelopen nacht. Toen werd het ongeveer 8 graden op de koudste plekken. Komende nacht een graad of 12. En dan hebben we morgen in de ochtend wat wolkenvelden. Er komt een hele zwakke storing aan, maar die lost ook wel weer op. Want er volgt ook weer een nieuw hoge drukgebied. Dus vooral morgenmiddag komt de zon er weer bij. Er zijn nog wel wat stapelwolken en dan wordt het 20 graden. En de wind is gedraaid van de zuidhoek naar de noordhoek. En is hooguit matig, dus het blijft kalm. En ook op zondag weinig wind, misschien eerst een beetje mist of laaghangende bewolking. Daarna komt de zon er wat beter door dan morgen en dan kan het 22 graden worden met opnieuw zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Maandag valt misschien tijdelijk een beetje regen en het wordt toch nog zo'n 22 graden, ook een beetje zon hoor. En dinsdag en woensdag, de twee laatste dagen van september, lijkt het overdag droog te zijn. De zon die komt geregeld tevoorschijn met middagtemperaturen van maar liefst 23 of 24 graden.
13: Ja, en ondanks alle zon van vandaag en alle zon die nog in de verwachtingen zit, is het toch een heel drukke avondspits geweest tot nu toe. Helene de Geest bij de ANWB, een heel goede avond.
16: Goeie avond.
13: Ja, hoe staan we er nu voor?
16: Ja, toch nog steeds 75 kilometer file, dus het houdt ook lang aan, zeker voor een vrijdagmiddag. Bijvoorbeeld nog een lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein nog 25 minuten op onthoud. Verder sta je in de file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Utrecht en Woerden bij elkaar ook zo'n half uur op onthoud. De andere kant op, dus dat is dezelfde file bij Noordorp. Verderop is dat ook nog eens 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda, daar is het vanmiddag ook heel erg druk. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht nog 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 40 minuten. En op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein ook nog een kwartier vertraging.
13: Okidoki. Nou, een goede wacht daar zo en laten we hopen dat het toch allemaal snel oplost.
16: Uiteindelijk komt alles goed.
13: Ja. Want anders was dat het einde nog niet. Zo is mijn net. Ja. Dag Helene.
16: Oké, doei.
13: Hoi, hoi.
17: West komt thuis.
13: Een hele dikke kus wordt er uitgedeeld door zanger Tarkan. Simarik heet het liedje. Het is aangevraagd door Sam van der Meulen. En morgen is hij weer thuis bij zijn meisje. Lekker in de armen sluiten en kussen.

0: Tarkanarsan.
1: Ja, een dikke gus van Tarkan. Althans aangevraagd door Sam van der Meulen. Die is morgen weer thuis. En dan sluit hij zijn meisje weer in de armen. En vandaag zit hij nog in Istanbul. Dus ja, hoe toepasselijk.
2: In zijn achteruit.
1: Dan zijn we weer bijna bij het spelletje In zijn achteruit. Ik heb een knijter van een hit van lang geleden In zijn achteruit gezet. Van jullie wil ik weten van wie is die plaat en hoe heet die plaat. En de opgave die klinkt zo.

Meedoen met het spelletje super makkelijk. 070-390-5454. 070-390-5454. Deze prachtige flamingo-klanken die komen hier van om de hoek. Het zijn de Reggers natuurlijk. Levend Lijk. Aangevraagd door Maiko Scheffers. Die is helemaal gek van dit liedje. En zijn moeder die zei tegen hem... Joh, verrek, misschien hoor ik wel de Rolling Stones hierin. We luisteren gewoon mee.

0: Goeie keuze, hè? Deze van de 11-jarige Maiko de Reigers. Het liedje heet Levend Lijk. En inderdaad, een klein beetje Rolling Stones hoor je er wel in terug, hè?
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dan het spel In zijn achteruit. De opgave heb ik net al even laten horen, zodat je de kans al had om even te bellen. Nou, een aantal mensen heeft al gebeld. Maar er kunnen er nog meer bij, dus ik zou zeggen, schroom vooral niet. Bellen maar 070-390-5454. De opgave van vanavond, hier komt hij nog een keer.

0: Nou, niet echt super ingewikkeld voor mijn eigen gevoel. Maar ja, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. 073-905454. Bij twijfel ook gewoon even bellen hoor. Geeft helemaal niks. Mocht je er niet helemaal uitkomen, dan kun je altijd om een snipperhintje vragen. Een snipperhintje. Je weet wel, een klein stukje van de plaat, maar dan in zijn vooruit. Dan eens even kijken. Dan gaan we eens lekker spelen. Gaan we lekker spelen. En dan beginnen we bij Heidi in Den Haag. Dag Heidi, een goede avond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, jij hoorde dit fragmentje. Je denkt van nou, verrek, ik ga toch even bellen.
1: Ja, ik denk ik ga even bellen.
0: Heel
1: dat
0: goed.
1: Klopt.
0: Helemaal goed. Heidi, je mag zo meteen als eerste proberen de bal in te koppen. Dus niet ophangen, gewoon lekker blijven hangen. En dan maar gewoon kijken waar we uitkomen. Vind je niet?
1: Helemaal goed.
0: Helemaal goed. Nou, dan gaan we naar Alex in Rotterdam. Alex, een goede avond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Ja, je hoort het, hè. Heidi zit voor je. Als zij er niet uitkomt, dan kom jij aan de beurt.
2: Ja.
0: Heb je, ben jij zeker van je zaak, zeg maar?
2: Ik ben heel zeker van mijn zaak.
0: Dat is leuk om te horen, hartstikke goed. Ja. Blijf lekker hangen, Alex. Dan ga ik naar Edwin uit Zoetermeer. Dag Edwin, goede avond.
3: Goedenavond.
0: Ja. Ik heb je een tijd niet gehoord, maar jij hoorde deze plaat.
3: Nee, dat klopt.
0: Nou, ik hoop wel dat alles goed met je is natuurlijk, maar leuk dat je weer even belt.
3: Ja, nee, gelukkig. Nee, dat wel. Oh. Niks ergens.
0: Hartstikke goed, hartstikke mooi. Nou ja, goed. Ging er bij jou ook direct een lampje branden?
3: Ik denk het wel.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Nou. Blijf lekker hangen. Want John, je hebt gehoord, mochten alle drie die voorgangers het niet in orde hebben, dan kun jij daar vanuit je keukentje in Warmond gewoon nog een poging wagen.
4: Ik hang wel gelijk op.
0: Nou ja, dat is dan ook weer een beetje overdreven natuurlijk, maar ja.
4: Oh, nou ja.
0: Ja, je mag ophangen, dat maakt niet uit. Het is prima natuurlijk, maar het is wel gezellig als je nog even blijft hangen natuurlijk.
4: Ja, ik laat even ook weg.
0: Heb je nog een beetje genoten van de zon, John, daar zo, op dat mooie Warmond?
4: De vrouw heeft lang uit in de zon gelegen.
0: Ja.
4: Ik heb zitten vissen.
0: Oh.
4: En ik zit nu aan de, ja, weet je, een bakplaatzalm te eten.
0: Bakplaatzalm?
4: Ja, zo'n bakplaat, weet je wel.
0: Ja, maar...
4: Gebakken.
0: Oh ja, maar je hebt toch niet zelf zalm gevangen en op die bakplaat gegooid?
4: Nee, die zalm hebben gekocht en die bakplaat stond hier al een paar weken.
0: Oké. Okay. Heb jij wel eens dat je aan het vissen bent en dat je dan een vis vangt die je dan ook opeet? Of
4: nee,
0: gewoon
4: nee.
0: Zijn ze niet lekker, zoetwatervissen? Hoe zit dat?
4: Nee, ik doe dat niet. Ik gooi alles terug.
0: Oh joh, nou helemaal goed toch? Dan heb je ook, prima. Ja.
4: Precies.
0: Zo is het. Nou, blijf lekker hangen, John. Dan spreek ik je dadelijk nog even. Ga ik als laatste naar Gerrit van der Velde in Den Haag. Dag Gerrit, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, je hoorde...
5: Ik hoef alleen maar mee te luisteren.
0: Ja.
5: Ja, maar ik kom toch nog aan de beurt. Maar ik denk dat iedereen het wel raadt. Maar...
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Want ja.
5: Ja.
0: Jij nog een beetje al een aanloopje genomen naar het weekend, Gerrit?
5: Een aanloop, ja zeker. Ook naar het strand geweest. Lekker wandeling gemaakt.
0: Lekker.
5: En heerlijk. Het lijkt wel hoog zomer.
0: Ja, en we krijgen nog meer, hè? We krijgen nog meer.
5: Gewoon, helemaal te gek.
0: Zo is maar net. Lekker van genieten. Gerrit, blijf nog even hangen, want ik ga naar Heidi. Ze mag het als eerste proberen in te koppen. Heidi, ik heb alle jingles klaarstaan met applaus en zo. Maar ja, moet je nog even wel het goede antwoord geven.
1: Ja, ik ben de eerste. Dus ik vind het misschien wel heel erg jammer voor die andere mannen.
0: Mm-hmm.
1: Maar... Het is altijd veel met Big in Japan. All right, coming up. This is our la, la, la, la, la, la.
0: Ja, vooral die laatste la la la. Dat was ook lekker tekstvast inderdaad. Maar Heidi helemaal goed natuurlijk. Nou, blijf even hangen Heidi. Dan ga ik naar Alex. Alex, dit had jij vast ook, hè?
6: Ja, hè?
0: Ja, daarom. Edwin, dit had jij vast ook, hè?
3: Ja, klopt.
0: John, daar in Warmond, vertel het eens.
4: Ook over Japan ging het.
0: Ja, precies. En tenslotte Gerrit, jij had dit waarschijnlijk ook, hè?
5: Helemaal goed. Maar helemaal ik ben goed. Niet boos, hoor.
0: Nee, joh. Maar je hebt me heel klein beetje teleurgesteld, dat wel.
5: Ja, altijd.
0: Gerrit, dank voor het bellen. Alex, dank voor het bellen. Ja. Edwin, dank. John, dank. En allemaal een heel fijn weekend natuurlijk.
4: Dank u wel, Bas. Yo, fijn weekend.
0: Yo, doeg, doeg, doeg. Doeg, doeg. Heidi, goed gedaan, hè? Jij krijgt van ons de prijs. Wat is het? Een cheque ter waarde van 150.000... Nou, dat is niet waar. Je krijgt van ons het Omroep West een puzzelboek. Nou, het zal toch een keer waar zijn dat je zo'n prijs mag weggeven. Nou, dan gaan we er wel iets meer mee adverteren, denk je ook niet?
1: Ja, mijn telefoon die kraakt weer. Ik heb in ieder geval een prijs gewonnen.
0: Zo is het. Zo is het, joh.
1: Daarom. En dat vind ik het leukste. En ik zeg ook, ik vind de supernummer ook van Alpha Veel. Ja,
0: daarom. Zet jij de radio maar weer lekker wat harder thuis, want hij draait inmiddels. De oplossing van in zijn achteruit. En Heidi had het helemaal goed. Goed weekend, Heidi. Goedjes, tot de volgende.
1: Je hebt al mijn gegevens of moet ik nog blijven hangen?
0: Ja, ik stuur wel een postduif. Komt wel goed.
1: Oké, echt wel goed. Doei, doei. Fijne avond. Hoi.

0: Dat was een opgave van de plaat In Zijn Achteruit. De band Elverville komt uit Duitsland, hè? Big in Japan. De laatste Boing natuurlijk nog. Dat was de ene laatste van de avond, want de laatste verzoekplaat komt eraan. Aangevraagd door Leo van Vliet. Die zou ze graag willen horen. De La Soul met Me, Myself and I. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke leuke plaat om weer uit te gaan. Dus dat ga ik dan ook gewoon doen, hè?
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Wij zijn een ondernemende gemeente. Dat zit in onze genen. We weten niet beter. En daarbij maken we ook gebruik van arbeidsmigranten.
4: In 2004 waren ongeveer 20.000 Polen in Nederland. Nu zijn meer dan 250.000.
5: In onze regio wonen en werken veel arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Die hebben woonruimte nodig en dat zorgt voor problemen. Hoe los je dat op?
6: En als de baan kwijtraakt, dan hebben ze ook geen huis meer.
7: Draait een sector op uitbuiting, dan is er geen plek voor die sector hier in Nederland. Ook niet in de rest van Europa. Kunnen we het op een betere manier doen, dan vind ik het goed.
5: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
8: Alleen op TV West.
0: Ik zei het al, het laatste verzoekje van de avond voor Leo van Vliet. En die wilde deze horen van De La Soul. Me, Myself and I. Allemaal een heel fijn weekend. En morgenochtend om 7 uur is meer op de radio. Mirror, mirror.

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
14: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
13: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt.

0: Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het blijft lang druk in de regio. Er staat bij elkaar nog 55 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd verderop bij Noodorp. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten vanaf Zevenhuizen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Dordrecht een half uur vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is het tijdverlies nog 10 minuten.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
5: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen, met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

Op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
7: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
6: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
8: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
6: Op basis van het politieonderzoek

0: moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwen.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga voor meer informatie naar logistiek070.com.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
7: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
6: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
8: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
6: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
4: Tot 11 uur, romantiek op

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
5: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
6: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
7: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
4: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
8: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zijn.
4: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen.

0: slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Caroline, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Kijk voor meer informatie op logistiek070.com.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er een ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad. Maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook het wapen is teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat mag op dit moment ook niet, maar het vorige kabinet was hier wel voorstander van. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Minister Sterk heeft met verschillende jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen gesproken en besloten om niet verder te gaan met dit wetsvoorstel van het vorige kabinet. Premier Jetten zegt dat de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jetten is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politiek debat. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. De bewoners hebben geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. En inmiddels worden de laatste voedselvoorraden aangebroken. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en het wordt wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Begint uw dag pas na twee koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
6: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Steen, evenhoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Een Eerste Kamerlid van Forum voor Democratie was gespot bij de uit de hand gelopen demonstratie van rechtsextremisten op het Malieveld. Maar, zegt de partij nu, hij was daar per ongeluk verzeild geraakt. Ja, ik begrijp dat wel. Ik wandelde net ook per ongeluk deze radiostudio binnen. Kan gebeuren natuurlijk. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Het besluit over de vergroening van een van de vervuilendste bedrijven van Nederland, Tata Steel, is opnieuw uitgesteld. Mexico kampt met een record aantal vermissingen en daar zitten opvallend veel kinderen bij. Hella Rottenberg vertaalde een aantal essays van de Joodse filosofe Hannah Arendt. Kort na de Tweede Wereldoorlog schreef ze over de gevolgen van het sionisme. En Arendt had een vooruitziende blik. En op het Nederlands Filmfestival is Circus Royaal te zien over een van de oudste circusfamilies van het land. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 25 september.
2: Stevige taal van premier Jette vannacht in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Hij haalde uit naar president Trump en diens taal over het internationaal strafhof.
3: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Zijn regering is bezig met sancties die het hele strafhof zouden raken.
3: These constant threats and attempts to dismantle the legal order are fueled by people and groups with their own agenda.
2: Het strafhof, gevestigd in Den Haag, behandelt rechtszaken over genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend.
3: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes?
2: Een dodelijke schietpartij op een vol terras in Amsterdam-Noord vanmiddag.
4: Is hier op het terras een woordenwisseling ontstaan tussen twee mannen. Na de woordenwisseling is hij vertrokken en kort daarna teruggekeerd. En heeft hij deze meneer doodgeschoten.
2: En dat gebeurde allemaal vlakbij de afmeerplek van de pont bij de NDSM-kade. En daar is het meestal vrij druk.
4: We hebben hier terrassen en met dit weer zitten gewoon veel mensen op het terras. Die willen gewoon genieten, maar die moeten dit dan eigenlijk gewoon zien. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet meemaken.
2: Ja, heel wat mensen maakten het dan ook mee.
5: It sounded like gunshots and we were sitting relaxing and he told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
2: De verdachte werd al snel aangehouden.
6: Ja, hij is geweldig meegegaan. Hij heeft zich helemaal overgegeven aan de politie.
2: Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in hun buurt. Vooral rondhangende jongeren zorgen voor ergernis.
7: Intimideren zie je vaak. Het is fatbikes, het is straattuig. Zo simpel is het wat.
2: Ja, deze straatcoach heeft daar wel begrip voor.
8: De buurt is wel de wijk waar ze graag willen zijn. Dus niet naar school gaan, thuissituaties onveilig. Moeilijk om een bijbaan te krijgen. Dan zoek je wel je vrienden op.
2: En wat doe je dan tijdens dat rondhangen?
9: Gewoon irritant doen tegen andere mensen en zo. Met waterpistool mensen gooien, ja, schieten en zo. Was leuk gewoon, snap je.
2: En deze vrouw ziet wel een verschil met haar eigen jeugd.
10: Ik ben zelf ook vroeger jong geweest, alleen toen hadden we geen fatbikes. Het was toch iets rustiger, denk ik.
2: En de voetbalvelden van CVV Berkel liggen vol met...
11: Ja, veel poep. Heel veel poep.
2: En dat speelt niet zo lekker.
11: Ja, de poep is soms ook gewoon echt gewoon vers.
2: De vereniging heeft last van ganzen die het gras opeten. Soms landen er wel 200 tegelijk op de sportvelden.
12: Het is soms wel irritant, want er zitten allemaal kak aan je schoenen na de training.
2: Behalve vieze kleding zorgt de poep ook voor vertraging.
13: Dan moet je al dat spul gaan opruimen. Dan moet je eerst weer zorgen dat je zo'n schep te pakken krijgt. Dus het kan wel eens zijn dat de wedstrijd later begint.
2: De club wil graag kunstgrasvelden. Tot die tijd komen de kinderen nog thuis met vieze schoenen.
14: En dan zeg ik, papa, maak je het even schoon en maak mijn vader het schoon.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ewout de Jong zit naast mij. Hij las de kranten van morgen, Ewout.
15: De vrees voor militaire dienstplicht is brandstof voor de jaarlijkse vredesmanifestatie zondag in Amsterdam. Dat zeggen betrokkenen in de NRC. Met het einde van de Koude Oorlog en het opschorten van de dienstplicht bleef ook van de vredesbeweging niet veel meer over. Maar nu wordt er in Europa weer oorlog en spreekt de regering weer over een mogelijke opkomstplicht. De veteranen van de oude vredesbeweging zien nu iets wat ze al lange tijd niet hebben gezien. Jongeren beginnen zich te roeren.
2: Want stel, straks word je opgeroepen je leven te geven voor een oorlog waar je zelf niks over te zeggen hebt. In Duitsland protesteerden scholieren al tegen een vragenlijst die ze verplicht moeten invullen voor het geval ze gerekruteerd worden. In Nederland zijn nu twee grote jongerenorganisaties betrokken bij de vredesmanifestatie in Amsterdam. Jongerenvakbond FNV Young and United en de landelijke studentenvakbond LSVB.
15: De daling van de acceptatie van homo's onder jongeren is vooral te verklaren door de jarenlange campagne van rechtspopulisten tegen de queergemeenschap. Dat zegt een socioloog in de Volkskrant. Die rechtspopulisten gebruiken termen als doorgeslagen genderideologie en verplichte indoctrinatie over seksualiteit op de scholen. Die termen zijn rechtstreeks terug te vinden in radicaal-rechtse partijprogramma's.
2: De roep van VVD'er Ruben Brekelmans om 5 dagen werken weer als norm te stellen krijgt weinig bijval. Dat is te lezen in het Parool. Hij beweerde dat jongeren net klaar met hun studie en nog zonder kinderen in hun eerste baan alleen part-time willen werken. Volgens Brekelmans redden we het daar niet mee. Een deskundige noemt het in de krant een visieloze uitspraak. De mythe van de luie generatie die liever matcha drinkt dan werkt. Waar bovendien niets van klopt.
15: Betere software nodig? Gun vrouwen dan ook een plekje in het ICT-team. Deze aanbeveling is te lezen in Trouw. Software en apps zijn vaak bepaald niet gebruiksvriendelijk. Zeker niet als in de softwareteams voornamelijk mannen zitten. Zo kwam er in 2014 een gezondheidsapp voor smartphones waarin je bijna alle lichaamsfuncties kon bijhouden.
2: Zoals hartslag, beweging, alcoholinname. Maar één ding waren ze vergeten. Er waren namelijk geen mogelijkheden om de menstruatiecyclus bij te houden. Terwijl volgens de krant vrouwen van oudsher al hun cyclus bijhouden. De oorzaak is vrij simpel. Het team dat de app ontwikkelde bestond vrijwel alleen uit mannen. En die hadden er niet aan gedacht.
15: Het werd natuurlijk snel rechtgezet, maar nog altijd zijn veel programma's en apps niet inclusief. Denk aan een lettertype dat te klein is voor oudere gebruikers, gezichtsherkenning die niet goed werkt bij een donkere huidskleur, of het feit dat op online formulieren heel vaak male vrijwel altijd boven female staat en de rest wel op alfabetische volgorde.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
17: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: somebody.
1: Noah Kahan en Julia Michaels, Hurt Somebody. De deadline voor het vergroeningsplan voor Tata Steel in IJmuiden is vandaag met een half jaar uitgesteld door het kabinet. Wat zijn hiervan de gevolgen voor die grootste uitstoter van CO2 in Nederland? In de studio Roel Berghuis, oud-FNV-vakbondsleider, goedenavond. Hij schreef vandaag in een opiniestuk dat dit besluit rampzalig is. Dat zijn grote woorden. Waarom die woorden?
2: Ja, er wordt al zeker 4 jaar wordt er onderhandeld tussen de overheid en Tata Steel. En vooral met de eigenaar, Tata Steel India. En ja, als dit dan de uitkomst is na 4 jaar onderhandelen, dan is dat wel teleurstellend voor de hele IJmond en voor iedereen die er werkt en iedereen die daar in het management zit.
1: Maar wat kunnen de rampzalige gevolgen dan zijn wat u betreft?
2: Nou ja, dit is natuurlijk een bekend Nederlands gezegde. Van uitstel komt afstel. Ik voorspel nu al dat de komende 4-5 maanden er een nog stevigere discussie gaat ontstaan over het voortbestaan van de staalfabriek, de enige staalfabriek in Nederland. En dat kan nog gewoon vervelend worden. En dan gaat iedereen in zijn eigen kelder zitten en op zijn eigen belangen. En dat leidt tot een polarisatie die al veel te lang duurt.
1: Want u heeft het ook over schadeclaims. Waardoor Tata meer geld moet uit gaan geven hierdoor.
2: Ja, er zijn door een aantal stichtingen schadeclaims in voorbereiding. En dat zijn geen misselijke bedragen. Ik vind gewoon verloren energie. Je kunt veel beter zeggen van nou, laten we met elkaar de schouders eronder zetten en zorgen dat die verduurzaming een boost gaat krijgen. En die schadeclaims leiden alleen maar tot hele vervelende, nadelige procedures voor het staalbedrijf. En daar zit eigenlijk niemand op te wachten.
1: Want u bent begaan met Tata. Voor uw tijd als vakbondsbestuurder werkte u er zelf. Wat deed u eigenlijk?
2: Ja, ik was smelter in de dagdienst, zoals dat heette. Een oven, er staan nu nog 2 ovens. Dat is hoog over 6 en hoog over 7. Er waren er ooit 7 natuurlijk. En die andere 5 zijn gewoon dicht en gesloten. Maar dat zijn 2 hele grote ovens. Die hebben meerdere tapkanten. Waar het vloeibaar ijzer met 12 tot 1300 graden doorheen gaat. En die goten waar dat ijzer doorheen ging. Ja, dat was in mijn tijd, tot 1992 bleven die een week, konden die dat uithouden. En wij maakten die goten opnieuw en we sloopten ze. En mijn gereedschap was een staalstang, een jekkerhamer, een schep, een bezem en een veiligheidsbril en een helm. En zo zag Roel Berghuis er in die jaren gewoon uit.
1: Roel Berghuis, de staalsmelter.
2: Ja, de staalsmelter.
1: Maar toch nog even terug naar nu. Er werd natuurlijk reikhalzend uitgekeken naar het akkoord met de overheid, dat vandaag dus is uitgesteld. Zag u dat aankomen, dat het weer 6 maanden langer zou gaan duren?
2: Ja, ik zag de minister al een paar weken geleden iets zeggen over we houden met meerdere scenario's rekening. En ik hoorde ook wel dat het nog alle kanten zou kunnen opgaan. Dus ik kreeg allerlei signalen dat het nog geen gelopen race was. Dus ik verwachtte het wel. En ja, in de kern liggen er natuurlijk nogal wat rotzooi dingen voor de deur. Hè. Dus de staalslak die ze maar niet kwijt kunnen. Waar ze een hele een regelgeving in Nederland hebben waardoor het staalslak niet meer gebruikt kan worden.
1: En even voor mensen die niks weten van staalsmelten, staalslak is wat er overblijft.
2: Dat is een restproduct. En dat vooral bij de staalfabriek, waar ze in de converter ijzer gooien. En daar gaat bovenop op die ijzerstroom gaat staalslak. En dat is de staalslak wat omstreden is geraakt. Ja, er is een omgevingsdienst, dat is het zogenaamde toezichthouder die inspecties doet. Die heeft gezegd enige maanden geleden van we moeten eigenlijk zo snel mogelijk die kookfabriek sluiten. En er is ook een procedure opgestart, dus dat blijft ook hangen. Ja, en de belangrijkste reden die ik zie waardoor het nu uitgesteld is, dat Tata Steel India ook terugtrekkende beweging heeft gemaakt door gewoon te zeggen van kunnen wij wel omgaan met de huidige milieuwetgeving in Nederland? Kunnen we het wel financieren? Nou, dan komt er in de top van Tata Steel in India ook nog een stevige clash tussen 2 grote meneren. Waardoor ze eigenlijk discussie hebben over kunnen we nog wel in de wereld en ook in IJmuiden een investering doen in bijvoorbeeld een DRI, dus een Direct Reduced Iron. Dat is een oven die op gas en later op waterstof gewoon kan en een elektrische
1: oven. Een duurzame oven zou dat
2: zijn. Ja, en als daar discussie over gaat ontstaan, dan wordt het ontzettend moeizaam om met hen goede afspraken te maken.
1: Maar hoe komt het dat ineens dat moederconcern, de Statensteel India, toch ineens een beetje die terugtrekkende bewegingen lijkt te gaan maken?
2: Ja, dat vind ik ook heel vreemd. Want er is gewoon 4 jaar serieus. Er zijn diverse intentieovereenkomsten met elkaar gesloten. En nu het steeds dichterbij komt, trekken ze zich terug. Het is natuurlijk sowieso, het is de eigenaar die het bepaalt. In Nederland lopen natuurlijk een aantal hele goede directeuren. Maar ja, sorry dat ik het zeg, maar dat zijn toch vooral mensen die filiaalhouder zijn. Hè, dus die bewaken de tent. Maar degene die het uitmaken, dat is Statensteel India. En dat zie je dus in dit soort situaties ook ontstaan. Dat zij de keuze om er stevig in te investeren, dat ze die op dit moment gewoon tegenhouden.
1: Maar u noemde net al dat onderzoek over die staalslakken. Nou loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel, naar gevaarlijke stoffen en gezondheid voor omwonenden. Is het dan niet logisch dat het kabinet zo'n vergroeningsbesluit uitstelt als er ook nog dit soort zaken lopen? Onderzoeken, juridische kwesties lopen?
2: Ja, er lijkt misschien ook wel een logica in te zitten, maar kijk, ik vind de kritiek die erop is, ook van omwonenden, die vind ik terecht als het gaat om gezondheid, want het moet gewoon gezonder. Maar er zit ook een deel van die kritiek in, ja, laten we die staalfabriek maar opdoeken. En dan gaat het echt vooral over not in my backyard. We hebben gewoon met z'n allen staal nodig voor bruggen, voor infrastructuur, voor spoor. Voor alles hebben we staal nodig. En het is heel erg belangrijk om een staalfabriek in Nederland te houden, om ook onafhankelijk te kunnen zijn en niet afhankelijk zijn van Chinees en Russisch staal. Met andere woorden, ik vind het heel belangrijk dat er een staalfabriek blijft en dat daarin geïnvesteerd moet gaan worden.
1: Nou, heeft de Britse tak van Tata Steel, die is al begonnen aan vergroening. Daar blijkt dat er steeds meer overheidssubsidie voor nodig is. Ja, wat zegt dat? Kan dat hier ook gaan gebeuren? Nu zit de overheid te denken aan 2 miljard.
2: Ja, nou ja, ik heb daar ook wel voor gewaarschuwd. Er wordt ook steeds gezegd 2 miljard in de eerste fase. Nou, bij de eerste fase komt er nog een keer een fase. Ja, het moet niet, zeg maar, een oneindig subsidietraject gaan worden. Want daar is Nederland natuurlijk enorm huiverig voor dat gaat gebeuren. Ik denk dat er hele keiharde afspraken gemaakt moeten worden tussen de overheid en Tata Steel over hoeveel dat dan is en wat ze ermee doen. En dat het ook, zeg maar, het Nederlands belang gaat dienen. Dus dat het ook in de staalfabriek van Nederland, van IJmuiden, komt te zitten.
1: Maar nou weten we natuurlijk, bij elke verbouwing, dat is altijd veel duurder, bij elk project altijd veel duurder. Dit zijn miljardenprojecten en je kunt eigenlijk al voorspellen dat het uiteindelijk om hogere bedragen zal gaan, wat we dus in Groot-Brittannië ook zien.
2: Ja, nee, dat is mijn angst ook. Vandaar ook dat er gewoon hele goede afspraken gemaakt moeten worden over, ja, dat goed gebeurt en dat er ook afspraken worden gemaakt dat het ook bestemd wordt voor de site in IJmuiden.
1: Gelooft u nog echt in een duurzame toekomst voor Tata in IJmuiden? Is het nog reëel?
2: Ja, ik geloof er zeker in. Maar dan gaat het wel om die 2 ovens. Een elektrische oven en een DRI, een direct reduced iron oven. Dat betekent direct dat die ovens waar ik het net over had, dat er, als die ovens operationeel zijn, dat een kooksfabriek en een hoogoven er direct uitkomen. En dat zijn vooral de grote CO2-veroorzakers, maar ook zorgen voor de gezondheidsproblemen in de IJmond. En dan los je dat absoluut op.
1: En mensen die meer informatie willen over dit onderwerp, er komt binnenkort ook een boek over u uit. Rode Roel Groen Staal, hè?
2: Ja, klopt. 19 november is er een... Het is nu al te bestellen, maar 19 november is er een boekbespreking hierover. En ja, kijk er zelf ook naar uit. Ik ben geportretteerd en ik ben benieuwd wat de schrijver ervan gemaakt heeft.
1: En de schrijver is journalist Jackie de Vries. Dank. Oud-vakbondsleider en dus oud-staalsmelter Roel Berghuis. Ja, het is een luguber bericht dat verscheen. In Mexico zijn op een heuvel zo'n 1600 melktanden verzameld. Bewijs van de aanwezigheid van een massagraf op die plek. Wat er met de kinderen is gebeurd, dat is onbekend. De vrees is dat er nog veel meer van dit soort massagraven zijn. Want de afgelopen jaren nam het aantal vermissingen in Mexico enorm toe. Wat is het verhaal daarachter? Ik sprak erover met correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
0: Goedenavond.
1: Ja, Mexico staat eigenlijk bijna synoniem, hè, voor drugsoorlogen, bendegeweld en moorden. Wat doet dit nieuws over de vondst van die 1600 melktanden? Wat doet dat in het land?
0: Nou, een nieuwsbericht als dit gaat vaak een paar dagen er rond. Hè. Op sociale media brengt het best wel veel teweeg. Nationale media die erover schrijven. Maar eigenlijk, als je in Mexico echt impact wil hebben, dat de regering iets gaat doen, dan moet de internationale media het oppikken. En kort gezegd, dit bericht, het is nu even trending nieuws in Mexico, maar de kans is groot dat ze het over een week alweer zijn vergeten. En dat er dus eigenlijk niks verandert aan wat je al zegt, hè, dat lugubere geweld en die constante toestroom aan geweldberichten in het media. Dat blijft waarschijnlijk doorgaan en de kans is niet heel groot dat er iets verandert.
1: Maar toch nog even over deze jonge slachtoffers. Hè? Is er iets over bekend? Zijn er theorieën die rondgaan?
0: Ja, er zijn zeker theorieën die rondgaan. Er is een groep ouders die hebben deze de eerste melktanden in 2021 gevonden. In de afgelopen 5 jaar hebben ze 1600 tanden gevonden. Sindsdien hebben autoriteiten nooit echt moeite gedaan om daar forensisch onderzoek te doen. Om daar veel politie op af te sturen. Maar zij hebben wel theorieën afgaande op wat je in heel Mexico ziet. En dat is dat dit echt gaat om jonge slachtoffers die het slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting, van orgaanhandel door criminele organisaties in dit deel van Mexico. Ja, dat zijn hele lugubere theorieën. Maar zolang er geen echt onderzoek wordt gedaan door autoriteiten, zullen we het ook nooit echt weten.
1: Maar dat massagraf is dus niet gevonden door de autoriteiten, maar een groep gewone burgers, zeg maar. Is het een organisatie? Wat zijn het voor mensen?
0: Ja, dit is een organisatie zoals je er heel veel hebt in Mexico. Je hebt er honderden van. Dat zijn ouders van vermiste Mexicaanse kinderen. Op het moment dat in Mexico kinderen vermist raakten, ontvoerd worden, doen de autoriteiten vrij weinig. En uit wanhoop vormen die ouders hun eigen collectieven, hun eigen groeperingen, die zelf in hun eigen regio gaan zoeken naar antwoorden, naar sporen, naar stoffelijke resten van hun kinderen. En dat is ook het geval geweest in deze staat, Michoacán, zeer verscheurd door geweld tussen verschillende bendes. Deze mensen zijn daar gaan zoeken, hebben op een heuvel waar geruchten waren dat er een massagraf zou zijn, zijn daar gaan graven, soms met blote handen. En in dit geval hebben ze daar dus die melktanden gevonden. Hebben ze dat ook op sociale media gedeeld? Hebben ze dat zelfs bij de autoriteiten aangegeven? Maar toch is er nooit echt iets veranderd. Maar het gaat dus uiteindelijk om burgercollectieven, om burgerbewegingen die zelf proberen naar antwoorden te zoeken.
1: Nou, maakte de president van Mexico, Sheinbaum, onlangs bekend dat het aantal moorden in het land enorm is gedaald. Tot zover het goede nieuws, zou je zeggen. Want het aantal vermissingen neemt juist enorm toe. Wat zijn daar de cijfers van, als die er überhaupt al zijn?
0: Nou, de totale cijfers van de geregistreerde aantal vermisten in Mexico ligt op 135.000. Dus dat is een enorm aantal mensen die vermist zijn. En dat is ook nog eens een aantal dat in de afgelopen 10 jaar met 200% is toegenomen. Dus het aantal vermisten in Mexico neemt enorm toe. En wat interessant is, als je kijkt naar de landkaart die Sheinbaum gebruikte bij haar presentatie toen ze het had over de dalende moordcijfers, is dat juist in de staten waar het aantal moorden was afgenomen, het aantal vermissingen juist was toegenomen. Ja. Dus uiteindelijk lijkt het zo dat het aantal moorden een beetje is ingewisseld door aantal vermissingen. Mexicanen zijn er niet meer. Ze worden dan niet meer geregistreerd als gedood, maar ze worden vermist gemaakt door die organisaties. Dus eigenlijk onder de eindstreep het aantal Mexicanen dat verdwijnt, of het nou vermoord of vermist is, dat blijft hetzelfde. Alleen in de landelijke registratie, daar wordt het aangepast en wordt het dus eigenlijk gevierd door de regering als een overwinning, terwijl ze het in haar eigen toespraak vrij weinig over de vermissingen had. En dat is dus juist die grote crisis in Mexico. En als we dit soort massagraven tegenkomen, ook de grote crisis die veel harder aangepakt moet worden.
1: Onder die vermisten zijn er heel veel kinderen, je noemde het net al, vaak jonge kinderen. Zijn er verder nog andere verklaringen voor?
0: Nou, ik noemde net natuurlijk al de orgaanhandel, ook prostitutie, kinderporno, verschrikkelijke theorieën die daarover rondgaan. Maar wat je veel leest de afgelopen tijd zijn de enorme gewapende conflicten tussen criminele organisaties in Mexico. En onlangs is een wetenschappelijke studie verschenen in Mexico die zei dat criminele organisaties iedere week 300 mensen moeten aantrekken om te kunnen blijven bestaan. Er worden veel mensen vermoord in die conflicten onderling. Er worden veel mensen opgepakt. Dus waar haal je die recruten vandaan? Dat is gedwongen recrutering. Dus veel minderjarigen die worden ontvoerd in Mexico, die eindigen uiteindelijk bij criminele organisaties. Die worden ontvoerd, meegenomen naar kampen, onder meer in de bergen van Mexico, waar ze eigenlijk gedwongen worden om soldaat te worden, om huurmoordenaar te worden. Anders worden ze vermoord, anders worden ze gemarteld, anders wordt er iets met hun familie gedaan. Ja, en dat is ook een hele grote reden dat er veel mensen in Mexico verdwijnen en uiteindelijk dus ja, gedwongen worden om voor een kartel te gaan vechten. En dat is ook een van de ja, grote redenen dat de regering er eigenlijk niet zo heel veel aan kan doen. Want het is iets waar ze niet zo heel veel grip op hebben. Het is iets waar ze eigenlijk totaal niet zoveel mee bezig zijn. Maar dus wel, ja, volgens wetenschappers een van de redenen waarom er zoveel Mexicanen ja, de afgelopen jaren verdwijnen.
1: Dankjewel, correspondent Boris van der Spek.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. De Joodse filosoof Hannah Arendt schreef kort na de Tweede Wereldoorlog 4 essays over zionisme en de gevolgen ervan die opmerkelijk actueel zijn. Journalist Hella Rottenberg vertaalde ze en schreef er een inleiding bij over de standpunten van Arendt. En het zionisme bij nader inzien, dat verschijnt vandaag. Goedenavond, mevrouw Rottenberg.
1: Hallo.
0: En voordat we het over haar voorspellende inzichten over zionisme gaan hebben, wie was Hannah Arendt?
1: Hannah Arendt was een Joodse-Duitse filosofe die in 1933 is gevlucht uit Duitsland, vlak nadat Hitler aan de macht is vastgekomen, en via Frankrijk op het nippertje kon vluchten naar de Verenigde Staten. En vanaf dat moment heeft ze gewoond, gewerkt, geschreven, gedoseerd in de Verenigde Staten.
0: En ze had een hele specifieke interesse.
1: Ze had een hele ruime interesse, maar ze was vooral politiek geïnteresseerd. Ja. En ze heeft heel veel geschreven over Joodse onderwerpen.
0: Zoals?
1: Zoals de ontwikkeling van het zionisme. Zoals alles wat met Joodse... De positie van Joden ook in de 18e en de 19e eeuw, over antisemitisme. En ze heeft een heel ruime en scherpe blik op de politieke positie en de sociale positie, de maatschappelijke positie van Joden in verschillende landen, verschillende eeuwen en verschillende politieke omstandigheden.
0: Ja. U vertaalde die essays al eerder, 2005. Van waar deze herziene druk?
1: De herziene druk is het initiatief van uitgever Jurgen Maas. Die benaderde mij en zei, ja, het is nou, er komen allemaal mensen vragen van waarom is dat boek niet meer in de handel? Nou, het boek is al heel lang niet meer in de handel. En hij vond het toch interessant en de moeite waard om die essays opnieuw uit te geven. En ik heb daar een nieuwe inleiding bij geschreven die ook ingaat op de actualiteit.
0: Want voor de goede orde, hè, wat is de oorsprong van het zionisme?
1: De oorsprong van het zionisme is het boek Der Judenstaat van Theodor Herzl, een Weense journalist, die dat publiceerde als manifest in 1896... naar aanleiding van het proces tegen de Franse kapitein Dreyfus, die een Jood was en een kapitein in het Franse leger en beschuldigd werd van hoogverraad. En dat was een valse beschuldiging en daar was veel om te doen in Frankrijk. En tegelijkertijd speelde in die tijd in Rusland, waar een grote Joodse bevolking woonde, pogroms tegen Joden, die probeerden daar weg te komen. En dat zionisme ontstond daaruit. En Herzl heeft dat een politieke vorm gegeven en een programma van gemaakt in zijn boek Der Judenstaat.
0: En het programma gaat natuurlijk uiteindelijk over het stichten van een eigen Joodse staat.
1: Dat klopt, ja. Maar dat had toen... Eigenlijk was dat een volledig utopisch idee. En niemand dacht op dat moment dat dat werkelijk gestalte zou kunnen krijgen. Er is toen een zionistische beweging gevormd. En die hield congressen. En die probeerde te lobbyen voor dat idee van een Joodse staat. Maar er was eigenlijk helemaal geen steun voor en ook geen sprake van dat dat gerealiseerd kon worden. Pas in 1917 heeft de Engelse regering bij monden van minister Balfour een verklaring afgegeven waarin sprake was, een belofte werd gegeven voor een Joods tehuis, een nationaal tehuis in Palestina. En ook dat was niet een staat, had niet de vorm van een staat, maar een nationaal tehuis waar Joden zich konden vestigen en een soort zelfbestuur konden gaan vormgeven.
0: Maar door de Tweede Wereldoorlog veranderde dat natuurlijk heel sterk. Er waren veel mensen eensgezind over het belang van een eigen Joodse staat, heel specifiek. Maar Hannah Arendt dacht daar toch anders over.
1: Hannah Arendt was tegenstander van het hele principe van een nationale staat. Zij vond dat al vroeg eigenlijk een achterhaald idee. En zij zag daar ook gevaren van. Zij vond dat een nationale staat gevaarlijk was voor minderheden. Dat die ook grote groepen mensen niet zou beschermen. En haar ideaal was eigenlijk een federatieve verband. Zoals bijvoorbeeld het Habsburgse Rijk was een soort federatie. Weliswaar heel erg autoritair vanuit een centrum geregeerd. Maar daar was een veel volkeren constructie. En zoals nu bijvoorbeeld de Europese Unie, waarin minderheden niet worden overheerst door meerderheden. En zij zag voor zich dat als de Zionistische beweging als doelstelling zou hebben een Joodse nationale staat te stichten, dat dan de Arabieren die ook in Palestina woonden tweederangs burgers zouden worden of verdreven zouden worden. En dat zag zij van meet af aan als groot gevaar. En zij zag ook in dat daarmee het Zionistisch ideaal gedoemd was te mislukken en op een ramp zou uitlopen.
0: Want laten we inderdaad een aantal verwachtingen of voorspellingen die zij had over de gevolgen van het Zionisme, laten we die doornemen. U schetste het al een klein beetje, de negatieve gevolgen van een Joodse staat in haar ogen voor de relatie met Palestijnen en Arabieren.
1: Ja, kijk, het interessante aan Arendt is onder andere dat zij zelf oorspronkelijk een voorstander van het Zionisme was en heel actief was in de Zionistische beweging. Dat is vanaf 1933 geweest, toen Hitler aan de macht kwam, omdat ze vond dat Joden een veel te lijdzame houding hadden tegenover hun lot. En het Zionisme zag zij als een mogelijkheid om politiek te handelen. Zij is Zionist gebleven tot 1943, dus midden in de Tweede Wereldoorlog, gaf ze haar lidmaatschap van de Zionistische organisatie op. Op het moment dat de organisatie in meerderheid besloot dat er een Joodse nationale staat moest worden gesticht. En dat vond zij een zo'n verkeerde koers dat zij daaruit stapte. En zij vond dat eigenlijk daarmee de extremisten onder de Joodse, onder de Zionisten het pleit hadden gewonnen. Op die manier, ze zag het motto van Theodor Herzl, een land zonder volk voor een volk zonder land, dat was zijn motto, als een leugen. Mm-hmm. Wat het ook was. En als de Zionistische leiders en de Joodse kolonisten niet onder ogen zagen dat er Arabieren woonden in Palestina, dan zou dat uitlopen op verschrikkelijk geweld en conflict.
0: Zij zei ook dat antisemitisme niet zou verdwijnen met een Joodse staat.
1: Nee, zij zag het antisemitisme als een politiek wapen en niet als iets wat alleen maar ontstond als Joden willekeurig waar naast niet-Joden woonden. Zij zag ook dat een Joodse staat niet alle Joden in de hele wereld zouden gaan huisvesten, zouden gaan herbergen. En ze meende zelfs toen al dat het niet ondenkbaar was dat Israël een groot bron van spanning zou worden voor Joden die in de diaspora bleven wonen. En dat is een voorspelling die nu toch wel heel actueel klinkt.
0: Want hoe verklaart u haar voorspellende kracht, zeker nu?
1: Zij durfde te denken. Zij durfde zelfstandig te denken. En zij durfde door te redeneren. En ze zag heel goed dat als de basis van zo'n nieuwe staat verkeerd was, als dat weeffouten in zich bergde, dat dan de consequenties heel groot zouden zijn. En die consequenties die kon ze wel uittekenen met als uitgangspunt geen akkoord met de Arabieren.
0: Zij wordt toch ook wel als verrader gezien?
1: Ja, in Israël en in Zionistische kringen wordt ze gezien als een dissident. Dat was ze toen al, in de jaren 40, toen ze deze essays schreef. Omdat ja, op dat moment, toen ja, bleek wat de Holocaust voor een gevolgen had voor Joden, was er eigenlijk niemand meer die van in de Joodse kringen, of haast niet meer in Zionistische kringen, die tegen een staat was, uitroep. Zij wel. En daarmee plaatste ze zich eigenlijk buiten het kader van het Zionisme. En werd ze gezien als een vreemde eend in de bijt, die ook niet serieus meer hoefde te worden genomen. En eigenlijk geldt dat nog steeds in Israël.
0: Maar dat doet u wel met dit boek en de aandacht ervoor.
1: Zeker.
0: Dank u wel. Hella Rottenberg over de herziene vertaling van Het Zionisme bij Nader Inzien over Hannah Arendt.

0: Nou, dat is wel een heel kort plaatje. Robbie Williams was dat met Somewhere. Circus Royale, zo heet de korte documentaire die morgen in première gaat op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Over een van de oudste circusfamilies van het land, de familie Teutenberg. Onder vader Joop ging het circus bijna over de kop. Zoon Tony maakte een doorstart, daarbij zeer kritisch gevolgd door zijn vader. En het zorgt voor spanningen.
1: Papa en ik hebben een haat-liefde verhouding. Ik hoop dat het me dat trots maakt, mijn vader. Dat het mij toch weer gelukt is om een circus terug te brengen. En dat ik de naam Royal weer mag doorvoeren.
2: Ik heb een hard hoofd.
3: Dames en heren, 200 jaar Circus Royal!
0: Ja, in de studio regisseur Simon Bavink. Welkom, fijn dat je er bent. En op afstand is Tony Teutenberg, directeur van Circus Royal. Jook, goedenavond, meneer Teutenberg.
4: Goedenavond.
0: Simon, om met jou te beginnen. Ben jij een circusliefhebber? Heb je daarom deze documentaire gemaakt?
5: Ja, durf eens nee te zeggen.
6: Jazeker, Tony. Ja, nee. Ik ging al vanaf heel jongs af aan naar Circus Royal. Dat was echt een familietraditie, elke winter.
0: En het stopte dus op een gegeven moment?
6: Ja, dat stopte, ja. Dat was heel jammer. En toen een aantal jaar terug, toen begon dat weer. Dus ik woon niet meer in Dordrecht, maar mijn moeder woont daar wel. Dus die belde mij op en die zei, Circus Royale gaat weer beginnen, gaan we?
0: Mm-hmm.
6: Dus toen was het antwoord uiteraard ja.
0: Toen was het antwoord ja, maar wat was de reden dat je een documentaire wilde maken over dit circus? Welk verhaal zag jij daarin?
6: Nou, toen ik als klein jongetje naar het circus ga, zag ik alleen de magie en de show. En toen ik daar als volwassen man kwam, toen zag ik behalve die magie en die pracht ook het harde werk en het zware leven. En ik zag Tony en ik dacht, hier zit een verhaal achter. Ik wist nog niet welk verhaal. En toen heb ik met Tony afgesproken.
0: Tony, mag ik Tony zeggen of meneer Teutenberg? Ik weet het niet.
5: Nou, wat denk je zelf?
0: Ik denk Tony. Ik denk Tony.
5: Ja, zeker weten.
0: Maar dat is toch wel gedurfd, hè? Dat Simon je liet meekijken in een bijzonder spannende periode. Hele voorbereiding en de herstart van dat circus. Waarom zei je daar ja op?
5: Nou, sowieso hebben Simon en ik wat overeenkomst, omdat Simon ook niet meer in Dordrecht woont. Ik ben eigenlijk een beetje gevlucht uit Dordrecht, omdat ik een niet passerig bedoeld, maar ik ben geen bekende Nederlander, maar in Dordrecht, als ik in de binnenstad loop, dan word ik constant aangesproken. Onze achternaam is best wel berucht en bekend. Mede door mijn vader een beetje berucht. Geintje. Maar
0: maar waarom zei je ja tegen Simon? Waarom zei je ja, ik wil meewerken aan deze documentaire?
5: Ik heb hem laten komen en we hebben het eerste gesprek gehad en we lagen met alles gelijk op één lijn. En ik merkte bij Simon dat hij zich had verdiept in de historie en ook in de geschiedenis en de connectie tussen mijn vader en mij. En dat wilde hij graag belichten. En toen zei ik van ja, maar als we het gaan belichten, dan wil ik het ook echt 100% puur hebben.
0: Mm-hmm.
5: Zonder censuur, zonder dat we zeggen van hey, cut, en nou stoppen we. En weet je? En dat was gelijk vanaf het eerste gesprek al gelijk aan. En ja, dat hebben we gewoon gedaan. En ik heb gelukkig gezien. Ik moet je zeggen, mijn vader heeft heel veel in zijn leven bereikt en veel documentaires gehad en veel opnames gehad en noem maar op. Ik vind dit echt een piek op de kerstboom.
0: Waarom is het een piek? Want het gaat over een moeilijke periode. De relatie tussen jou en je vader, dat is soms best wel moeilijk. Hij is heel kritisch over hoe jij het aanpakt.
5: Nee, ik kan nooit wat goed doen bij hem. En hij kan het nu ook niet verkroppen dat ik hij heeft het jammer genoeg niet gered in Dordrecht.
0: En, met het circus?
5: Met het circus, uiteraard. En ik ben nu teruggevraagd, mede ook dankzij de gemeente, om weer terug te komen. Dat was ook eigenlijk een beetje mijn geluk. Het is mij wel gelukt. En vorig jaar ook, Simon heeft het ook gezien. Het was elke dag afgeladen vol. Niet voor niks dit jaar. Ik ga van 1100 man ga ik naar 1350 man grote tent. Want ik ga naar een grotere tent toe.
0: Maar toch nog even terug naar die documentaire. Hè, en de relatie tussen jou en je vader. Het lijkt me best wel spannend om die relatie zo in beeld te laten zien. Dat het soms ruzie is. Dat die vader soms denkt, nou, wat is deze man nou aan het doen? Want dat zie je in de documentaire.
5: Ja, dat zie je inderdaad in de documentaire. Je hebt hem ook gezien.
0: Zeker.
5: Ja. Ja, maar ik vind wel dat dat gezien mag worden. Want het, mijn vader was geen kleine jongen in het circuswereldje. En ik respecteer hem. Ik adoreer hem ook aan alle kanten. In alles wat hij heeft gedaan. Op zakelijk vlak heeft hij gewoon heel veel dingen verkeerd gedaan. Jammer genoeg. Anders had ik daar veel meer profijt van gehad. En Simon en ik liggen best wel een beetje op één lijn met heel veel dingen. En ik vond dat dat best wel gezien mag worden. Dat het van traditie op generatie op generatie overgenomen wordt. En dat mensen ook maar moeten zien van, ja, ouwe, nu is het tijd om het over te geven en over te dragen. En accepteer het maar en respecteer het maar.
0: En Simon, Maya? Even terug naar jou, Simon, de regisseur. Jij volgde Tony dus in de maanden richting die voorstellingen. Wat mij opvalt, jij stelt geen vragen. Maar je voelt wel die spanning tussen vader en zoon. Je hebt eigenlijk alleen geregistreerd. Waarom die keuze om niet zelf ook nog vragen te stellen?
6: Nou ja, ik heb Tony natuurlijk wel vragen gesteld. Maar dat zie je niet in de film. Ja. En dat is inderdaad een hele bewuste keuze. Omdat ik het in deze film... We mochten heel dichtbij komen van Tony, dat vertelt hij net ook. En ook van Joop, van zijn vader. En ik wil de kijker ook de ervaring geven dat hij heel nabij mag zijn. En ik wil daar niet tussen staan als regisseur, want dat creëert afstand. Dus daarom die keuze dat ik geen onderdeel uitmaak van de film.
0: En had jij verwacht dat het zo zou gaan over de dynamiek tussen vader en zoon? Of dacht je, oh nee, het gaat echt over het circus. Hoe pakken we het aan? Wat veranderen we? En hoe komen we tot een succesvol eindresultaat?
6: Nou, in de voorgesprekken die ik met Tony en ook met Joop heb gehad, merkte ik al wel dat daar, nou ja, wat je ook in de film ziet, dat schuurt en dat kraakt af en toe. Maar ze hebben ook een hele mooie band. Tony zei het in, je hoorde net een stukje van de trailer al, ze hebben een haat-liefde verhouding. Dus ik had dat wel verwacht, maar ja, het blijft documentaire maken.
0: Ik weet niet wat hier gebeurde. Dat was ook magie, de magie van de studio. Ga
6: ja,
0: verder.
6: Het blijft documentaire maken, dus we weten nooit wat er gebeurt. En zonder nou te veel weg te willen geven. Uiteindelijk zien we Tony en Joop ook heel mooi weer bij elkaar komen.
0: Tony, we zijn inmiddels bijna 5 jaar verder. Hoe gaat het nu met het circus? Je schetste het net al een beetje. Volle zalen.
5: Ja, absoluut. Het is een gekkenhuis. En dit jaar ook weer. Het is abnormaal hoe de kaartverkoop loopt. En
0: wat doe jij goed wat je vader minder goed deed?
5: Als ik daar een antwoord op had... Nou, daar heb ik wel een antwoord op. Want papa was echt van het weggeven en vrijgevigheid en noem maar op. En dat heb ik absoluut niet. Ik ben wel zakelijker. Maar als ik daar echt een 100% antwoord op zou moeten geven, zou ik het niet kunnen geven. Ik heb geen idee. Ik ben alleen blij dat ik wel geleerd heb van de fouten van mijn vader. En ja, die fouten kan ik wel vertellen. Maar dan hebben we echt zendtijd tekort.
0: Nou, we hebben nog 1,5 minuut, dus dat gaat vrees ik niet lukken. Je wilde je vader trots maken, zeg je ook in de film.
5: Ja.
0: Is hij dat?
5: Heeft hij nog niet laten blijken, laat ik zo zeggen.
0: Heeft hij dat nog niet laten blijken?
5: Nee.
0: Wat vind je daarvan?
5: Omdat hij, dat heb je net ook gehoord, van hij gelooft er niet in. Hij heeft er een hard hoofd in. En dat zegt hij ook. En hij gelooft nog steeds niet dat ik het ga redden of wat dan ook. En ik vind dat je na 5 jaar dat best wel mag zeggen, dat je het gered hebt. Dat is mijn idee erover. En na 5 jaar mag je echt wel zeggen dat je bestaan recht hebt. En ik denk dat het bij hem nog gewoon oud zeer is, omdat hij dat hij het heeft op moeten geven en ik het nu oppak en het mij wel lukt. En dan kan ik hem ook niet kwalijk nemen. Ik hou van die vent, weet je. Het is en blijft mijn vader. En het was geen kleine jongen, hè.
0: Nee.
5: Mijn vader was echt... Die kon je echt vergelijken met Popov. En in zijn vak, in zijn métier dan. En ja.
0: Een mooie man. Een moeilijke man, als ik je zo hoor.
5: Ja, je bent ervoor. Een eikel, maar ik hou van hem.
0: Simon, ja. Jouw documentaire gaat morgen dus in première op het Nederlands Filmfestival en komt ook op tv.
6: Correct. 9 december, 11 uur, NPO 2.
0: Dankjewel, Simon Bavink en Tony Teutenberg over Circus Royaal. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht.
4: Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte. Dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Merel Westerik.
2: Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal.
1: Vertelt over haar liefde voor kinderliteratuur. Want het is bijna kinderboekenweek. En ze heeft ook nieuws dat ze bij ons bekend gaat maken. Als taalschat De Voeten van Abdullah van Hafid Bouazza. Lodewijk Verduin, die een nawoord schreef bij het verzameld proza van Bouazza, komt erover vertellen. En ik ga met drie leestraars en schrijver Janaika Zomer boekclubben over haar roman Heremietdagen.
3: NPO Radio 1.
0: KRO NCRV.
1: Morgen vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
9: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
10: Kom in actie! Volgend jaar...

0: Kijk op verenigingvast.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Kijk voor jouw vast advocaat of mediator op verenigingvast.nl.
2: NPO Radio 1.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd van Quick Boys, de nummer 1. Ze spelen thuis tegen HHC Hardenberg. Een uitwedstrijd voor Rijnsburgse boys. IJsselmeervogels is de tegenstander. En in de derde divisie B is Noordwijk de koploper. Ze spelen thuis tegen Zwaluwe.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Shine. With brush on.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades.